0: 2 Top 2000 dossier.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: is een dossier.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om een vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het is een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede morgen. Welkom bij Dag Nacht. En welkom op maandag 7 september. We gaan weer lekker opstaan, jij, samen. Gewoon, gaan we gewoon doen. Aan een nieuwe week beginnen. En het wordt een warme dag. Zo'n 26 graden ongeveer. En daarna duiken we gevoelsmatig de herfst in. Met alle regen en miezer en 18 graden en bleh. Dus geniet er nog maar even van. Ondertussen zit ik hier aan een lekker warm kopje thee. Met mijn favoriete smaak, Dutch Blend. Die heb ik hier stiekem in mijn kluisje verstopt. En aan die Pickwick-zakjes zitten altijd hele leuke vragen. En de vraag die ik vandaag heb, die heeft wel iets te maken met mijn afgelopen vakantie. Ik had namelijk naast op vakantie gaan ook een soort opruimvakantie. Ik heb de schuur aangepakt, de zolder, de kelder en ook het speelgoed van mijn kinderen. Ja, en daar gaat die vraag dus over. Want op dat kaartje staat, wat was jouw favoriete speelgoed? Ja, dus waarom zou ik die vraag ook niet gewoon aan jou stellen? Waar speelde je vroeger altijd mee en was jouw favoriete ding? Kom maar door, NPO Luister.

0: Het Goede Doel. Met die lekkere solo op het einde. En Henk, ja, ze hebben nog steeds ruzie allebei. Wat zou het toch fijn zijn als ze dat eens een keer bijleggen en dan samen weer het podium op kunnen gaan, toch? Ik vroeg jou, wat was jouw favoriete speelgoed vroeger? Het had namelijk als vraag om een Pickwick-zakje. En ja, staat ook een beetje centraal voor mijn opruimvakantie. Want ik heb zeker een hoop speelgoed weggegooid van mijn kinderen. En de meeste dingen naar de kringloop gebracht. En daar stemden ze ook prima mee in trouwens. Want wat voor zooi kun je verzamelen in een paar jaar, zeg. Jonge, jonge. Maar leuk, wat was jouw favoriete speelgoed? Jarno, wat was jouw ding?
1: Ik had zo'n bestuurbare Audi TT.
0: Een wat?
1: Een bestuurbare Audi TT.
0: Audi TT, ja?
1: Ja, dat vond ik fantastisch. Ik vond dat een heel mooie wagen, die wilde ik ook later altijd hebben.
0: Oh.
1: Nu vind ik hem heel lelijk.
0: Ja. Maar heb je hem nog, de bestuurbare ding?
1: Nee, hij is op een gegeven moment kapot gegaan.
0: Ja, precies.
1: Die gewoon vaak tegen de muur aan geknald is. En,
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Doortje komt binnen. Ik speelde vroeger altijd met Click It. Dat bestaat al lang niet meer. Dat zijn knikkers met een magneetje erin. En als het lukte om door te knikkeren, de knikkers aan elkaar te laten plakken, dan mocht je ze houden. Soms kleefde er een hele ketting van knikkers aan elkaar. Nou, dan was je binnen. En William zegt, ja, favoriete speelgoed? Leuke vraag. Basketbal, nou, dat is een hele goede, gezonde sporten, speelgoed ook. PC, ja, Xbox, Skelter, stelten of een fiets. Ja, dat is lekker. Gewoon vooral lekker buiten zijn. Maar hij stuurt ze allebei, zowel buiten en binnen. Ja, bij mij is het het begin met de B en eindigt op Arby.
2: De dag nachtplaat.
0: Ja, ik was echt een cliché meisje met Barbies. En dan ook zo'n hele serie verzamelen. En dan reed je dan nog voor naar andere provincies om te kijken of ze bij de top 1 toys daar die ene hadden. Ja, daar gingen mijn moeder en ik echt ver voor. Maar ik ben benieuwd, wat was nou echt jouw favoriete speelgoed en wat sprong er dan bovenuit? Wat was echt jouw ding en nam je misschien wel overal mee naartoe? Dat zou natuurlijk kunnen. De dag-nacht-plaat, die ga ik eerst even met je aftikken, want ik heb 2 liedjes voor je bij me. Ja, in de smaak dag en nacht, want daar zweven we een beetje tussen. En ik ga ze aan je voorstellen.

0: Fijne combinatie. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high. Goedemorgen, Stefan.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Weet jij wat een Lolo-bal is?
1: Ja, ja. Dat is een bal waar je ook een... met zo'n opstapje erop. En dan kon je erop springen.
0: Had jij die een?
1: Nee, mijn zus had er geen.
0: Oh. Dus daar mocht jij dan niet op natuurlijk, want die was van je zus.
1: Ja, en ik was al tot te zwaar. Maar het was denk ik jaren 80 of zo, dat die 70 nog.
0: Ja, ik heb hem opgezocht. En inderdaad, mijn nicht had er ook een, maar dan wel met zo'n steel eraan, zodat je zo door kon hoppen.
1: Oh ja, nee, mijn zus had er eentje, gewoon een bal in daar waar je op kon staan. En zonder een steel, zeg maar.
0: En dan moest je gewoon in balans blijven. Ik zie hem in de sportschool ook nog steeds. Zoiets.
1: Ja, en wat wij ook hadden destijds waren van die handjes met een... die kon je aan de pooi en een beetje aan de raam plakken, zeg maar.
0: Ja,
1: en
0: dat, ja die zitten nog steeds in zo'n kauwgomballenautomaat. Van die vieze, viezigheid. En ik was de speelgoed van mijn kinderen aan het opruimen. En dan kom je inderdaad ook nog dat soort zooi tegen. Ze hadden ook zo'n trapveer. Weet je wel, zo'n kringelding, zo'n plastic ding wat dan zo de trap af... weet je waar ik het over heb?
1: Ja, ja. Nou, die moeder had er eentje. Het is echt de jaren 50. En die is nog steeds bij ons thuis, zeg maar, bij mijn moeder thuis. Dus die moest je een trap... Slinky heette dat toch? Stinky, geloof ik.
0: Oh, ja. Ja.
1: En niet vergeten, smurfensnot.
0: Gadver. Ja, dat bestaat nog steeds in de vorm van slijm, heet dat tegenwoordig. Maar waar speelde jij vroeger echt mee, Stefan? Wat was echt jouw ding?
1: Ik was meer van televisieseries. Je had je poppetjes, zeg maar. Van James Bond, outfitjes en zo. En James Bond poppetjes. Als ik die had bewaard, dan waren die nu heel veel geld waard geweest.
0: Oh, ja, net als de Pokémon kaarten natuurlijk.
1: Ja, precies. Maar ik heb er gewoon mee gespeeld en dan later weggegooid. En nu blijken ze heel veel geld waard te zijn, maar ja.
0: Ja, weet dat maar alles, hè? Ik bedoel, hoeveel geld zou de Lolo-bal inmiddels waard zijn, toch?
1: Je hebt dingen weggegooid aan je kinderen. Die zijn over 50 jaar natuurlijk heel veel geld waard.
0: Ja, misschien ga ik het nog even terughalen voor een euro bij de opvang. Ja. Wie weet, bij de kringloop. Hey, bedankt Stefan. Ik ga de nachtplaat voor je draaien, want die wilde je graag horen, toch?
1: Ja, lekker even terug naar Chiquitita.

Bakermat en Rani hier op NPO Radio 2. Vorige week mocht ik een feest draaien als DJ. En dat was best een lang feest, want het was van 8 tot 1. En dat betekent, ja, je moet goed je muziek sparen, zorgvuldig omgaan met verzoekjes en natuurlijk een beetje sfeer opbouwen en lekker knallen op het laatst. Ja, ze hielden van rock. Ik had ook een playlist al van ze gekregen wat ik sowieso moest draaien. Dus hoppa, Rage Against the Machine, Thunderstruck nog even op het eind. En precies om 1 uur dacht ik, weet je, we gaan nog even afsluiten met iets rustigs. Een liedje uit hun lijst die ze heel graag wilden horen, dus ik startte deze plaat in. Ja, er was nog een handjevol mensen en iedereen viel in elkaars armen om te slowen. Ja, tot de eigenaar van het pand het zaallicht aangooide en echt bruut de

Bakermat en Rani hier op NPO Radio 2. Vorige week mocht ik een feest draaien als DJ. En dat was best een lang feest, want het was van 8 tot 1. En dat betekent, ja, je moet goed je muziek sparen, zorgvuldig omgaan met verzoekjes en natuurlijk een beetje sfeer opbouwen en lekker knallen op het laatst. Ja, ze hielden van rock. Ik had ook een playlist al van ze gekregen wat ik sowieso moest draaien. Dus hoppa, Rage Against the Machine, Thunderstruck nog even op het eind. En precies om 1 uur dacht ik, weet je, we gaan nog even afsluiten met iets rustigs. Een liedje uit hun lijst die ze heel graag wilden horen, dus ik startte deze plaat in. Ja, er was nog een handjevol mensen en iedereen viel in elkaars armen om te slowen. Ja, tot de eigenaar van het pand het zaallicht aangooide en echt bruut de stekker uit de installatie trok. En hij kwam naar me toe, hij zei, het is 1:01 en ik heb maar een vergunning tot 1. Jij werkt toch bij de NPO? Let eens op je tijd. Nou, doe even normaal. En luister je even heel goed naar mij. Je mag een DJ alles afpakken. Je mag de lichten aandoen. Je mag de stekker eruit trekken. Je mag zelfs de politie gaan bellen voor me. Maar Prince mag je nooit afbreken.

Bakermat en Rani hier op NPO Radio 2. Vorige week mocht ik een feest draaien als DJ. En dat was best een lang feest, want het was van 8 tot 1. En dat betekent, ja, je moet goed je muziek sparen, zorgvuldig omgaan met verzoekjes en natuurlijk een beetje sfeer opbouwen en lekker knallen op het laatst. Ja, ze hielden van rock. Ik had ook een playlist al van ze gekregen wat ik sowieso moest draaien. Dus hoppa, Rage Against the Machine, Thunderstruck nog even op het eind. En precies om 1 uur dacht ik, weet je, we gaan nog even afsluiten met iets rustigs. Een liedje uit hun lijst die ze heel graag wilden horen, dus ik startte deze plaat in. Ja, er was nog een handjevol mensen en iedereen viel in elkaars armen om te slowen. Ja, tot de eigenaar van het pand het zaallicht aangooide en echt bruut de stekker uit de installatie trok. En hij kwam naar me toe, hij zei, het is 1 minuut over 1.

0: Lange en Next to Me hier op NPO Radio 2.
1: Mood Machine.
0: Ja, op een maandagochtend is het een goed moment om even onze mood te peilen. Want ja, hey, hoe ga je erin deze week? Met welke mood ben je opgestaan? En wat kan je een beetje gaan verwachten? Dus ik ben heel benieuwd, wat is jouw mood in één woord? En die mag je doorsturen via de NPO Luister-app. En de regel is dat ik daar verder ook geen vragen over ga stellen. Dus gewoon jouw mood in één woord. Even peilen bij de grote redactie hier, Jarno. Jouw mood in één woord?
2: Feestelijk.
0: Ja, zo zie je er ook uit. Ja, maar goed, ik mag niks vragen verder. Mijn mood opgewekt.
2: Nou, wat goed.
0: Dus laat me weten, wat is jouw mood in één woord? Want dan gaan we al die moods die jullie insturen in de mood machine gooien. En dan gaat onze mood machine daar een plaat bij zoeken die al jullie moods samenvat. Dus kom maar door. En eerst nieuwe muziek van Roxanne Hazes. Haar nieuwe album Tranen in de Gipshomp komt uit op 16 oktober. En daar kijk ik naar uit, zeg. Dit is weer een hele fijne nieuwe. Roxanne Hazes dus met Vang je mij op NPO Radio 2.

0: The Rhythm of the Night. En zo is het maar net hier om, hoe is het? Ja, 9 minuten voor 5.
1: Mood Machine.
0: En zo aan het begin van de week peilen we eens even bij de dag-nachtluisteraar hoe het met de mood gesteld is. En ik krijg er eentje binnen van William. Ja, daar heb ik vragen bij, maar die mag ik dus niet stellen. William stuurt als mood jenever. Ja, ja, het kan ook om inmiddels 8 voor 5 hier bij NPO Radio 2. Jenever dus. Goed, we gaan eens kijken wat de Mood Machine heeft bedacht. Want die heeft alle moods bij elkaar gegooid. En daar komt dus een liedje uit. Soms iets dat we kennen, soms iets dat we niet kennen. We gaan eens luisteren. Dus Mood Machine, kom er maar door.
2: De kern van deze moods is een druk hoofd, maar ondertussen vooral zin om erop uit te gaan en te genieten. Robert is toerist, Luke een joepie-mannetje, Lika vrolijk en Mineke tevreden. Tim heeft er zin in en Judith voelt zich krachtig. Daartegenover staat Marco Nijssen, die gewoon moet werken, terwijl Marco met een overkookhoofd rondloopt. En Stefan heeft herfstkriebels, behoefte aan iets nieuws, een ander seizoen, een andere sfeer. Daarom kies ik voor Send Me On My Way, Rusted Root. Waarom deze plaat? Omdat dit nummer precies dat gevoel heeft van zin hebben om te gaan, onderweg zijn en gewoon genieten van wat er op je pad komt. Het vrolijke, bijna kinderlijke enthousiasme past bij joepie-mannetje, vrolijk en tevreden, terwijl het ritme juist lekker krachtig en energiek is. En misschien is dat precies wat Marco nodig heeft met zijn overkookhoofd en Marco Nijssen tijdens het werken. Even de knop om en weg uit de dagelijkse drukte. Met de toerist, de herfstkriebels en vooral de zin in erbij voelt het alsof iedereen klaarstaat om de deur uit te lopen.

0: NPO Radio 2.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: is een Animal hier op 2. Een hele goede morgen. Welkom op je maandag 7 september. En dat is voor mij een speciale dag. Maar dat leg ik je zo allemaal weer uit. Oh, dit is een tease. Maar eerst, hoe was je weekend? Heb je een beetje lekker kunnen genieten van het mooie weer? Zelf ben ik lekker gaan picknicken bij een strand. En huppakee, een bal mee. En ook plakbal mee. Jarno, ken je plakbal? Ken je dat?
1: Is dat dat je...
0: Ja, in je hand heb je zo'n ronde schijf.
1: Ja, exact.
0: Ja, nou, en plakbal is gewoon sowieso succes verzekerd. Nou, vandaag wordt het ook lekker weer, dus kun je ook lekker plakballen. Maar ook een andere tip. Ga vanavond na het eten even lekker uitbuiken met een fijne wandeling. Want nu wordt het eerder donker en dan heb je ook lekker mooie lampjes alweer aan. En een hele fijne temperatuur. Tip van de zaak. Maar naast mooi weer is er ook wat anders te doen op de maandag. Want in Eindhoven bijvoorbeeld, en zeker als je daar in de buurt woont... ja, dan kun je de komende dagen meer hinder hebben van geluidsoverlast. Want ze gaan daar op het vliegveld een internationale oefening houden met militaire vliegtuigen. En dat betekent dat ze daar parachutisten gaan droppen. En die vliegtuigen die gaan dus heel laag vliegen om die parachutisten eruit te mikken. Dus dat gaat duren tot en met 18 september, hou je vast. Ja, en tot slot zitten we in de laatste week van de parlementaire coronaverhoren. Vandaag aan de beurt onze oud-premier Mark Rutte. Hij was natuurlijk minister-president in het gezicht van de coronamaatregelen... en wordt maandag dus vandaag voor de tweede keer ondervraagd. En met het onderzoek willen ze inzicht krijgen in het handelen van het kabinet... en de keuzes die zijn gemaakt tijdens de coronaperiode. En één ding weet ik zeker. De handshake met Rutte en Van Dissel. Ja... Dat heeft niet veel goed gedaan aan het begin. Was geen slimme actie. Weet je nog, Jarno, zo'n handje en dan ineens...
2: Oh ja.
0: Elleboogje. Oh, dat mag niet meer. En dan samen gearmd de zaal uitlopen.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Love of my life, Chef Special. En dat is ook wel een beetje een thema wat ik je nu ga vertellen, want nu komt een heel zoet stukje. De meeste mensen zijn weer terug van vakantie en lekker aan het werk, net als ik. Maar stiekem zit ik nog helemaal met mijn hoofd in Parijs. Ieder jaar kunnen mijn man en ik een midweek met z'n tweetjes weg. En dat is niet vanzelfsprekend als je ouders van jonge kinderen bent. Maar wat was dat fijn! Och, je voelt ineens weer hoe het is om met z'n tweeën te zijn. Want dat leven heb je gewoon ook gehad voordat je kinderen kreeg. Nou, we leken wel weer een verliefd stelletje dat net samen was. En dat in de stad van de liefde. Nou, we organiseerden voor elkaar een verrassingsdag. Ik nam hem mee naar de Moulin Rouge en hij organiseerde een diner op de Eiffeltoren. Ja, hoe zoetsappig wil je het hebben? Ik zit vol van liefde en ik steek jou er graag mee aan. En dat doe ik door ons huwelijkslied te draaien, precies op onze huwelijksdag. Vandaag, 7 jaar geleden.

dat hoop ik toch niet hoor. Het wordt vandaag gewoon lekker 26 graden. En morgen dan wel weer 18 graden met regen. Dat is wel saai. Soms is het toch een beetje ironisch dat waar je over zingt daarna realiteit wordt. Terwijl dat niet in eerste instantie de insteek was. Nou, voor Lenny Monceau is dat ook het geval. Hij ging naar Zweden waar hij zijn single Wrecking Ball opnam. En Wrecking Ball betekent natuurlijk sloopkogel. En helaas voor hem is die Wrecking Ball daarna ook in zijn leven gekomen. Want net nadat hij deze plaat opnam, maakte zijn vriendin het uit en viel ook de band uit elkaar. Ja, dan klopt een liedje ineens toch heel erg bij je leven. En zo moet het ook zijn. Lenny Monceau.

0: Bryan Adams samen met Melanie C. When You're Gone.
1: Tussen de regels.
0: Ik ga eens even kijken hoe scherp jij bent op deze maandagochtend. Want ik ga met jou tussen de regels spelen. En dat betekent, je krijgt 3 stukjes te horen tussen de regels. En heb ik het over een solo bijvoorbeeld. Een gitaarsolo, saxofoonsolo, maakt niet uit. Aan jou de taak om te raden uit welk liedje dit komt. Ik maak het wel in die zin wat makkelijker dat ik het in 1 categorie speel. Dus je krijgt 3 vergelijkbare liedjes. En dan mag je...

0: samen met Melanie C. When You're Gone.
1: Tussen de regels.
0: Ik ga eens even kijken hoe scherp jij bent op deze maandagochtend. Want ik ga met jou tussen de regels spelen. En dat betekent, je krijgt 3 stukjes te horen tussen de regels. En heb ik het over een solo bijvoorbeeld. Een gitaarsolo, saxofoonsolo, maakt niet uit. Aan jou de taak om te raden uit welk liedje dit komt. Ik maak het wel in die zin wat makkelijker dat ik het in 1 categorie speel. Dus je krijgt 3 vergelijkbare liedjes. En dan mag jij daarna kiezen welke van de 3 helemaal op de radio komt. En ik heb er 2 die al eens vaker voorbij zijn gekomen. Maar deze is nieuw, maar ik denk dat je hem weet.

0: van Sarah Larsson hier op 2. Afgelopen vrijdag was het daar zover. Ik mocht the one and only Marco Nijs ontmoeten. Goedemorgen Marco.
1: Hoi, goedemorgen Annalie, hoi.
0: Heb je nog goede herinneringen aan onze ontmoeting afgelopen vrijdag?
1: Ja, hele goede zelfs.
0: Ja, heb je onze foto al ergens hangen of niet?
1: Nee, nog niet. Oh. Ik ga ze uitvergroten.
0: Ja, oh, uitvergroten zelfs. En waar komt het te hangen dan?
1: Ik denk dat ik bovenop op de kast zet, denk ik.
0: Oh, ja. Ik weet niet of dat nou een goed teken is of niet.
1: Ja, het is een lage kast.
0: Oh, het is een lage kast.
1: Hele lage, geen hoge kast. Een lage kast.
0: Ja, je hebt natuurlijk, je bent bijna met alle DJ's wel op de foto geweest, toch?
1: Ja, bijna allemaal, hè.
0: Ja, ja, er hangt een soort wall of fame bij jou in de kamer dan.
1: Ja, niet alleen DJ's, maar ook
0: voetballers. Ja, André Rieu. Ik zag op jouw mobiel ook een foto met André Rieu.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: leuk zeg. Nou, ik vond het heel leuk om je te ontmoeten. Want ja, je hebt al vaak meegedaan aan Tussen de Regels. Maar dan moet ik wel zeggen, je deed vaak mee, maar wel vaak zonder prijs, zonder winst.
1: Ja.
0: Hoe kan dat nou, Marco?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat kreeg een blank hoofd.
0: Oei, oei, oei, oei, oei. Nou, ik heb een makkelijke editie, dus ik denk dat het wel gaat lukken. Ben je er een beetje klaar voor, of niet?
1: We gaan het proberen.
0: Oké, laten we gewoon met de eerste lekker starten.
1: Het is maar een spelletje.
0: Ja, zo is het ook.

0: Welke is het?
1: Ergens Smit met kraaien.
0: Ja, huilen met de pet op. Maar we gaan niet huilen, toch Marco? Als het niet
1: lukt. Nee, we gaan niet huilen. Nee,
0: nee, nee. Oké, okay, we gaan
1: door. We maken er gewoon een mooie dag van.
0: Ja, zeker. Komt de tweede.

0: speciaal voor jou, lekker makkelijk.
1: Ja.
0: Nee,
1: dan
0: Marco.
1: Dan heb je het.
0: Klets nou niet, man. Kom op.
1: Nee, ik ken hem wel, maar ik kan niet op de titel komen.
0: Oh, ja. Nou, hier krijg je de derde.

0: Nou, kom op.
1: Ja, als we beginnen te zingen, dan weet ik het.
0: Maar, ja, het is goed met jou.
1: Ja.
0: Ja, zeg, gut. Ja, wederom niet, Marco. Wanneer komt dat moment dat je... Wat is nou jouw straatje dat ik er drie kan draaien die jij wel
1: weet? Dat weet ik niet.
0: Nee. Nou, welke van de drie wil je helemaal horen? Aerosmith, Oasis of Goo Goo Dolls? Want daar hadden we mee te maken.
1: Oh, dan doe maar een keer Goo Goo Dolls.
0: Doe maar een keer de Goo Goo Dolls. Oké. Okay. Ja. Hey, heb je wel eens van Shazam gehoord?
1: Ja, heb ik gehoord, ja.
0: Helpt jou die altijd de eerste ronde door? Eerlijk zeggen.
1: Ja, dat helpt me de eerste ronde

Lanes, B.O.B. en Hayley Williams. En daarvoor hadden we Marco Nijs in Tussen de Regels. Ja, die zich door de eerste kwalificatie heen helpt met Shazam. Maar ja, je moet het spelletje toch spelen zonder. Jammer Marco, volgende keer beter.

I Ain't Worried hier op NPO Radio 2. En zometeen is het weer tijd voor de ochtendshow. Daniel Lippens en Rudolf de Vries zitten alweer voor je klaar. En er gaat ook misschien wel weer een platenspeler de deur uit. Ik was een maandje weg, toen hadden ze nog een ander spel en ik kwam ineens terug. En dan geven ze gewoon platenspelers weg. Het stijgt alleen maar. Daarvoor kan je dus meedoen aan het platenkwartet. Dan moet je wel even kwartet appen naar de NPO Luister app. En misschien ga jij er wel vandoor met een speler of vinyl. Superleuk en ik zie je aanstaande vrijdag weer. Tot dan. Hoi.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daarmee op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog, de zon is er ook regelmatig bij. Aan zee wordt het een graad of 22. In het binnenland kan het maximaal 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jasper, dankjewel. En goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Daniel.
2: En goedemorgen Dennis Mooi.
4: Een hele goede morgen jongens. Er staan op dit moment nog geen files, maar maandagochtend is altijd redelijk druk. En ik verwacht traditiegetrouw de meeste files in de Randstad, Brabant en in Gelderland straks.
2: Nou, dan gaan we dat meemaken, dankjewel. Hoi. Als jij voor ons 2 woorden hebt om de dag mee te beginnen, dan kun je die doorsturen via NPO Luister. 2 woorden die ons een beetje moeten motiveren om de plaat te draaien die je erbij doorstuurt. Dus je kunt de plaat insturen en dan bijvoorbeeld laatste zomerdag.
3: Ja, of vuurwerk ingeleverd, heb ik gedaan.
2: Laat maar weten. 2 woorden en een plaat, stuur ze door via NPO Luister.
5: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Chauffeur! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
15: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Daniel en Roelof zijn al op.

0: trapte hem af met de live versie van Melissa Etheridge. Like the way I do. In de ochtendshow. Het is 12 minuten over 6. Welkom en goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: een hele mooie week vorige week, de wensweek voor KWF. En we hebben zoveel prachtige wensen uit laten komen. Er is ook een hele mooie aftermovie van gemaakt. Het was heel erg bijzonder. Dat gezegd hebbende, is het ook wel weer fijn om gewoon lekker in ons eigen studiootje te zitten. Ja, ja. Maar dat heb ik dus bijvoorbeeld ook met vakantie. Ben ik meestal na een week, anderhalf.
1: Vind je het wel mooi?
0: Wil ik wel weer naar mijn eigen bed, ja.
1: Echt waar? Ja, jij vindt het hier vooral, zei dat zijn het omdat ik hier weer de koffie... jij de koffie zelf kunt halen.
0: Ja. Ja, vakantiepark was toch moeilijker om lopen. Aan koffie te komen. En dan, nou ja, goed.
1: En er gaat wat in, beste luisteraar.
0: Dat is
1: ik ken vrachtwagens die je sneller aftankt dan Daniel Lippens.
0: Ja, dat is echt waar. Maar goed, we zijn dus weer gewoon in Hilversum. Het is maandag 7 september. Een nieuwe editie van Daniel Roelof zijn al op. En je hoorde het net al even in het nieuws. AfD heeft in Sachsen-Anhalt de deelstaatverkiezingen gewonnen. Maar er is meer nieuws uit Duitsland. Want prinses Beatrix was gisteren samen met koning Willem-Alexander en prins Constantijn in Duitsland om prins Klaus te herdenken. Klaus zou gisteren precies 100 zijn geworden. Hij werd geboren in het Duitse plaatsje Hitzacker. En daar werden de Oranjes ontvangen alsof het een soort koningsdag was. Duizenden mensen stonden langs de kant met Nederlandse vlaggen en oranje kleding.
2: Hij was een grote man met goedem humor. Ja, en alles wat man van hem gehoord had, was einfach schön.
0: Ja, er wordt goed gesproken over prins Klaus. Beatrix en haar zoons die bezochten onder meer een borstbeeld van Klaus. En die gingen daarna langs bij familie. Hij overleed in 2002.
1: Mooi, mooi, mooi. Ook een beetje ongemakkelijk dat ineens de ex-koningin... dat is dan verre familie van de overleden man. Hallo, daar zijn we! Dus ik weet niet of ze er vaak komen. Ja, kijk maar aan zo van, ik krijg elke week een tante, verre tante op bezoek.
0: Nee, ja, god. Ja.
1: Waarvoor het hele dorp met vlaggetjes staat.
0: Ja, maar er staat toch ook een standbeeld van hem? Ja, ja. Dus op zich is het natuurlijk wel, ja.
1: Nou ja, vooruit maar. Ronald Koeman junior, die heeft geschiedenis geschreven in de Eredivisie. De keeper van Telstar en zoon van... Johan Neeskens, nee, van Ronald Koeman senior natuurlijk, scoorde gisteren 2 keer tegen Cambuur. Allebei vanaf de strafschopstip. En nog nooit eerder maakte een doelman 2 doelpunten in 1 eredivisiewedstrijd.
3: Je weet het van tevoren, met de klap van Koeman junior is dat een doelpunt. Is hij net zo cool als de vorige keer toen de bal rechts beneden de Cambuur goal inging. Koeman kiest dezelfde hoek. Het shirt gaat uit. En het punt is binnen.
1: Ja, die goals waren hard nodig. Telstar stond met 0-2 achter. En ze speelde ook nog eens bijna de hele wedstrijd met 10 man. Maar dankzij Ronald Koeman junior werd het uiteindelijk 2-2.
0: Had hij misschien toch geen keeper moeten worden?
1: Je zou denken, ja.
0: En verder vandaag begint de laatste week van de parlementaire enquête naar de coronacrisis. Oud-premier Mark Rutte die wordt voor de 2e keer verhoord. In juni zat hij al tegenover de commissie. Maar die wil vandaag vooral nog van hem weten wat er bij een volgende pandemie beter moet. Ja, daar heeft hij natuurlijk uiteindelijk zelf dan niet meer zo heel veel mee te maken. Maar,
1: en heb ik geen herinnering aan.
0: Ja, en vandaag tennist Botik van de Zandschulpen in de 8e finale van de US Open. En neemt het op tegen de Franse Arthur Gea. En je moet vandaag nog even extra genieten van het weer. Want het is de laatste warme dag van het jaar. Op veel plekken schijnt de zon en het wordt zo tussen de 5.

0: draaien, kun je ons doorsturen via NPO Luister. En wie weet draaien we jouw plaat zo meteen dan, als die woorden ons een beetje inspireren om jou terug te bellen. Dus je kan bijvoorbeeld sturen Freddy geluisterd. Die zou ook een verjaardag hebben gevierd afgelopen weekend.
1: Mercury, ja, ja 80. Hè, ja. En koopzegel, blues en zelfs Kenkassa bijvoorbeeld. Ach, die koopzegels, die rotkoopzegels.
0: Die hele spaarprogramma onderuit.
1: De rotkoopzegels.
0: Zometeen, nooit nieuwe muziek van Higo. Antwoord, dit.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Higo. En een nieuwe antwoord. We draaiden hem al even tijdens de wensweek. Er kwamen veel mooie appjes over. En dus hoor je hem nu lekker weer.
2: Twee vandaag.
1: Stuur ons twee woorden die vertellen wat jouw dag gaat brengen. Bijvoorbeeld graafmachine en hart. Kun je doorsturen en dan een plaat erbij. En wie weet bellen we je dan wel terug. En we werden vandaag getriggerd door de woorden van Raymond. Die stuurde rugby en seizoen. Raymond, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat heb jij met dat rugbyseizoen? Want het leeft in Nederland over het algemeen niet zo.
3: Het leeft jammer genoeg niet zo, inderdaad. Nee, ik ben zelf rugbyvader.
1: Oh.
3: Ik heb zelf nooit echt gerugbyd. Ja, wel een beetje meegeholpen. Maar allebei mijn stoere zonen, die zijn een keer op de voetbal gaan kijken. En toen zijn we een week later op de rugby geweest. En ze zeiden allebei, dit willen we doen. En we zijn nooit meer weggegaan. Dat was 3 jaar geleden. En sindsdien zitten we nog steeds bij RFC De Bokkenrijders in Roermond.
4: Hey, er was dit weekend nieuws over dat steeds meer voetbalteams uit competitie stappen omdat het onsportief is. Ik heb altijd begrepen dat rugby ongeveer de meest sportieve sport is, hè?
3: Ja, het gaat er bij rugby vooral om respect, discipline, kameraadschap. Het is echt een broederschap. Eigenlijk een team dat staat voor elkaar. Dat haakt in elkaar in tijdens die scrums, wanneer al die mannen tegen elkaar aanknallen, laat maar zeggen. En het lijkt altijd heel ongedisciplineerd, maar er zijn heel veel regels. En het is vooral, de scheidsrechter heeft gelijk en we hebben respect toe naar elkaar. En op het einde dan drink je een drankje bij elkaar weer en schud je elkaar de hand.
1: Ja, maar er wordt ook wel flink gebeukt natuurlijk.
5: Dat wel.
3: Heel flink gebeukt, ja. De oud-voorzitter die zegt altijd, je hebt niet gerugbyd als je de volgende dag geen pijn in je donder hebt. Dan haal ik hem wel snel bij de nieuwe leden weg. Wel, vooral de nieuwe ouders, want anders dan denken ze dadelijk dat het alleen maar daarom gaat.
1: Ja, nee. Ja, nou, ik weet wel dat, ik ken JJ Boske nog, die natuurlijk ook veel heeft gerugbyd. En aan zijn oren zie je het wel, dat hij aardig wat klappen heeft opgevangen, zeg maar.
3: Ja, de oren, dat zit hem eigenlijk vooral inderdaad in die scrums. Als ze allemaal in elkaar gaan, ja dat, dan zitten ze zo lekker tegen elkaar. Dan krijgen ze bloemkooloortjes.
1: Ja.
3: Maar ja, vooral het voordeel, mijn jongste zoon die heeft die al een beetje. Dus dat maakt niet heel veel uit.
1: Nee, okay, nou ja, goed. Hey, en bij deze, voor die seizoensopening wil jij dan graag een plaat horen?
3: Ja, heel toepasselijk.
1: Ja.
3: Dacht ik wel. Het is ook wel een beetje een favoriet van iemand die achter de bar helpt en mijzelf.
1: Ja.
3: Die is natuurlijk ook in het afgelopen weekend tijdens de seizoensopening gedraaid.
1: Nou, zeg het maar, wat is het?
3: Limp Bizkit, Break Stuff.
1: Ja, lekker. Fijne dag.

0: so come and get it.
1: Oh, lekker rustig wakker worden.
2: Wat zeg je?
1: Limp Bizkit en Break Stuff. Ja, Mariska die vindt lekker wakker worden hoor. Marloes ook. Er komen veel berichtjes binnen van mensen die denken... nou, dat is toch wel even gewoon mooie opschudding op de vroege morgen. En dat allemaal vanwege Raymond. Die wilde deze aanvragen voor zijn zoons. Die allebei rugbyen en het rugbyseizoen is begonnen. En dan het weer voor vandaag. Het belooft een zonnige, warme nazomerdag te worden. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en het blijft zo goed als droog. Temperaturen die kunnen oplopen tot maar liefst 27 graden vandaag. En Dennis Mooij, die zit bij de AMB. Goedemorgen, Dennis.
3: Een hele goede morgen. Het wordt al langzaam wat drukker op de wegen. Er staat net geen 50 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Op de A7 vanaf de afsluitdijk naar Zaanstad doe je er een half uur langer over. Tussen Wochnum en Avenhoorn staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ook een ongeval op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond is het oponthoud 20 minuten.
1: Dankjewel. En hier is Carmen met het nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zege zag bijna niemand aankomen.
5: We hebben in diesem land geschiedenis geschreven. Het kan zo niet weitergehen.
6: Dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden. En voor wie de macht nu binnen handbereik is.
4: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek, want het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal-rechtse partij de grootste is geworden. De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering vormen lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend bijna weer volledig stilgevallen na aanvallen van Amerika en Iran over en weer. Zaterdag passeerden er slechts 2 schepen en gisteren waren dat er 6. Het is gemiddeld het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. En al die tijd lijkt een oplossing

0: Nog steeds ver weg. Een Nederlandse grimeur heeft een Emmy gewonnen. Het is Arjen Tuiten voor zijn werk aan een aflevering van de medische serie De Pit. De 45-jarige Nederlander leverde voor de laatste aflevering van het tweede seizoen een heel realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkt al heel lang in Hollywood. In 2018 en in 2020 werd hij genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. En dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, 3300.
1: Zijn voor vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
2: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen het later niet meer krijgen, zeg maar.
3: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
4: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Ja, de deelnemers zwommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel.
5: Het is vandaag 7 september en dat is de dag dat in 1921 het eerste Miss America evenement werd gehouden. Vrouwen, badpakken, wereldvrede, jullie kennen het wel, hè. In Atlantic City was dat, zeker toen nog een gokstad, in New Jersey ligt het. Nou, wat was nou de reden? In Amerika is het Labor Day op de eerste maandag in september. Hier is dat op 1 mei, hè, maar daar later. Dat is een lang weekend, maar ook het einde van de zomer natuurlijk. Einde van het toeristenseizoen. En ze dachten, hoe houden we de mensen langer hier? Nou, ze hadden ook een braderie kunnen doen. Of een zangetje, of een demonstratie van ambachten. Maar ze kozen voor een schoonheidswedstrijd. En ja, hij bestaat nog steeds. Feitje van de dag. De Miss America-verkiezing begon als lokkertje voor toeristen.
6: Daniel en Roelof.
7: Leuk weetje, de Bauza Magnetic hoor je zo meteen. Dat was trouwens de
0: oplossing nog steeds ver weg. Een Nederlandse grimeur heeft een Emmy gewonnen. Het is Arjen Tuiten voor zijn werk aan een aflevering van de medische serie De Pit. De 45-jarige Nederlander leverde voor de laatste aflevering van het tweede seizoen een heel realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkt al heel lang in Hollywood. In 2018 en in 2020 werd hij genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. En dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, 3300.
1: We zijn het zwemmen voor vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
2: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen het later niet meer krijgen, zeg maar.
3: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
4: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Ja, de deelnemers zwommen van de keizers.

0: ALS. En er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, 3300.
1: Sun voor vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
2: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen later niet meer krijgen, zeg maar.
3: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
4: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Ja, de deelnemers zwommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel.
5: Het is vandaag 7 september en dat is de dag dat in 1921 het eerste Miss America evenement werd gehouden. Vrouwen, badpakken, wereldvrede, jullie kennen het wel, hè. In Atlantic City was dat, zeker toen nog een gokstad, in New Jersey ligt het. Nou, wat was nou de reden? In Amerika is het Labor Day op de eerste maandag in september. Hier is dat op 1 mei, hè, maar daar later. Dat is een lang weekend, maar ook het einde van de zomer natuurlijk. Einde van het toeristenseizoen. En ze dachten, hoe houden we de mensen langer hier? Nou, ze hadden ook een braderie kunnen doen, of een zangertje, of een demonstratie van ambachten. Maar ze kozen voor een schoonheidswedstrijd. En hij bestaat nog steeds. Feitje van de dag, de Miss America-verkiezing begon als lokkertje voor toeristen.
6: Daniel en Roelof.
7: Leuk weetje, de Bauza Magnetic hoor je zo meteen. Dat was trouwens de meest gedraaide plaat van de zomer op alle radiozenders. Ja. Hè? Wist je dat? Is ook wel een lekker plaatje hoor. Eerst David Bowie.

0: middelbare schoolvrienden uit Noorwegen. Die een beetje begonnen met muziek maken. Dat ging in Noorwegen heel erg lekker. Toen hebben ze een groot platencontract getekend. En nu veroveren ze in ieder geval heel Europa. Met de Bauza, met dit soort liedjes, Magnetic. En wat ik dan wel weer heel grappig vind. Het zijn natuurlijk wel jonge gasten. En die houden van een feestje. En dit, eigenlijk is dit natuurlijk best vriendelijke muziek. Weet je? Ja, ja. Dit is iets wat je ergens gewoon bij een beachclub of zo zou opzetten. Zij krijgen het dus voor elkaar tijdens hun concerten om mensen moshpits op dit nummer te laten doen.
1: Oh, een soort van, ja, dan met, tijdens het pianootje iedereen zich een grote cirkel vormen. En dan op een gegeven moment die beat erin. En dan iedereen op elkaar af. En ja, luister, het feestje bouw je zelf, toch? De Bauza en Magnetic, Dolly Parton hoor je zo meteen en dit is Coldplay.

0: Dolly Parton, 9 to 5 in de ochtendshow.
1: De ochtend van de Power Ballad.
0: Ja, onze Roelof is helemaal bezeten van Power Ballad. Hij is zelfs een van de bedenkers van de nacht van de Power Ballad. Er wordt nog steeds georganiseerd, toch?
2: Jazeker, zo rond kerst, derde kerstdag meestal. Ja.
0: Maar wat is nou precies een Power Ballad?
2: Een Power Ballad is een nummer dat langzaam begint en dan opbouwt naar een krachtige climax, en waarbij je je voor kunt stellen dat je een besneeuwde berg oploopt met ontbloot bovenlichaam en zonder schoenen, terwijl je dit zingt. En dat je het dan ook redt. Nou ja, elke maandag breek ik er dus een lans voor. En vandaag een knaller van een man die twee nummer 1 had zitten in Nederland. De eerste uit 1978 hoor je veel te vaak in de karaokebar. Vaak door een man en een vrouw die geen cola hebben gedronken. Dat is Paradise by the Dashboard Light.
0: Ah.
2: En in de jaren 80 was het allemaal wat stiller rond Meatloaf. Want over hem heb ik het natuurlijk. Maar begin jaren 90 was hij daar weer. Als een spook in de nacht. Met een loepzuivere power ballad. I would do anything for love, but I won't do that.

0: Williams en Happy.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Darwin met de raadsel!
3: Reken maar, daar ben ik weer. En jullie mogen raden waar dit straks over gaat.
4: Ja.
3: Wat was dat?
4: Het Truckstar Festival, het komt er weer aan. Nee, echt?
5: Nee.
3: Echt?

0: Ja, echt? Ik geef jou hiervoor een ontbijt.
1: Echt waar? Volledig
0: jawel,
1: ontbijt?
0: Ik geef jou hiervoor een ontbijt.
1: Oh, wow.
0: Was iets niet goed wat je zei, maar ik vind het toch een ontbijt.
2: Dit is NPO Radio 2.
0: Wat maken straks.
1: Zoals de Amerikanen zeggen, I'm on a roll.
0: Ja.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
14: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
16: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
17: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
18: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
17: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Het is 1 minuut over 7. Goedemorgen, dit is Daniel Roelofsen al op. Bruce Springsteen komt eraan, Glory Days. Eerst het NOS Journaal. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat weer aangeklaagd in Nederland. Omdat de app jongeren zou aansporen hem zo vaak mogelijk te openen. Zo kun je bijvoorbeeld punten scoren als je vrienden dagelijks berichtjes stuurt. De stichting die achter de aanklacht zit wil dat die verslavende functies kunnen worden uitgezet. Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan.
2: op een weg een aantal auto's raakte en daarna in een weiland tot stilstand kwam.
4: Oh my god!
22: At approximately 1:58 this afternoon, a cargo plane crashed at Miami International Airport as it overran the runway number 30. It came to rest at a field adjacent to the airport.
2: Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn twee van de vier landingsbanen weer open. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen, net geen absolute meerderheid. In de peilingen leek AfD ook al de beste uitslag ooit te gaan boeken. Toch is de winst een schok voor de Duitse politiek. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is een radicaal-rechtse partij de grootste. Het wordt een kantelpunt voor Duitsland genoemd. Honderden vrachtwagens waren gisteren op vliegveld Twente voor het Truckersfestival. En je zou daar een hoop lawaai verwachten, maar het was opvallend rustig.
23: Het chauffeursfestival, ja, dit voor de zesde editie.
24: Jullie hebben één opvallende regel.
23: Ja, we gaan zo niet klaksoneren.
25: Ja. Heb ik wel gedaan.
24: Waarom?
25: Ik heb het wel gedaan. Ja, een keertje leuk eigenlijk.
24: Heb je daar niks aan gehouden?
25: Ik heb wel. Regels en regels.
23: We zitten hier in een Natura 2000 gebied. We hebben buren die hierbij wonen. We gunnen hun ook de nachtrust. Dus we proberen echt alles aan te doen om het zo stil mogelijk te houden.
26: Maar heel even, alle begrip voor de natuur. Maar dit is toch een barbecue-festival, maar we gaan geen vuur maken.
21: Ja, een barbecue-festival zonder vlees.
2: Nou, er moet echt gezegd worden, over het algemeen hielden de chauffeurs zich echt prima aan dat verbod. Maar ja, zoals je hoorde, dus niet iedereen. Het weer, vandaag flinke zonnige perioden. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
21: Ja, dankjewel, Carmen. En dan de situatie op de weg met Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemorgen, Dennis.
27: Een hele goede morgen. Er staat een dikke 90 kilometer file. Op deze wegen heb je nu veruit de meeste vertraging. De A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Abbekerk en Avenoorn staat 6 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ze zijn al bezig met bergen. Al met al kost het je bijna een uur extra. Een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel ook 6 kilometer file en 25 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond is het op onthoud een half uur. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Omrijden doe je via het knooppunt Del over de A15 en de A2.
21: Dankjewel.
28: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
29: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.

0: bij Bol.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS

0: 50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Nu

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Ga, zou...

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Daniel en Roelof zijn al op.

0: is het gedaan met je mooie spaarprogramma. Hè? Je moet nu 2 euro aan boodschappen doen bij de Appie voordat je een koopzegel kunt kopen. En voorheen was dat 1 zegel per 1 euro. En de maatregel leidde tot een stortvloed aan boze reacties.
1: Godsamme zeg. Zijn ze nog niet rijk zat?
2: Ja, dat vind ik absurd. Want dan moet ik 2 keer zo hard boodschappen doen om mijn geld bij elkaar te krijgen.
0: Ja, mensen zijn echt niet blij. De supermarketen zelf zegt dat ze de voorwaarden hebben veranderd, omdat klanten steeds meer behoefte hebben aan verschillende manieren van sparen en korting krijgen. We sluiten hiermee aan op de huidige manier van sparen van onze klanten. Ja, dit is zo'n onzin marketing.
3: Alles wordt ons maar afgepakt.
0: Ja, ik vind het ook zo'n soort van, ze weten het altijd zo te draaien van, ja, we doen dit om u tegemoet te komen. Nee, je doet dit om meer winst te maken. Ja, zeg dat dan gewoon.
3: Ja, nou ja, goed. Hey, ken jij het boek De Mooiste Vis van de Zee?
0: Zeker, het is een heel mooi boek. Ja, met glinsterende vissen op de... Nee, volgens mij hebben wij het nog niet, maar het ligt bij heel veel... bij de huisarts, bij de tandarts. Oh, het is echt een het ligt
3: classic.
0: Overal. Ja, en ik kon het meteen voor de geest halen. Ja.
3: Het is een prentenboek, hè, voor kinderen. Het is tenminste uitgeroepen tot een klassieker. Het gaat over een regenboogvis die prachtige gekleurde glimmende de schubben heeft, maar geen vriendjes. Nou, spoiler alert, uiteindelijk geeft hij die schubben weg en maakt hij wel vriendjes. De les is dus, vriendschap kun je kopen. Nee, de les is, het is belangrijker om vrienden te hebben dan om de mooiste vis te zijn. Nou, ja. Dat iconische boek is afgelopen weekend in Nederland.
0: Ijdelheid eigenlijk, hè? Dat is, ja.
3: Vanity. Is bekroond in Nederland met een platina boek. Dat krijg je voor 150.000 verkochte kinderboeken. Ja. Het is geschreven door een Zwitser, Marcus Pfister. En wereldwijd is het in meer dan 50 talen uitgebracht. En 30 miljoen keer over de toonbank gegaan. Ongelooflijk. Maar, zei deze Pfister, in Nederland is het allertrouwste publiek de afgelopen 34 jaar geweest. Zo oud is het boek.
0: En dan de Olympische Spelen, die zijn pas in 2028. Maar nu kan je als early bird alvast tickets scoren. En de goedkoopste kaarten zijn al bijna uitverkocht. Ja, het is echt niet te geloven. Die goedkoopste kaartjes die zijn $28. Nou, dat is op zich nog wel te doen. Maar nu gaat het heel rap oplopen, want ja, je weet hoe dat gaat tegenwoordig. Het zijn maar een paar van die hele goedkope kaarten. En daarna loopt het rap op en kun je uiteindelijk zeg maar zo'n $500 betalen voor de basketbalfinale bijvoorbeeld. En naarmate de Olympische Spelen dichterbij komen en mensen in één keer wakker worden en denken, oh, ik wil daar naartoe, kan het natuurlijk oplopen tot in de duizenden dollars. Ja, hartstikke dure tickets. Alhoewel er heel veel fans zijn die zeggen, ja, ik tel het met liefde neer, want het is maar één keer in de 4 jaar en het is het meest bijzondere evenement ter wereld en ik moet daar gewoon bij zijn. Ja, dat hebben, weet je, iedereen heeft wel zoiets, toch? Dat je denkt, ja, het kost belachelijk veel. Carmen heeft natuurlijk laatst, ik vertelde ze ook nog, heeft echt een flink bedrag neergeteld om bij de Formule 1 te kunnen zijn.
3: Ja, honderden euro's.
0: Maar
3: ja,
0: die kwam wel terug met, ja, het was het allemaal waard.
3: Ja. Ja, en die tatoeage van Verstappen op je schouder.
0: Ja, dat is geen goedkope gram. Heb jij ook zoiets waarvan je, waar je echt veel geld aan hebt uitgegeven, maar waarvan je denkt, ja, het was het dubbel en dwars waard?
3: Ja, ik heb je hebt hem laatst gezien, een kuifje raket gekocht. Voor honderden euro's. Die heb ik toen ook laten vallen, maar dat is weer een ander verhaal. Dat is heel pijnlijk. Maar die heb ik nog elke dag, kijk ik daar echt met liefde naar.
0: Dat je denkt,
3: prachtig ding. En anderen denken, ja, een blikken raket, het zal wel.
0: Ik zat erin te denken, we hebben op een gegeven moment, toen wilden wij echt zo'n Rolls Royce van een kinderwagen hebben. Weet je wel, gewoon de super deluxe kinderwagen met alle opties. Toen ik dan met die kleine daarin rondreed, en ik dacht, ja, hij gaat ook wel lekker over dit hobbelpad heen. Dat hebben we wel echt goed gedaan, zeg maar. Ja, en een vriend van mij, die heeft zo'n, je weet wel, die hele dure stofzuigers van het Britse merk.
3: Ja.
0: Die heeft er zo eentje gehaald, en nog één keer in de week begint hij erover. Die zei, ja, ik ben even lekker aan het stofzuigen. Ja, is zo heerlijk met dat ding, is toch fantastisch.
3: Soms moet je jezelf wat gunnen.
0: Ja, er komt zo'n lampje en dan kan je precies zien waar de stof ligt en zo, ja.
3: Het lampje ook.
0: Ja, er zit een soort stoflampje, wat dan precies zo langs het stof schijnt. Dan kan je zien, het was heel stoffig en nu niet meer.
3: Geweldig.
0: Ja. Nou, dat is dus ook waar we benieuwd naar zijn bij jou. Heb jij iets waar je echt hartstikke veel geld aan hebt uitgegeven, maar waarvan je dan ook nu denkt, ja, ben ik toch ook wel blij mee. Heb ik gewoon maar goed gedaan.
3: Ja, waarvan anderen misschien zeggen, nou echt, zoveel geld ervoor.
0: Ja, bijvoorbeeld een bepaalde gadget die je heel graag wilde hebben. Of speciale hardloopschoenen voor het Hyrox of zo.
3: Cosmetica. Nou,
0: ja, iets waar je echt veel geld aan hebt uitgegeven, maar waarvan je nu denkt, dat was het wel dubbel en dwars waard. En ik zou het zo weer doen. Laat het ons weten, stuur een berichtje via NPO Luister.

0: blijft toch een prachtig liedje dit van Birdie. Haar versie van Skinny Love in de ochtendshow van Radio 2. Waar we ons afvroegen, heb jij iets waar je heel veel geld aan hebt uitgegeven, maar wat het dubbel en dwars waard was? Dit naar aanleiding van de Olympische Spelen, die komen er weer aan. Of tenminste, gaat nog 2 jaar duren, maar de tickets zijn nu al in de verkoop. En sommige mensen moeten echt een fortuin betalen om daarbij te zijn. Daphne heeft een heel duur koffiezetapparaat gekocht en is er zeer blij mee.
1: Queenie zegt, voor mij is mijn Pokémon-collectie, voornamelijk de Pokémon Lego. Ja, dat is niet goedkoop.
0: Oh, wauw, ja. Hier iemand, ik heb €5000 betaald voor een game-pc. Ontzettend blij mee. Games draaien soepel en het ziet er fantastisch uit.
1: En dan Kate zegt, ik ga jaarlijks naar de Dutch Comic Con en ik ben al met veel acteurs op de foto gegaan voor veel geld en veel foto's met handtekening heeft gekocht. Eén keer heeft ze Misha Collins van Supernatural zijn handtekening op een tatoeageontwerp laten zetten. Stuurde ik een foto van de tattoo.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Ja, die mensen die lopen. Dan heb je dus in zo'n serie gespeeld die een vrij grote fanbase heeft. En uiteindelijk ben je dan niet meer aan het acteren. Maar dan kan je nog jarenlang al die comic-cons af en €50 per foto vragen. Maaike, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vertel, wat heb jij. Waar heb jij heel veel geld aan uitgegeven?
2: Ik heb eens een keertje. 'S ochtends vroeg onderweg naar mijn werk een das op de weg gevonden. Die was aangereden.
0: Ja.
2: En die heb ik in een. Boodschappentas gedaan en die heb ik gebracht naar iemand die ik ken die dieren opzet. En ik heb heel veel geld neergelegd om een das in huis te krijgen.
0: Oh. En die staat nu nog steeds bij jou opgezet in je huis?
2: Jazeker.
0: En hoe heet die?
2: Meneer Das.
1: Natuurlijk. Meneer Das. En hoe duur is het eigenlijk om een das te laten opzetten?
2: Volgens mij heb ik zo'n €800 hiervoor neergelegd.
0: Oh. Maar dit was natuurlijk helemaal ongepland. Want je hebt hem gewoon, ik bedoel, je hebt hem eerst van het leven beroofd en daarna heb je hem.
2: Nee. Ho. Oh. Ik heb hem niet aangereden.
0: Oh.
2: Hij lag al op de weg en ik vond het in eerste instantie behoorlijk bruut om hem zo midden op de weg te laten liggen en dat iedereen er overheen zou rijden. Dus ik heb hem eerst aan de kant van de weg gelegd en toen ging ik in de auto zitten en toen dacht ik, dit is eigenlijk wel een buitenkans. En toen heb ik hem in een boodschappentas gedaan.
0: Want je had altijd al een opgezette das in huis willen hebben?
2: Nou, eigenlijk een opgezette zwijnenkop. Of een hertenkop. Maar een das is een heel mooi begin.
0: Wauw. Oké. Dus, maar die opgezette zwijnenkop staat nog op je lijstje, begrijpen we?
2: Dat zou ik in de toekomst wel echt heel gaaf vinden, ja.
0: Wauw.
2: Ja, klopt.
0: Wat een uniek verhaal, Maaike. Dankjewel.
2: Ja, je gaat wel eens op de Veluwe wonen. En
0: dan wil je wat. Nee, dat begrijp
2: ik. Ik heb ze net nog zien lopen, die zwijnen. Dus,
0: Je hebt geen geweer in je kofferbak liggen, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, oké. Nou, als er een jager is die zich aanbevolen houdt om jou eentje te doneren, dan kan hij zich bij ons melden.
2: Ja, vind ik een goed idee.
0: En een fijne dag.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi. Ja, dit is al natuurlijk een verhaal waarvan je denkt, hier komen we niet meer overheen. Maar dan hebben we Melanie nog. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat heb jij gedaan?
3: Ik heb alle Disneyparken ter wereld bezocht.
0: Hoeveel zijn dat er?
3: Dat zijn in totaal 6.
0: Ja, maar die liggen wel allemaal op bijna allemaal op een ander continent weer ook.
3: Ja, 2 in Amerika, 1 in Parijs natuurlijk en 3 in Azië.
0: Wow.
3: En er komt er nog 1 aan in de toekomst in Abu Dhabi, maar die tellen we nog even niet mee.
0: Nog even niet, want de reisplannen worden al gesmeed, horen we.
3: Oh ja, zeker wel. Ja.
0: En wat was de duurste trip?
3: Dat was Azië, want dat was in 2 weken tijd alle parken bezoeken. Dus in 2 weken tijd ga je dan naar Shanghai, Hongkong en Japan.
0: Wauw, en als je ons als we er eentje zouden mogen uitkiezen waar we dan naartoe gaan, welke moeten we dan absoluut bezoeken?
3: Hongkong.
0: Nou, dank voor de tip en maak er een mooie dag van, Melanie.
3: Dankjewel.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Eentje die zegt nog afgelopen weekend een godsvermogen aan drank uitgegeven. Het was het wel waard.

0: dure uitgaven waar je absoluut geen spijt van hebt. Bijvoorbeeld Saskia, die heeft een hele moderne en dure kandelaar gekocht. Maar die zegt, ja, iedere keer als ik bezoek ontvang, dan zeggen ze toch allemaal, beginnen ze over die kandelaar. Dus dat was het echt waard. En Saskia, die houdt er ook een mooie hobby om na. Eten in sterrenrestaurants. Ja, dat is ook wel, dat is natuurlijk, uiteindelijk is het een ervaring waar je voor betaalt. Maar dan maak je ook echt wel wat mee, volgens mij.
1: Ja, ik ben alle Febo's geweest. Ja.
0: Bekroonde etablissement. Goed, en dan het weer voor vandaag. Het is de laatste echte zomerdag. Hè. Temperaturen die kunnen oplopen tot 29 graden. Met veel zon en hier en daar een stapelwolkje. Maar ik zou er echt van genieten vandaag, want daarna is het officieel herfst. En dan de situatie op de weg. Met Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemorgen, Dennis.
2: Een hele goede morgen. Er staat nu 200 kilometer file. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 in de richting van Den Bosch. Tussen de knooppunten Leendeheide en Waterdorp heb je 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A7 richting Zaanstad is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar tussen Abbekerk en Purmerend Noord heb je nog wel 10 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 20 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 10 minuten extra door een ongeluk eerder vanochtend. Ook hier is de weg dus weer vrij.
0: Dankjewel. Ja, Carmen, we gaan zo naar het nieuws hoor. Maar we hadden het al over jouw dure F1-hobby om de races te bezoeken.
3: Ja, maar was een duur kaartje.
0: Maar jij hebt ook wel weer laatst ergens heel veel geld aan uitgegeven, hè?
3: Ja, ik heb een föhn gekocht voor €550. Ja, maar ik ben er wel ontzettend blij mee. Want het is een föhn en die krult zeg maar je haar automatisch om de roller heen.
0: Is het van het bekende Britse merk?
3: Van het bekende merk, inderdaad.
1: Ja. Je haar danst ook helemaal.
3: Mijn haar danst. En ik liep altijd te stoeien met mijn haar. Zeker 's morgens als je snel weg wil. Maar die föhn is, bij mij werkt die heel goed.
0: Nee, oké.
3: Dus, maar goed, het kost een godsvermogen.
0: Het kost, ja, maar het kost een lot. Oh nee, dat is Dolly Parton, hè? Ja. Goed, Carmen, het NOS-journaal, goedemorgen.
3: Ja, het is een grote verschuiving in de Duitse politiek. In Sachsen-Anhalt boekte de AfD een historische overwinning door met 44% van de stemmen de deelstaatverkiezing te winnen. Nooit eerder werd een radicaal-rechtse partij zo groot. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD laten halveren door een streng asielbeleid op te zetten. Maar het omgekeerde gebeurde. De AfD is verdubbeld en de CDU gehalveerd. Zelfs Tatort, de heilige tv-krimi op zondagavond, moest op het laatste moment wijken voor extra nieuwsuitzendingen. Zaandam is onlangs heel goed weggekomen, zo meldt 1Vandaag. Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsen daar explosieven, waarvan één zwaar explosief.
0: En dan de situatie op de weg. Met Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemorgen, Dennis.
2: Een hele goede morgen. Er staat nu 200 kilometer file. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 in de richting van Den Bosch. Tussen de knooppunten Leendeheide en Waterdorp heb je 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A7 richting Zaanstad is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar tussen Abbekerk en Purmerend Noord heb je nog wel 10 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 20 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 10 minuten extra door een ongeluk eerder vanochtend. Ook hier is de weg dus weer vrij.
0: Dankjewel. Ja, Carmen, we gaan zo naar het nieuws hoor. Maar we hadden het al over jouw dure F1-hobby om de races te bezoeken.
3: Ja, maar was een duur kaartje.
0: Maar jij hebt ook wel weer laatst ergens heel veel geld aan uitgegeven, hè?
3: Ja, ik heb een föhn gekocht voor €550. Ja, maar ik ben er wel ontzettend blij mee. Want het is een föhn en die krult zeg maar je haar automatisch om de roller heen.
0: Is het van het bekende Britse merk?
3: Van het bekende merk, inderdaad.
1: Ja. Je haar danst ook helemaal.
3: Mijn haar danst. En ik liep altijd te stoeien met mijn haar. Zeker 's morgens als je snel weg wil. Maar die föhn is, bij mij werkt die heel goed.
0: Nee, oké. Okay.
3: Dus, maar goed, het kost een godsvermogen.
0: Ja, maar het kost een lot. Oh nee, dat is Dolly Parton, hè? Ja. Goed, Carmen, het NOS-journaal, goedemorgen.
3: Ja, het is een grote verschuiving in de Duitse politiek. In Sachsen-Anhalt boekte de AfD een historische overwinning door met 44% van de stemmen de deelstaatverkiezing te winnen. Nooit eerder werd een radicaal-rechtse partij zo groot. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD laten halveren door een streng asielbeleid op te zetten, maar het omgekeerde gebeurde. De AfD is verdubbeld en de CDU gehalveerd. Zelfs Tatort, de heilige tv-krimi op zondagavond, moest op het laatste moment wijken voor extra nieuwsuitzendingen. Zaandam is onlangs heel goed weggekomen, zo meldt 1Vandaag. Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsen daar explosieven, waarvan één zwaar explosief niet afging. En dat was maar goed ook, zegt de burger.

0: maandagochtend. Ook hier is de weg dus weer vrij.
1: Dankjewel. Ja, Carmen, we gaan zo naar het nieuws hoor. Maar we hadden het al over jouw dure F1-hobby om de races te bezoeken.
2: Ja, maar was een duur kaartje.
1: Maar jij hebt ook wel weer laatst ergens heel veel geld aan uitgegeven, hè?
2: Ja, ik heb een föhn gekocht voor 550 euro.
1: Wat?
2: Ja, maar ik ben er wel ontzettend blij mee. Want het is een föhn en die krult zeg maar je haar automatisch om de roller heen.
1: Is het van een bekende Britse merk?
2: Een bekend merk inderdaad.
3: Ja. Je haar danst ook helemaal.
2: Mijn haar danst. En ik liep altijd te stoeien met mijn haar. Zeker 's morgens als je snel weg wil. Maar die föhn is, bij mij werkt die heel goed.
1: Nee, oké.
2: Dus, maar goed, het kost een godsvermogen.
1: Ja, maar het kost een lot. Oh nee, dat is Dolly Parton, hè? Ja. Goed, Carmen, het NOS-journaal. Goedemorgen.
2: Ja, het is een grote verschuiving in de Duitse politiek. In Sachsen-Anhalt boekte de AfD een historische overwinning door met 44% van de stemmen de deelstaatverkiezing te winnen. Nooit eerder werd een radicaal-rechtse partij zo groot. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD laten halveren door een streng asielbeleid op te zetten, maar het omgekeerde gebeurde. De AfD is verdubbeld en de CDU gehalveerd. Zelfs Tatort, de heilige tv-krimi op zondagavond, moest op het laatste moment wijken voor extra nieuwsuitzendingen. Zaandam is onlangs heel goed weggekomen, zo meldt 1Vandaag. Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsen daar explosieven, waarvan één zwaar explosief niet afging. En dat was maar goed ook, zegt de burgemeester, want er hadden hele huizen kunnen worden weggevaagd.
4: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan, want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
5: Echt heel groot, hè, begreep ik.
4: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over, dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
2: De burgemeester is aan de deur geweest bij de bewoners om te horen hoe het met ze gaat. De politie zegt dat de jonge uitvoerders worden gepakt, maar wil ook de opdrachtgevers opsporen. De brand die gistermiddag uitbrak in een open schuur met hooibalen in Goudenrak is onder controle. Vannacht rond 2 uur werd het zijn brandmeester gegeven. En nu zal volgens de veiligheidsregio ook de rookoverlast snel afnemen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.
1: Iedere ochtend kiezen we een plaat bij een nieuwsbericht. En jij mag meedenken via NPO Luister. En vandaag is dat
6: een plaat voor
2: Formule 1-coureur Kimi Antonelli. Want hij heeft gisteren voor een sensatie gezorgd op Monza. De WK-leider knokte zich van de 19e plek helemaal naar voren en won zijn thuisrace. En het was voor het eerst in 60 jaar dat daar weer een Italiaan won. Zo horen we op Viaplay.
7: Achteraan gestart, maar de Italiaan leidt in Italië.
8: Forza Kimi!
7: Yeah!
8: Forza Kimi!
7: Yeah! Yes! Oh my god!
2: En Max Verstappen stond eindelijk ook weer op het podium. Hoewel die klaagde over zijn auto, werd hij derde.
1: Ja, maar deze Kimi is een beetje een soort van de nieuwe Max Verstappen, kunnen we eigenlijk wel zeggen, toch?
2: Qua die is echt goed bezig, hoor.
1: Jong talent en dan zo.
2: Waren ze blij gisteren.
1: Hé, kunnen we toch een beetje in de Italo-hoek denken.
2: Dat lijkt mij ook, leuke Italiaanse liedjes.
1: Ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel usual suspects. Mag ik dan een suggestie doen voor een iets minder vaak gedraaide Moses en We Just? Dat is een Italo-disco-plaatje.
3: Leuk, ken ik eigenlijk helemaal niet. Ja, het eerste wat ik dacht was Mattia Bazzar, Ticento. Misschien wel een beetje een powerballer, maar dan ga ik voor L'Italiano van Toto Cortugno. Hoor je iets minder vaak ook?
2: Dan ga ik voor Max van Paolo Conte.
1: Nou, goede suggesties. Bij deze kan je meedenken.
9: Daniel en Roelof.
1: Ja, lekkere Italo-plaatjes. Stuur ze maar door via NPO Luister. En wie weet draaien we die

0: Topic, een A7S. You're breaking me hier in de ochtendshow.
1: Een plaat voor...
0: Ja, de Italiaanse autocoureur Kimi Antonelli. Want die heeft een Formule 1 race gewonnen, maar niet zomaar. Hij is helemaal van de achterhoede teruggeklommen naar het podium.
2: Superknap.
0: Ja, hij is hartstikke knap. En daarom wilde Carmen graag iets Italiaans horen. Een beetje Italo. Er komen veel suggesties binnen, waarvoor dank. Je kan altijd appen, hè, natuurlijk via NPO Luister. Bella Ciao. Daan stuurt die trouwens.
2: Ook leuk. Bastiaan zegt felicità van Albano en Romina Power. Toepasselijk ook natuurlijk.
0: Robert die zegt Higo della Luna, maar dat is volgens mij geen Italiaans. Nee, dat is Spaans. Even kijken, wat zie ik hier nog? Ride on Time van Black Box. Ja, dat staat iets meer op Kimi natuurlijk.
2: Sara Perche met Ti Amo.
0: Het liedje Espresso Macchiato van het Songfestival, zegt Bianca.
2: Ook leuk, ja. Maar jij mag kiezen, Daniel, hè, trouwens.
0: Ja. Nou, dan ga ik toch wel voor Raffaella Carrà met A far l'amore comincia tu. Zeg ik het een beetje goed?
2: A far l'amore comincia tu. Ah, ja, het was bijna goed, hoor. Ja,
0: toch?
2: Ja, Filip kwam er mee.

0: Little Lies. Het is de laatste dag van de zomer, dus gaan we zo meteen met ons platenkwartet de natuur in. We zoeken
1: kan nog
0: 4 woorden die iets te maken hebben met de prachtige natuur. Wil je meespelen, kun je een appje sturen, hè, met het woord kwartet.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

0: De nieuwe plaat van Douwe Bob. Waarbij die ook opviel in Amerika. Note to Self. Het is de topsong van deze week.
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: Guus, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent 19 jaar oud.
3: Dat klopt, ja.
0: Nou draaien wij natuurlijk muziek uit allerlei decennia, maar ook wel een aantal decennia waar jij helemaal niet bij bent geweest. Hoe is je muziekkennis van die decennia?
3: Nou, ik denk dat dat misschien wel beter voor mij werkt als muziek van nu.
0: Oké, en hoe komt dat?
3: Dus ja, dat vind ik wel leuker, eigenlijk.
0: Ja, oké, dus je hebt echt playlistjes met 80's en 90's en zo.
3: Ja, maar ook al van deze tijd, maar een stuk minder.
0: Nou ja, we gaan het meemaken.
3: Ik hoop mijn kennis nog een beetje opgewekt genoeg te houden met de radio, maar...
0: Hé, hey, en wat hoorde ik nou? Heb je niet zo goed geslapen?
3: Ik vind het wel spannend.
0: Nou ja, we gaan het meemaken. We zoeken vandaag woorden die iets te maken hebben met de natuur. Hoe het spelletje exact werkt, legt Roelof je uit.
4: Ja, Guus, ja, je bent een allrounder, dus het komt vast goed. Je hoort zo meteen inderdaad 4 muziekfragmenten met 1 thema. Het thema is inderdaad natuur. Je mag telkens het woord invullen dat met dat thema te maken heeft. En dat we hebben weggepiept. Goed eigenlijk. En je vindt een vinylplaat voor elk goed antwoord. Maak je het hele kwartet vol, dan win je ook nog een platenspeler.
3: Helemaal goed.
0: Nou, dan is jouw eerste opgave.

0: Lemon Tree. Lemon
1: Tree. Ja, natuurlijk. De Lemon Tree is jouw eerste goede antwoord. En daarmee jouw eerste plaat gescoord. Kijken of je deze ook weet.
0: The Rivers.
1: Zullen we eens even kijken of jij dat goed hebt? Ja, natuurlijk. Rivers is het goede antwoord van TLC. Hè? Waterfalls was dat. De derde, die klinkt zo.

0: Ik ga voor Desert.
1: Ja, hartstikke goed. Nou, je bent lekker onderweg, man.
0: Nog eentje.
1: Nog eentje en dan is de platenspeler ook binnen. Eens even kijken of je deze ook weet.

0: Ja, onze regisseur des Vaderlands, die had nog zoiets van, nou, die waterlijn, dan zegt hij misschien waterkant. Dat kan dan wel eens moeilijk worden, maar je hebt ze gewoon allemaal ingekopt en je wint nou, vier platen.
1: Dat kende ik amper, maar ik heb het wel een paar keer gehoord.
0: Nou ja, dat is dan een paar keer genoeg.
1: Ik twijfelde ook echt wat het was eigenlijk. Het was een beetje gokken.
0: Nou ja, hey, met een beetje gokken kan je soms toch winnen. Dus bij deze.
1: Waterrijn, maar ik dacht Waterrijn.
0: Dat slaat nergens op. Goed gecorrigeerd.
1: Ja, conclusie.
0: We zijn trots op je, Guus. En je mag ook nog eens bepalen welke van deze platen dan het meest tot je verbeelding spreekt. We hadden die Fool's Garden, we hadden Bluff, we hadden TLC en we hadden Everything But The Girl.
1: TLC.
0: Ga ik die voor je draaien en wens je weer een mooie dag.
1: Helemaal goed.

0: Freaks That You're Used To, TLC en Waterfalls.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
3: Norman met de raadsel!
4: Ja, eens kijken. Wat voor fragment heb ik nu weer voor jullie? Komt-ie.
5: Ik vind het helemaal te gek festijn.
0: Ja, wat is het te gekke festijn?
6: Ja, dat kan van alles zijn.
0: Het is weer zo'n... ze gaan weer larpen met z'n allen. En dit keer larpen ze, weet ik veel, iets uit de Romeinse tijd.
6: Ik denk, Carmen die probeert ons erin te luisteren. Ze had vorige uur een truckstar of zo'n truckersfestival. Dat is gewoon nog een keer, maar nu dat we het niet raden.
4: Nog een keer truckersfestival?
6: Ja.
4: Nee, het is geen truckersfestival.
1: Dit is NPO Radio 2.
4: Het is wel iets lekkers om te eten.
0: Ja, voor jou in dit geval dan. We hebben yoghurtjes. Echt lekkere.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké, en waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
15: Ik ben flexibel.
14: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
15: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
14: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
18: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
0: Het is 8:02. Alphabet Fascination trappen zo meteen het uur mee af. Eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Lang was dat ondenkbaar in Duitsland, maar gisteren bereikte de AfD een hoogtepunt. De partij haalde net geen absolute meerderheid, maar mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk met steun van het populistische BSW. De AfD wil onder meer in de eerste 100 dagen asielkinderen naar aparte klassen verplaatsen, een verbod op regenboogvlaggen op scholen invoeren en de regionale publieke omroep afschaffen. Een opmerkelijk moment in de Eredivisie. Telstar-keeper Ronald Koeman junior schoot tegen Cambuur 2 penalties binnen en daardoor werd het 2-2 en schreef daarmee geschiedenis in de Eredivisie, maar zelf blijft hij vrij nuchter.
21: Ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik heb vorig jaar natuurlijk, ik denk dat er niet meer druk komt dan wat ik vorig jaar heb ervaren dan bij Volendam uit. De tweede zat wel iets meer druk op. Ik zat wat te twijfelen over de hoek. Maar de keeper gaat tegen je praten, die spits. Dan twijfel je wel een beetje. Maar nee, ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil. Maar dan, ja, dan zit hij er gewoon in.
2: Die beelden gaan nu echt de hele wereld over. Hij klinkt ook net als zijn vader.
0: Ja,
2: trouwens, enorm, ja. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Soep gaat er altijd in, dat vinden ze ook in Amsterdam-Noord. Daar werd het internationale soepfestival gehouden. Je kon de soep uit onder meer de Dominicaanse Republiek, Marokko en Frankrijk proeven. Bezoekers konden munten uitdelen aan hun favoriet, maar het ging ook om verbroedering.
22: Wij houden van soep maken. Het is om te beginnen heel erg leuk en gezellig.
23: Verenigd mensen en dat is wel leuk om te zien.
24: In deze soep staat heel veel lekker gezond.
25: De eerste is goed gekeurd.
26: Ja, eerste.
24: Met bruine woning, een vlees, maar heel veel groenten erbij.
5: Ik vind het helemaal te gek festijn.
27: Wat is jullie favoriete soep tot nu toe?
28: De tomatensoep.
29: Erwtensoep of deze?
30: Linzensoep.
24: Willen nog een beetje soep?
30: Ah, oké.
2: Ja, en de winnaar was de vissoep van een plaatselijk restaurant.
0: Soep moet ook een beetje dik zijn. Als een beetje
6: lobbig.
0: Ja, een beetje lobbig. Als het allemaal van die waterige soep.
2: Het weer, veel zon vandaag. Met soms wat wolken. Het wordt 24 tot 29 graden. En daarmee op veel plekken dus zomers warm nog.
0: Ja, gaan we van genieten. Dankjewel, Carmen. En dan de verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi.
31: Een hele goede morgen. Er staat 320 kilometer file. Ongelukken zorgen voor de meeste vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam doe je er een kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Ongeval op de A16 van Breda naar Rotterdam zorgt bij de hoogte van de Van Brienoordbrug voor 20 minuten vertraging. Linkerrijstrook is hier dicht. En op de N2 bij Eindhoven, de randweg in de richting van Den Bosch, tussen knooppunt Leendeheide en Veldhoven-Zuid, 25 minuten extra door bergingswerk na een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Dankjewel. Het was een goed sportweekend. En Erik Dijkstra is weer terug om er zo meteen op terug te blikken.
32: Ster. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
33: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
34: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
35: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
36: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
35: Oké.
36: Social Deal, deals die je niet mag missen.
33: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
15: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
14: En voor Harold met een sta-opstoel.
16: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Deze week in de bonus. AH Oerthese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Nu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Daniel en Roelof zijn al op.

0: over afgelopen weekend, want ik heb mijn hondje in laten slapen.
1: Ja.
0: Ja, 14 jaar is ze geworden. Lily, Liana, zwarte labrador. En toen zat ik ook een beetje terug te kijken naar die afgelopen 14 jaar, wat we allemaal samen hebben beleefd. En dit was echt een hond die ik overal mee naartoe nam. Maar echt dat vrienden op een gegeven moment zeiden, laat het beest nou eens thuis. Maar ze is in meer dan 15 landen geweest. Ik heb haar altijd meegenomen naar de radio. Ze was inmiddels al een aantal jaar met pensioen, omdat ze gewoon, weet je wel, te oud was om nog iedere dag mee te gaan. Maar dat deed ik wel. Dus ze was iedere dag was ze mee. Dus ik kreeg ook van allerlei oud-collega's, die hond had gewoon dan soms een eigen leven op het werk. Dus die liep gewoon lekker rondjes door het pand en
1: ze
0: zo.
1: Ze noemde haar showbizhond.
0: De showbizhond, en veel sterren die dan in de studio langs zijn gekomen, die toch nog even wilden laten, oh ja, ik ken haar nog. En nou ja, goed, het was heel sneu, want ze had een hele slechte nacht gehad vrijdag op zaterdag, en dan weet je het gewoon. Dus we keken elkaar aan en toen hebben we zaterdagochtend hebben we erin laten slapen. Ja, was toch wel...
2: dat is niet leuk.
0: Ja, het is gewoon vooral stom als je dan vanochtend dan beneden komt en dan... Nou ja, toch, al die reflexen zitten er nog in, weet je. Naar de bank kijken en denken, oh ja, er ligt nu geen hond. En dan waterbak, denk je, moet daar nog water in? Maar nou ja...
1: Goed. Het is even leeg.
0: Dus ja. Dus, nou ja, goed. Misschien heb je zelf recent ook zoiets meegemaakt. Ik weet hoe het voelt. Het is vandaag 7 september. Vandaag begint de laatste week van de parlementaire enquête naar de coronacrisis. Die wederom in het teken staat van reflecteren, maar ook vooruitkijken. Oud-premier Mark Rutte, die wordt voor de tweede keer verhoord. In juni zat hij al 3 uur tegenover de commissie. En toen zei hij onder andere dat we ontsnapt zijn aan code zwart.
3: We zijn door het oog van de naald gekropen. Dus die weken tussen die torentjestoespraak en, laten we zeggen, tweede, derde week april zijn misschien wel de spannendste weken geweest van de hele crisis.
0: Ja, ook vertelde hij dat hij tijdens overleg in het katshuis soms extreme ideeën op tafel wierp. Bijvoorbeeld over wie voorrang zou krijgen bij vaccinaties. Maar de commissie is dus nog niet klaar met hem. Vandaag willen ze vooral weten welke lessen hij heeft getrokken en wat er bij een volgende pandemie natuurlijk anders moet.
1: Ik hoop dat hij het allemaal nog weet. Nederlands succes tijdens de Emmy Awards. De prestigieuze tv-prijzen zijn dat. Die werden afgelopen nacht uitgereikt in Amerika. Even voor de goede orde. Het ging om de Creative Arts Emmy Awards. Want je hebt heel veel Emmy Awards. Daytime, primetime.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, de uitreiking van de Emmys... In dit geval richt zich op de technische aspecten van het vak. Kostuumontwerpers, cameramensen, dat werk. Nederlandse make-up artiest Arjen Tuiten die heeft zo'n beeldje in de wacht gesleept in de categorie Best Prosthetic Make-up. Hij pakte die prijs met zijn team voor een aflevering van De Pit. Dat is een ziekenhuisserie. En in de serie wordt een keizersnede verricht. En die heeft Arjen met zijn team precies weten na te maken, zodat ze niet echt hoefde te snijden, zeg maar. Arjen is nu een van de beste grimeurs van Hollywood en hij droomde er al op jonge leeftijd van.
4: Ik was een jaar of 9 toen ik wist dat ik effect make-up wou gaan doen. En ik maakte ook altijd mijn zusjes op met verschillende, ja, met brooddeeg als wonden en zo, of huid plakken en met bietensap bloed nabootsen.
0: Ja, en het heeft hem dus geen windeieren gelegd, want nu dus deze Emmy binnengesleept. Ja, die tv-serie schijnt sowieso echt supergoed te zijn, ja. Die The Pit. En echt een hele realistische weergave van het ziekenhuis.
1: Goeie keizersnedes.

0: the lights.
1: En de Paul pakt goud. Hoe is het in vredesnaam mogelijk?
2: Lang uit op zijn rug bij de baseline. Hij kan het niet geloven.
3: Of die tweebenig is.
4: Het sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Jazeker, het is weer maandag. Erik, goedemorgen.
5: Yes, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat heb jij allemaal gezien en waar beleefde jij emotie bij?
5: Nou, het was een mer à boire aan mooie sportmomenten afgelopen weekend. Dus het was moeilijk kiezen. Maar laten we eens beginnen met tennis, met de US Open. Botik van der Sandschulp die zit inmiddels in de vierde ronde. En dat is toch best wel sensationeel te noemen. Want Botik van der Sandschulp, dat is nou een type tennisser. Hij staat geloof ik inmiddels 70ste op de wereldranglijst. Maar hij heeft ook al 22ste gestaan. Die kan eigenlijk veel beter tennissen dan die 70ste plaats doet vermoeden. Maar ja, tennis, dat weten jullie ook, het gaat natuurlijk niet om tegen die bal aan meppen. Het is gewoon een vechtsport. En daar had hij wel eens moeite mee. En nu opeens zit hij weer in een flow. En hij staat dus nu in de vierde ronde. Die wedstrijd is trouwens vanavond, dus zet je wekker daarvoor. 22:30 begint dat. Ja, jullie zullen dan wel liggen te tukken omdat jullie vroeg op moeten. Maar dat is echt. Dan gaat het erom, weet je wel. Een plek in de kwartfinale. En wat ik zo mooi vind van de Sandschulp, ik vind het ook een mooie naam, is dat hoe die Amerikanen dan die naam uitspreken. Daar kan ik de hele dag onder luisteren.
6: Botik van der Sandschulp in 5 sets, just shy of 4.5 hours, is finally able to see off Zizou Birds and book a spot in the fourth round here in New York.
0: Ja, dit komt er op zich best wel lekker uit eigenlijk.
5: Van der Sandschulp. Ja. Heerlijk vind ik dat.
7: Ik vind Zizou Birds ook een lekkere naam trouwens.
5: Ook een lekkere naam, maar die is wel lekker uitgeschakeld. Door Van der Sandschulp. Ook heerlijk lekker. Ook geweldig was, hè, je hoort ook wel eens mensen zeggen, we vonden het tegenvallen. Maar ik vond Ajax-PSV zaterdagavond echt een fantastische wedstrijd. Het ging er echt spijkerhard op van de eerste tot de laatste minuut. Kansen over en weer. Ik vond het echt een topper van hoog niveau. Maar na afloop, PSV won uiteindelijk met 3-1, ook wel verdiend, speelde vooral een goede tweede helft. Maar na afloop ging het toch vooral om één moment. En dat was die overtreding van Ruben van Bommel. Ik wou bijna zeggen Mark van Bommel, dat is natuurlijk de zoon van Mark van Bommel. En ja, wat vinden we daar met z'n allen van? Het was natuurlijk rood, het was donkerrood. Het is niet zo dat Van Bommel nou een slecht mens is en dat met de slechtste intenties deed. Maar het was wel gewoon een rode kaart. Maar je voelde ook aan het commentaar. En daarna, kijk, je hebt eerst die overtredingen. Ruben van Bommel vliegt in de lucht, knalt Tony Schumacher tegen die Aaron Bouwman aan. En daarna ontstond er een gigantische vechtpartij op het veld. Ja, dat vind ik dan zelf wel weer aardig om naar te kijken. Maar laten we even heel even naar het commentaar luisteren.
8: Van Bommel gaat er heel hard in en krijgt dan Juri Baas over zich heen. En ineens loopt het totaal uit de hand. Ter Stegen gebaard dat er in ieder geval ruimte moet komen voor die speler van Ajax die daar geblesseerd op het gras ligt. Daar nog altijd verhitte debatten.
7: Je noemt er nou Mark van Bommel, maar dat is natuurlijk ook wel een uitdeler. Hè? Hij heeft niet van de vreemde.
5: Ja. Dat zeggen mensen wel snel altijd, ja. Maar Mark van Bommel was een geweldige profvoetballer, maar die deed het wel vaak iets bedekter en ietsje geniepiger. Dit was natuurlijk vol in het oog van iedereen. Dit is een soort van overtreding die een aanvaller maakte. En Mark van Bommel was geen aanvaller, was wel een geweldige middenvelder. Maar ja, die jongen die raakte, Aaron Bouwman, gisteren kwam een medisch bulletin. Ik geloof dat hij een gekneusde long heeft en last van zijn borstbeen of zo. Die ligt er langer dan een maand uit. Dus dat is natuurlijk gewoon wel kloot. En ik ben wel benieuwd of hij nog een staartje krijgt. Het is wel een, dat hoort niet thuis op de voetbalvelden, zeggen wij dan maar officieel.
0: Hé, en Erik, het lijkt ons ook wel eens leuk om het een keer over de motocross te hebben. Want daar heb je ook wat over, hè?
5: Wij moeten het hebben over motocross. Want Jeffrey Herlings, ons aller Jeffrey Herlings, is wereldkampioen geworden. Voor de derde keer in de MXGP, de koningsklasse. En wij hebben natuurlijk altijd veel aandacht voor Max Verstappen. En terecht. Maar Jeffrey Herlings, dat is gewoon Max Verstappen op een brommer. En daar is hij dan ook meteen de allerbeste in. En ik heb een beetje zwak voor die Herlings, want die komt echt diep uit Brabant. En ik ben wel eens bij hem thuis geweest. Hij heeft bij zijn moeder, weet je wel, toen kreeg hij ook meteen een kop koffie van een liter. Heerlijk. En toen had hij een hele zware blessure gehad aan zijn pink. Die pink was eigenlijk veranderd in een soort van filet Amerikaan. En ik zei, wat moet je dan zonder pink? Maar toen zei Jeffrey Herlings, de legendarische zin, ja, wat doe je nou eigenlijk effectief gezien met een pink? Dat vind ik wel een mooie uitspraak. Dat moet ik altijd aan denken als ik mijn eigen pink zie. Denk ik, wat doen we eigenlijk effectief gezien met een pink? Maar goed, die pink zit er nog aan en hij werd nu wereldkampioen. En daarna stond hij ook weer in die heerlijke Brabantse tongval voor de camera. Toen zei hij dat hij het ook vooral mentaal allemaal best wel spannend had gevonden.
9: Ja, geweldig man. Eerste jaar met Honda. 4 jaar een titel gehad sinds 2021. En dan meteen het eerste jaar bingo en ook nog net met een overwinning de titel binnen weten te halen. Is gewoon echt Maar ik heb vannacht 3 uur geslapen van de zenuwen. Gewoon, het is pas binnen als het binnen is. En ik heb de goden uit de hemel geboden de laatste week op elke training. Vandaag het hele weekend. Dus ik ben blij dat ik hem binnen heb.
0: Ja.
10: Ah, ook mooi, hè? Ik heb de goden uit de hemel gebeden. Vind ik een mooie uitspraak. Achtig.
0: Over uitspraken gesproken, Erik. Kunnen we afspreken dat jij nooit meer het over beschadigde ledematen hebt als veranderd in filet Amerikaan?
10: Ja, dat is toch een beeld dat bekleeft.
0: Ja, dat bekleeft wel.
10: Ja, wat doen we nou effectief gezien met een pink? Ook eens even over na te denken. Tot later!

0: radicaal rechtse partij zo groot. Het komt vooral door onvrede over de landelijke regering. Onthullingen over extreemrechtse contacten, vriendjespolitiek en uitgesproken pro-Russische standpunten hebben de kiezers niet afgeschrikt. De AfD haalde geen absolute meerderheid, maar kan mogelijk met het populistische BSW toch een regering vormen. Nederlanders sparen meer, maar beleggen minder dan andere Europeanen. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van ING. Daarmee laten we veel geld liggen, zegt deze redacteur van het FD.
1: Kijk, de afgelopen 24 jaar was het rendement op spaarrekening gemiddeld 1,2%. Als je dat had belegd, had je 6% behaald. En dan hadden we...
2: Krijg je rente op rente?
1: Rente op rente. Dan hadden we 2800 miljard gehad.
0: Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 25.000 euro aan beleggingen. Dat is 18.000 euro minder dan in andere Europese landen. Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. Ook zijn er 5 gewonden. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan, op een weg een aantal auto's raakte en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De onrust in het Midden-Oosten houdt aan. Libanon is dit weekend getroffen door nieuwe Israëlische bombardementen. In Jemen is het geweld opgeleid. En scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is volgens correspondent Daisy Moore bijna helemaal stilgevallen.
3: Nou, er zijn gemiddeld 10 schepen per dag door de straat gevaren de afgelopen 10 dagen. Volgens verschillende bronnen zouden dat er zaterdag maar 2 zijn geweest en gisteren 6. Ook zijn er dagelijks aanvallen op schepen, dit weekend ook gebeurde dat weer een aantal keer. Het is dus allemaal met elkaar verbonden.
0: En dat heeft grote gevolgen voor de olieprijs en de prijs aan de pomp. De gemiddelde landelijke adviesprijs is nu €2,71. En vandaag begint een grote militaire oefening in Nederland. RTV Utrecht waarschuwt alvast. Niet schrikken als er ineens militairen uit de bosjes komen of als grote vliegtuigen laag overvliegen. Militairen uit 11 landen doen mee. En elke dag droppen ze vanaf de vliegbasis in Eindhoven vrachten en parachutisten in Nederland en België.
4: Ja, nog 2 weken of zo, dan ga ik.

0: vragen binnen voor Carmen. En dan waren we vrijdag in Doorn. En toen hadden we het even over de top 2000. Toen had je het over die jongen die de hele lijst uit zijn hoofd kent en zo.
1: Lucas.
0: En toen stelde ik de vraag van ja, hoe zit jij te denken over een nieuwe nummer 1? Toen zei nou, dat zou mij op zich wel kunnen bekoren. En daarop kwamen er allemaal vragen binnen over jouw voorkeuren voor de top 2000.
1: Oh jee.
0: Ja, Olga die zegt bijvoorbeeld, als jij de lijst mocht samenstellen, wat is dan jouw top 3 van de top 2000,
1: Carl? Top 3. Oh, die moet ik nu hier even oplepelen, maar dat is moeilijk. Het is dan moeilijk om een hele lijst te selecteren.
0: Ja, maar dat doe jij ieder jaar, toch?
1: Dat is stress. Nou, sowieso altijd soul en disco. Dat hoort echt helemaal bij mij.
0: Ja.
1: Altijd Talking Head staat er trouwens in.
0: Maar doen we dan direct. Een 3, 2, 1
1: okay,
0: of zo?
1: Oké, 3. Brad met Baby, I'm a Want You. Prachtige plaat. 2 komt dan toch met pijn in mijn hart. Adam Lambert, eigenlijk nummer 1. Maar ik zet hem nu een keertje op 2. What Do You Want From Me? Vind ik echt de beste plaat van Adam.
0: Ja, je bent een grote liefhebber, hè?
1: Ja, zeker. Maar, ja, ik zal je vertellen, ik heb een andere nummer 1. En dat komt, we hebben natuurlijk de KWF-weken achter de rug. En ik heb daar natuurlijk heel wat ontroerende verhalen gehoord. Dat heeft me echt heel erg geraakt. Maar wat me opviel, was eigenlijk de liefde. Die stak daar eigenlijk gewoon bovenuit. De liefde voor elkaar en voor de mensen om je heen. En dat heeft mij wel aan het denken gezet. Ook ik ging weer naar huis en ik had ook weer iemand die thuis op me wacht. En ik denk, ja, dat moet je gewoon koesteren, die liefde. De mensen die om je heen. En Frans is voor mij ook eigenlijk altijd een stille kracht achter mij. Iemand die niet zelf in de schijnwerpers wil staan, maar het een ander wel gunt. Iemand die mijn dag altijd een stukje leuker maakt. Dus mijn nummer 1 is een plaat die wij samen altijd opzetten thuis. Eentje uit 2026. Bruno Mars met Risk It All.

0: in de ochtend. Goeie plaat.
1: Een heel goede plaat.
2: Goeie plaat.
3: Wat is het voor plaat?
1: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, het is sowieso een hele goede plaat, maar dan nu in een nieuwe versie. Want vandaag wil ik je even kennis laten maken met de symfonische sessies. Voor het geval je ze nog niet kennen, want het is niet de eerste keer dat dit gedaan wordt. Onze collega's van NPO Klassiek, die zijn een beetje gaan shoppen. Dus die zijn bij alle andere NPO-zenders gaan kijken, oké, wat zijn echt grote hits? En die hebben die hits in een symfonisch jasje gestoken. Met een heel koor soms, of soms met een heel orkest. Alles erop en eraan. Alles erop en eraan. Zo hebben ze bijvoorbeeld Jet van der Steen bij 3FM weggeplukt. Dat is daar echt een artiest die heel veel gedraaid wordt. Funnik levert dan bijvoorbeeld muziek van Replay aan. En wij dachten, nou, anders kunnen jullie ook wel iets van Raccoon symfonisch omtoveren. Raccoon koos voor hun Nederlandstalige hit Oceaan. En je hoort nu de symfonische sessie van 2026.

0: de symfonische sessies van 2026. Raccoon en hun symfonische versie van Oceaan.
1: De rondvraag.
2: Nou,
3: heb jij wat hoor.
2: Ja. Het gaat er de hele ochtend al over. Vandaag is eigenlijk de laatste warme dag. Laatste zonnige dag. Echt warme dag.
3: Ja.
2: En toen dacht ik, we moeten een zomerplaat. We hebben de lambada nog helemaal niet gedraaid sinds wij hier zitten. Dus ik dacht, daar doen we natuurlijk iedereen een plezier mee.
3: Ja, denk lekker ultieme zomerplaat, nog de lambada.
2: Even. Heerlijk, dat vinden de mensen fijn, Daniel.
3: Ja, ik kijk even onze regisseur de Spadelands aan. Zullen we gewoon even een zomerplaatje doen?
4: Ja, lekker. Ja, goed.

0: ook een zomerplaat, maar dit is de laatste zomerdag.
1: Ja, sorry Roelof, maar je bent in de minderheid bij je eigen programma. Het is, was unaniem een belachelijk groot succes. Goed, en dan is het tijd voor the one, the only, hè? Bart Bacharach! Yeah. Good morning, good morning, Bart.
2: Good morning, good morning.
1: Ja, je zit weer gewoon achter je vertrouwde piano. En niet ergens op een willekeurige plek.
2: Lekker te genieten van Summer Jam. Veel leuker dan.
0: Ja. No. Dacht dat jij van mijn generatie was, Bart.
2: Dat is waar, maar toch vind ik Summer Jam.
1: Ja, maar niet het stoffige gedeelte van de.
2: Goed. Zal ik hem doen op de piano?
1: Ja,
2: om de sfeer te behouden?

0: Ik vind hem ook wel goed werken op de piano. Nou.
1: Zal ik hem bellen, meneer Hey, en dan kijken of we dat kunnen opnemen?
0: Ja, dat zou tof, toch? Ja, ik vind het wel nu al een succes. Weet jij welke plaat dit is? Nou, en met deze hint moet hij wel in te koppen zijn. Maak dan even een audioberichtje voor Bart. En je weet, trap je zo meteen de show af. Bart, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Wij zijn er morgen weer.
2: Later. Met goed humor. Ja. En alles wat man van hem gehoord had, was einfach schön.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
8: Ja, geweldig, hè?
7: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
8: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
7: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
8: Aan tafel!
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
17: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
16: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
18: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
21: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dames en heren, het is 9 uur, een splinternieuwe week. Het begint met een heerlijk warm dagje. Daarover zometeen meer in het weerbericht. Na het NOS Journaal, gelezen door Carmerville. Ik zeg, Carmerville, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Bart Arends.
0: De Duitse deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt hebben tot een politieke schokgolf geleid in het land. De AfD won daar met ruim 43% van de stemmen en de CDU werd gehalveerd. De AfD doet het al langer goed in de peilingen, weten ze bij het Duitsland Instituut.
2: Het heeft toch voor een groot deel te maken met onvrede bij kiezers. Zeker in Oost-Duitsland speelt dat een belangrijke rol. Onvrede met de landelijke regering in Berlijn. Maar wat je de laatste jaren ook hebt gezien is dat de AfD niet alleen maar een protestpartij is, maar voor heel veel mensen, wederom zeker in Oost-Duitsland, een partij waarvan ze denken dat die de problemen beter zou kunnen oplossen dan de andere partijen.
0: De AfD wil onder meer asielkinderen naar aparte klassen verplaatsen, een verbod op regenboogvlaggen op scholen en de regionale omroep afschaffen. Premier Rob Jette en zijn Noorse collega zijn vandaag in Zeeland voor de opening van een nieuw CO2-project van een kunstmestfabrikant. In de fabriek in Sluiskil willen ze voortaan jaarlijks 800.000 ton CO2 uit het productieproces afvangen. En dat wordt per schip naar Noorwegen vervoerd en daar diep onder de zeebodem opgeslagen. In Belgrado wordt vanmiddag de Servische oud-generaal Mladic begraven. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang voor genocide, maar in eigen land is hij nog altijd een held. Hij wordt daar volgens correspondent Thijs Kettenis gezien als de man die opkwam voor het Servische volk.
3: Het lichaam van Mladic ligt de hele ochtend opgebaard in een kerk hier in Belgrado. En verwacht wordt dat duizenden mensen afscheid komen nemen. Een staatsbegrafenis wordt het officieel niet. En president Vucic zal dan ook niet aanwezig zijn. Maar duidelijk is dat de regering de familie van Mladic op alle mogelijke manieren bijstaat om hem eervol te kunnen begraven.
0: En een Nederlandse grimeur heeft een Emmy gewonnen. Het is Arjen Tuiten voor zijn werk aan een aflevering van de medische serie De Pit. De 45-jarige Nederlander maakte voor de laatste aflevering van het tweede seizoen een realistische baarmoeder na voor een keizersnede. Tuiten werkt al heel lang in Hollywood. In 2018 en in 2020 werd hij genomineerd voor een Oscar. Het weer vrij zonnig, het blijft droog. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten.
1: Dankjewel. Dan verkeersinformatie, Dennis Mooij. Goedemorgen.
23: Een hele goede morgen, Bart. Er staat nog 165 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam ben je tussen Voorthuizen en Hoevelaken 10 minuten extra kwijt. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 10 minuten vertraging op de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen de knooppunten Velzen en Raasdorp. Door een vrachtwagen met pech zijn er 2 rijstroken afgekruist. En weer 10 minuten extra reistijd op de A16, Rotterdam-Breda, bij Bergse Hoek. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Meeste oponthoud heb je nu op de A58, Breda-Eindhoven. Bij Moergestel doe je er een kwartier langer over. Er ligt daar rommel op de weg. De linkerrijstrook is dicht.
1: Dankjewel.
24: When the lady smiles, I can't resist her call.
1: Dit is Marion.
24: As a matter of fact, I don't resist at all.
1: We zijn dus op de helft. Maar ik denk dat dit wel voldoende is, toch?
25: Ja hoor.
1: Ja, wat was dit?
25: When the lady smiles.
1: Juist, Golden Earring komt eraan.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
28: Dames en heren, de daluren beginnen.
29: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
30: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
31: Ga zaal voor zaal, bord.

0: zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent heeft een lippen talent elke dag. Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
6: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.

Harry Styles en As It Was op NPO Radio 2. En het is een gevoelige jongen, die Harry Styles. Hij heeft een keertje gezegd in een interview dat hij vroeger zijn Twix-reep altijd in één keer opat. Dus gewoon, dus de meeste mensen eten eerst het ene koekje met chocola en dan het andere koekje met chocola. Hij at ze tegelijkertijd, want hij vond het zo sneu dat er nog eentje overbleef in de verpakking. Die was zo eenzaam. Nogmaals, een gevoelige jongen. Ik heb dat eigenlijk ook, hoor. Het liefst draai ik gewoon alle muziek tegelijkertijd in het programma. Dus vind ik het zo zielig voor de rest. Maar ja. Dat is ook wat rommelig, hè. Dus daar ben ik maar mee gestopt. Ik doe het gewoon stuk voor stuk. Wat dacht je van deze? Something Happens.

0: Forever 624 is een ode aan een slapeloze nacht. En de creatieve druk om iets op papier te zetten als artiest voordat de ochtend aanbreekt. Dat overkwam de toetsenist van Chicago. Eind van de nacht wil het schrijven van een nummer nog steeds niet lukken. En hij ziet de tijd op de klok verspringen van 3 uur 34 naar 3 uur 35. De tijd tussen 25 minuten en 26 minuten voor 4 s'nachts. En hij dacht, ik maak daar een liedje over 25 of 624. Nou, dat is een beetje het verhaal.
1: Het is
0: klokslag 31 minuten over 9:30.
2: Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Israël laat de goederen niet binnen en daarom raken medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen op. De Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. En dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen ingezameld voor onderzoek naar ALS. En er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, 3300. Ruim 270.000 reizigers in Indonesië zijn getroffen door de uitbarsting van een vulkaan. Hun vluchten zijn geannuleerd, omgeleid of vertraagd. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de kilometershoge aswolk. En in Zeeland is een albino zeehond gespot. Dus die is niet grijs, niet lichtbruin, maar wit. En het dier is erg zeldzaam. Zo'n 1 op de 100.000 zeehonden is albino. Het weer vrij zonnig, het blijft droog en de maximumtemperatuur loopt uiteen van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten.
0: Dankjewel. Dan verkeersinformatie, Dennis Mooi, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Het is bijna gedaan met de spits. Het rijdt nog langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. Daar doe je er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel. Direct My Friend. Oh, wat speelden ze dat mooi tijdens de Wensweek. Zometeen hoor je die live versie voorbij komen. Na Caro Emerald, die is hier met een

hoor dit. Fijn applaus van toch een bescheiden clubje mensen. Het waren alsnog gewoon iets van, wat is het, 800 of 1000 mensen die zaten te kijken naar dit optreden van Direct My Friend. Live tijdens de Wensweek. Maar normaal gesproken staan zij echt op de grootste festivals. Ze doen meerdere keren Ahoy achter elkaar elke keer. En wij hadden ze gewoon bij de Wensweek. En ze speelden daar op een waanzinnige manier. Wij kunnen er geen genoeg van krijgen, dus we dachten, we pakken hem er even bij. Het optreden van vorige week.

Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss op NPO Radio 2. Hartstikke maandag. En jouw brein heeft misschien hartstikke uitgestaan 2 dagen lang. Tijd om even wakker te worden met een leuke uitdaging. Ik heb een grote hit in dit programma, laagje voor laagje opgebouwd. Begin met de synthesizer, dan komt de drum erbij. Dan een baslijn, dan nog wat drums, een elektrische gitaar. En dan pas de herkenbare zang. En wat nou leuk is, als je nou even een weddenschap afsluit met iemand die in de buurt is van je. Wie hem als eerste raadt, hoeft vandaag geen enkele kop koffie te halen. Of hoeft de vaatwasser niet uit te ruimen. Of hoeft de hond niet uit te laten. Misschien kun je zelfs wel een weddenschapje met je baas spelen. Als je wint, mag je een vrijdagmiddag lekker naar huis. Als je verliest, moet je een avond overwerken. Kijk maar even wat je afspreekt. Maar ik ben benieuwd wie dit als eerste raadt. Zijn jullie er klaar voor? Heb je

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Trulies met Renke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Nieuwe kansen. Een nieuwe ronde 60 seconden spel zometeen in dit radioprogramma. Ik zal je straks uitleggen hoe je meespeelt. De selectievraag komt eraan na het internationaal met Carmer Veul. Carmer, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De aanhang halveerde en dat verhoogde druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Grote winnaar van de deelstaatverkiezingen is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Bij de EU maken ze zich zorgen over wat dit betekent voor verkiezingen in andere Europese landen, zegt correspondent Kiesja Hekster.
19: Komende jaar komen er ontzettend veel verkiezingen aan in hele grote Europese landen. En daar wordt verwacht dat extreme partijen, zowel links en rechts, veel stemmen kunnen gaan halen. Bijvoorbeeld in Italië, Spanje, Polen. En de zorg is dan dat dit uiteindelijk ook gevolgen heeft op Europees niveau.
18: De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen zijn pas over 2 maanden, maar in sommige staten zijn de eerste stembiljetten voor het stemmen per post de deur al uit. Voor president Trump is dat een doorn in het oog, want hij claimt dat stemmen per post leidt tot grootschalige fraude. Hij wil dat de postdienst gaat bepalen wie wel of niet mag stemmen via de post. Een rechter houdt hem voorlopig tegen, want het gaat in tegen hoe verkiezingen in Amerika gaan, zegt correspondent Rudy Bauma.
20: In de VS gebeurt dat decentraal, de staten zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar door die postdienst zo'n grote rol te geven, zou de organisatie dan eigenlijk wel onder federale regie komen, in ieder geval deels. En Trump die kan dan ook invloed uitoefenen op die US Postal Service. En het is ook 2 maanden voor de verkiezingen, dus gaan nu nog maar verkiezingsregels aanpassen. Dat zou toch naar verwachting een enorme chaos opleveren.
18: Trump wil nu dat het Hoge Rechtshof een uitspraak doet over het veranderen van het poststemmen. Het zijn vooral democratische kiezers die via de post een stem uitbrengen. Voor de 2e keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland, omdat de app jongeren zou aansporen om zo vaak mogelijk te openen. Zo kun je bijvoorbeeld punten scoren als je vrienden dagelijks berichtjes stuurt. En ook de streakfunctie leidt tot verslaving, zegt NOS Stories.
21: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
18: En de stichting die achter de aanklacht zit wil dat die verslavende functies kunnen worden uitgezet. Het weer vrij zonnig en droog. Het wordt 24 tot plaatselijk 29 graden.
17: Ja, en dat is wel de voorlopig laatste warme dag hier volgens mij.
18: Ja, dat heb ik ook begrepen. Dus geniet ervan.
17: Wisselvallig, zo is het. Verkeersinformatie dan. Waar staan de files, Dennis?
22: Rondom Leiden loopt het nu vast. Want op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag loopt het vast door een ongeluk. Tussen Hoogmade en Leidschendam heb je 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Wassenaar over de A44. Maar daar begint het inmiddels ook drukker te worden. In de richting van Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. En dat kost je 10 minuten extra.
17: Dankjewel. Ik draai zo meteen I Can Dance van Genesis. Je hebt ook nog bijvoorbeeld Land of Confusion. Welke plaat kwam nou eerder uit? I Can Dance of Land of Confusion? Laat het weten en stuur het via de NPO Luisterapp.
23: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
24: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
23: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
25: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
27: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
28: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
29: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
28: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
29: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
30: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
31: Ik ben flexibel.
30: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
31: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
30: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
1: Ja, hi.
0: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
1: Ja, dat kan goed kloppen.
0: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
1: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
0: Oké, okay. En waarom juist radio?
1: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En ik ga binnenkort ook op tv.
0: Zo.
1: Ja,
2: ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: En dat begon allemaal in 1972 met het liedje van Mano di Bango. De basis van de Mama Appelsap, zou ik maar zeggen. Die uiteindelijk werd gebruikt in Michael Jackson. En dat vond Rihanna dus weer leuk. Die verwerkte het dus weer in haar hit. Je moet wat verder zoeken, maar hij zit op de achtergrond. En dit liedje vond Jamie Cullum dan wel leuk. En die maakte dan weer zijn versie ervan. Aardig wat generaties. Dit zijn dus echt de kleinkinderen van het origineel. Van Mano di Bango. Nou ja, ik heb de derde generatie zojuist gedraaid.
1: Dit is NPO Radio 2.

0: Rolling Stones maakte dit in 1973. Sympathy for the Devil. Alex Warren daarvoor ook met liefde gedraaid. Dat was Passenger.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Paul is 45 jaar, komt uit Groningen en hangt nu aan de telefoon. Paul, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij hebt een normale baan, maar daarnaast werk je ook bij een drumschool waar je iedereen die het ook maar wil leren, drummen leert. Ja. Wat is nou het meest gevraagde nummer om te drummen als nieuwe leerlingen komen? Zo van het allereerste wat ze vragen, kun je me misschien puntje leren?
2: Nou, kijk, die solo die hij natuurlijk doet, Phil Collins, in The Air Tonight, dat is natuurlijk ook wel een veel gevraagde die wel langs komt.
0: Ja, precies.
2: Wel een bekende.
0: Ja. Hey, en op het werk, zit je nou ook de hele tijd op je tafel te drummen en zo, tot vervelend aan toe voor je collega's?
2: Ja, het is echt gewoon een feit. Ik heb kantoorbaan en ik tik vaak mee met de muziek. Dan bereid ik 2 jaar natuurlijk.
0: Ja.
2: En soms krijg ik dan een appje van, hey, hou je voet even stil, want ik hoor het aan de andere kant.
0: Ja, precies. Ja,
2: mijn gewaardeerde collega Menno, die meeluistert, die doet dat ook. Ja.
0: Menno, laat Paul nou lekker. Hij wil af en toe gaan een beetje drummen. Nou, je wist het nodige van Phil Collins daardoor. En ik draaide I Can Dance van Genesis. Welke was eerder? I Can Dance of Land of Confusion? Jij hebt Land of Confusion geappt via de NPO luisterapp. Dat is goed. Yes. En daarmee heb je al in ieder geval 1 puntje verdiend in het 60 seconden spel. En de rest van de punten gaan nu binnenvloeien. We hebben vraag 2. Waarvoor staat de afkorting OV in de OV-chipkaart?
2: Openbaar vervoer.
0: Welk voedsel wordt ook wel het witte goud genoemd?
2: Asperge.
0: Maakt de Bon Jovi-titel af. You Give Love.
2: A Bad Name.
0: Welk dier heeft een enorm lange nek en bruine vlekken?
2: Giraf.
0: Wat is 78 plus 3?
2: 80. 81.
0: Wie staat in de top 2000 met Billie Jean een Earth Song?
2: Michael Jackson.
0: In welk land liggen de steden Hamburg en Bremen?
2: Duitsland.
0: Is een vulkaan die even niet uitbarst slapend of dood?
2: Slapend.
0: Welke Natasha scoorde een enorme hit met Unwritten?
2: Battlefield.
0: Wat snijdt er spreekwoordelijk aan 2 kanten?
2: Het mes.
0: Welke letter komt na de O in het alfabet?
2: P.
0: Heeft Johnny Cash een hit met Hurt of Pain?
2: Hurt.
0: Wat is het beroep van Carice van Houten?
2: Actrice.
0: En Direct staat 8 keer in de top 2000. Doe me een titel.
2: Ik heb er nog 1 ook. Kan niet op kan pas.
0: Over welke muur gaat de mythe dat je hem vanuit de ruimte kunt zien?
2: Chinese muur.
0: Die was keurig binnen de tijd. En dat was vraag nummer 16. Je hebt de meeste wel beantwoord volgens mij. Er is er maar eentje die je geskipt hebt. Dat was die vraag over Direct. Je gaat er naartoe, als je ineens op de titels moet komen. Dat is zo lastig. Ja, je had kunnen zeggen Through the Looking Glass of How My Heart Was Won of Times Are Changing. Yeah. My Blood, 90s Kid, All in Vain, Oh My God, It's Happening, Soldier On. Maar helaas, je hebt hem gepast. Dus we moeten er eentje aftrekken. En daarmee kom je op een hele, nou zeer net en misschien wel weekwinnende score. 6, 15, goed man voor de vragen.
2: Lekker.
0: Ja, zeker. Dus dat is alsnog spannend, want je weet nooit wat er gebeurt. Maar je zit wel lekker in een zeteltje, laat ik zo zeggen.
2: Ja, ik ben tevreden.
0: Oké. Je hoort aanstaande vrijdag of je de taart gewonnen hebt.
2: Helemaal goed.
0: Dankjewel voor het meespelen, hè.
2: Ja, jou ook bedankt, hè.
0: Doei.
2: Hoi.
0: Oh, kwam deze toevallig laatst weer tegen in de cd-kast. De muziek van Mariah Carey en de meeste dingen denk ik bij... ik weet niet. Ik ben erg gehecht aan mijn glazuur om mijn voortanden. Maar bij deze dacht ik, deze is leuk.

0: Mariah Carey. Maakt het 11:20. Kamerveld is hier voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna volledig stilgevallen na aanvallen van Amerika en Iran over en weer. Zaterdag passeerden slechts 2 schepen, gisteren waren dat er 6. Het is gemiddeld het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. En na al die tijd lijkt een oplossing nog steeds ver weg. Een half uurtje geleden is Mark Rutte weer ondervraagd over de coronaperiode. Deze week zijn de laatste verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. In Belgrado wordt vanmiddag de Servische oud-generaal Mladic begraven. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang voor genocide, maar in eigen land is hij nog altijd een held. En de brandweer in Amstelveen heeft gisteren met succes een kat gereanimeerd. Er was brand ontstaan in een woning en toen de brandweer met een hoogwerker was binnengekomen, bleek daar een bewusteloze kat te liggen die waarschijnlijk rook had ingeademd. Na het toedienen van zuurstof kwam het dier weer bij kennis. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige perioden. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
0: Dankjewel. De situatie op de weg wordt keurig beschreven door Dennis Mooij. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Bart. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je minstens een half uur vertraging tussen Hoogmade en Leidschendam. Er staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Wassenaar over de A44, maar daar loopt het inmiddels ook vast. In de richting van Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar op de A44 2 kilometer en dat kost je 10 minuten extra.
0: Hartelijk maandag, neem je even mee in de planning van dit programma. Michael Jackson is onderweg, Black or White zometeen. U2, I still haven't found what I'm looking for, komt ook straks voorbij de playlist van Aan de Slag. Maar eerst deze, Sommieux Feels Part 2. In Aan de Slag dus.

0: De situatie op de weg wordt keurig beschreven door Dennis Mooij. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Bart. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je minstens een half uur vertraging tussen Hoogmade en Leidschendam. Er staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden doe je via Wassenaar over de A44, maar daar loopt het inmiddels ook vast. In de richting van Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar op de A44 2 kilometer en dat kost je 10 minuten extra.
0: Hartelijk maandag, neem je even mee in de planning van dit programma. Michael Jackson is onderweg, Black or White zometeen. YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Komt ook straks voorbij de playlist van Aan de Slag. Maar eerst deze, Sommieux, Feels, part 2. In Aan de Slag dus.

Jackson en die hele vette plaat van een Black or White. Alleen dat intro, daar heb ik me heel vaak over verbaasd. Hoe is dat gegaan in de studio? Het lijken wel drie opties. Wat voor intro zullen we doen, jongens? Dit, of dit, of dit. Weet je, zijn een beetje drie verschillende geluiden, drie gitaarachtige dingetjes achter elkaar. En ze hebben ze gewoon gezegd, nee, joh, doe gewoon maar alle drie door elkaar. Toch? Maar een beetje een raar intro. Een beetje een ADHD-intro dit. Ga je voor 1, 2 of 3? Ja, doe maar. Wil je 3, 2 of 1? Ja, doe maar.

de band Direct. En dan de oude Direct, weet je wel, met Tim. Zanger Tim. Als die kinderen zou krijgen met de band R, dan zou het denk ik ongeveer zo klinken. Ja, dit programma garandeert iedere dag een 80% meezinggarantie. Hè, de herkenbare refreinen van U2 of Michael Jackson, Bente. Sommige vlieg je om de oren, maar af en toe hoor je ineens iets waar je of voor het eerst mee in aanraking komt, of al heel lang niet meer gehoord hebt. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Je hoorde Pete Murray en So Beautiful in dit radio. OMG, dit is only Forever Live and Die. Zometeen de top 1000 shuffle. Wil je meespelen? App je naam dan nu eventjes via de NPO Luisteren.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
6: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
5: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: Live and kicking. Simple Minds komt eraan na Pink en Get the Party Started. Maar daarvoor luister je aandachtig naar het NOS-journaal van 11 uur... gelezen door Carmerville.
1: De olieprijs schiet vanochtend weer hard omhoog. En dat komt doordat er afgelopen weekend nauwelijks nog schepen voeren door de straat van Hormuz, na nieuwe aanvallen van Amerika en Iran over en weer. Door de stijgende olieprijs is volgens verslaggever Bart Kamphuis ook benzine weer duurder geworden.
2: Op €2,71 voor €95. En dat was eind augustus was dat nog €2,60. Dus ook daar gaat het flink omhoog. En dan kijk ik ook nog even naar de diesel. Die staat nu op €2,68 per liter. En dat was een week geleden, eind augustus, nog €2,56.
1: En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De dinsdag en donderdag zijn in Nederland nog steeds de populairste dagen om op kantoor te werken. En het lukt werkgevers niet om dat te veranderen. Het gevolg is dat het op dinsdag en donderdag erg druk is op de weg en in de trein, terwijl er op andere dagen meer ruimte is. Maar personeel laat zich moeilijk verleiden om op andere dagen naar kantoor te komen, omdat ze dit nu eenmaal zo gewend zijn. Zaandam is onlangs goed weggekomen, meldt 1Vandaag. Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsen daar explosieven, waarvan één zwaar explosief niet afging. En dat was maar goed ook, zegt de burgemeester, want er hadden verschillende huizen kunnen worden weggevaagd. Hij ging bij de bewoners langs om te horen hoe het met ze gaat.
3: Goeiedag, ik ben Jan Hamming. Dag. En ik ben burgemeester van Zaandstad en ik kom even horen hoe het met je is.
4: Ja, met mij gewoon goed op zich.
5: Ook weer heel erg van dit alles.
6: Ja, ik heb ook 3 kinderen. Ja, dus ik voel me eigenlijk niet veilig meer.
3: We moeten alles wat ons bij macht is inzetten om te zorgen dat die weer veilig wordt. Dus dat die gasten dit niet doen.
1: De politie zegt dat de jonge uitvoerders meestal wel worden gepakt, maar ze willen ook de opdrachtgevers opsporen. Een Brabants bedrijf uit Raamdonksveer mag beginnen met de productie van een vliegende auto. Het heeft de Europese goedkeuring binnen om auto's te maken die op de weg en in de lucht mogen. De auto lijkt op een helikopter, maar kan niet verticaal opstijgen. Het toestel heeft een startbaan nodig, omdat de rotoren pas snelheid krijgen door langstromende lucht.
7: Wij hebben een PEL-V-app in ontwikkeling die jou gewoon adviseert van, oh, die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Je ziet daarachter een staart, die schuift uit, vliegt dan daarheen, landt hem daar weer en rijdt door.
1: En het bedrijf verwacht dat de eerste vliegende auto's over 2 jaar van de band rollen. De richtprijs is €500.000 en je hebt wel een vliegbrevet nodig.
8: Een 500.000 lijkt veel, maar volgens mij is dat ook de gewone prijs voor een Cessnaatje. Zo'n lestoestelletje, weet je wel, waar je in kan vliegen.
1: Dat jij hem wel wil hebben?
8: Nou, het lijkt me wel vet. Als je het kan, ja. En dat je dan opstijgt vanaf, weet ik veel, Hilversum hier. En dat je dan landt ergens in, Zwitserland. En dan ga je op vakantie en dan rij je gewoon naar je bestemming, naar je huis. En dan zet je hem daar net neer. Ja. Dat is wel vet, toch?
1: Zeker, ja. Ja, trouwens, opstijgen vanuit de file, dat mag volgens mij dus weer niet.
8: Nee,
1: dat mag niet. Nee. Het weer, naast de wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige perioden. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
8: Dankjewel. Eerst informatie, waar staan de files?
9: Nou, op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je een 20 minuten vertraging voor de grensovergang. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Liesel en Someren doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht.
8: Dankjewel.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat is. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk, €12,99.
13: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
14: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
15: Dus jij wil naar Egypte?
16: Ja, met NRV.
15: En waarom NRV?
16: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
15: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
16: Tuurlijk.
15: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
16: Jazeker.
15: Cairo en de piramide?
16: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
15: Top, ik ga mee.
16: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent en benut
1: mijn talent elke dag. Ga zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Wil je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

jou zwoegt in de sportschool. Wandelt met de hond. Of onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Je fluit ze stuk voor stuk mee. Op NPO Radio 2. Je

als Simple Minds. Maar aan de voorloper van deze band had een andere naam. Ik ben wel blij dat ze dat hebben aangepast. Het was namelijk Johnny and the Self-Abusers. Johnny and the Self-Abusers, wat een vage naam. Pink ervoor, Get the Party Started in aan de slag, waar de shuffle bijna gespeeld wordt. Mireille gaat het zo meteen proberen. Ze heeft even zin, ze heeft even niet zo'n beste dag. Het is een typische maandag. En ze wil een lekker liedje kiezen zo meteen. Dat doet ze na Another and 54 Ultra en Smashing Pumpkins.

0: 1979 van Smashing Pumpkins uit het jaar 1996. Gedraaid op Radio 2. Mireille, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zit toch naar buiten kijken. Je hebt het over zo'n nare maandag. Maar het is toch een lekker dag hier. Het zonnetje schijnt.
1: Ja, dat is helemaal waar.
0: Maar
1: dat
0: toch, is helemaal waar. Omdat je moet werken of zo? Of waarom
1: Nee. Ik heb gewoon een beetje lichamelijk. Ik heb mijn voet helemaal in de open. Ik ben geopereerd in mijn voet.
0: Oh.
1: En een maand in het gips gezeten. En dan blijkt het niet goed te zijn. Dan moet het overnieuw. Dus daar heb ik een beetje de balen van.
0: Oh, het is echt een pechdag. Allemaal gewoon het werkt niet. Het loopt niet. Nou,
1: ja,
0: letterlijk. Het loopt niet.
1: Ik liep lekker met de hond buiten. En ik kon eigenlijk alleen maar strompelen. En daar ik nou niet zo blij van.
0: Nee, dat snap ik. Dus je zoekt even iets leuks.
1: Ik zoek even iets leuks, ja. Ik voel dit eigenlijk wel even leuk afleiding.
0: Ja, dan is dit wel wat, hoor. Dan is dit wel wat. Jij bent hoofdrolspeler in de Top 2000 voor vandaag, Mireille.
1: Nou, ik voel me zeer vereerd.
0: En wat wil je graag gaan kiezen? Wat zou je lekker vinden om eruit te trekken?
1: Ja, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit.
0: Oké. Okay.
2: 1607.
1: Oh, daar komt ie.
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee. Earth and Fire even niet.
1: Ja, nee. Dat vind ik net een beetje...
0: Nee, maar het was wel weekend. Het was wel gisteren nog, maar...
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Uit?
1: Uit.
0: Uit.
2: 919.
1: Nee, ook uit.
0: The Smiths en Big Mouth Strikes Again. Oké.
1: Okay. Ook niet.
0: Let op.
2: 1826.
1: Nee, ook uit.
0: Ik vind het wel grappig. Want ik vraag ook, wat hoop je eruit te halen? Oh, maakt me eigenlijk niet uit. En de eerste drie zijn echt helemaal niks. Oké, ik druk nog een keertje. Ik hoop dat het dan raakt. Want het is de vierde al wel, hè?
1: Ja.
0: Ja, komt-ie.
1: 93. Uit.
0: Uit. Ook geen Marco Borsato.
1: Ik ga voor de laatste.
0: Je gaat voor de laatste.
1: Ja.
0: Ik hoop zo voor je dat dit er eentje is waar jij enthousiast van wordt. Nou, als heb je helemaal een kut maandag, toch?
1: Ja, dan wordt het. Nee, niet kut maandag, maar gewoon het wordt wel een nummer wat goed is.
0: Oké. Okay.
2: 544.
1: Ja, leuk.
0: Dit is...
1: Daar word ik wel blij van.
0: Ja? Nou.
1: Ja, daar word ik blij van.
0: Dat was de bedoeling.
1: Ja.
0: De mondhoek is omhoog en lekker genieten van de Beatles.
1: Ga ik zeker doen, dankjewel.

0: The Beatles en Penny Lane. Maakt het 11:30.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: De NPO heeft alsnog de minister officieel verzocht om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. De NPO vindt dat er inmiddels genoeg reden voor is. Het commissariaat voor de media vroeg er vrijdag ook om. Morgen wordt een besluit van minister Letchert verwacht. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Er is een gebrek aan alles. Een man die in de Amerikaanse staat Ohio probeerde om met een vuurwapen in de buurt te komen van een democratische gouverneurskandidaat is opgepakt. Beveiligers rekenen hem in voordat hij haar kon bereiken. En vandaag begint een grote militaire oefening in Nederland. Militairen uit 11 landen doen mee. Elke dag droppen ze vanaf vliegbasis Eindhoven vrachten en parachutisten in Nederland en België. Het weer, veel zon, vanuit het westen ook wolkenvelden. Het is behoorlijk warm, met 24 graden in het westen en 29 graden in het midden en oosten.
1: Dankjewel, Carmen. En dan Dennis Mooij bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het loopt vast aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang doe je er een kwartier langer over. Ook 15 minuten vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afritten Liesel en Someren. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. En de A76 vanuit Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 25 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Dan weer een vracht aan lekkere muziek achter elkaar. Ik dacht aan The Weeknd, In Your Eyes, die ga ik zo meteen draaien, maar eerst...

En In Your Eyes. Oké, dames en heren, dan nu. Een van de allermooiste mannelijke zangstemmen van Nederland. Ik heb het dan over zanger Micha. Hij zingt mega soulvol, doorleefd en met een zo'n lekker rauw randje. Ik denk persoonlijk dat hij gemalen, zwaar verroeste waterleiding op zijn toosje heet af en toe. Anders zou ik niet weten hoe je aan zo'n waanzinnige stem kunt komen op die jonge leeftijd. Dit is

radioprogramma met haar Family Affair, de scene ervoor en blauw. Als je een beetje kan klokkijken, dan zie je dat er nog maar ruimte is voor één plaatje. Want anders dan krijgen we ruzie met de buren. Die willen graag om 12 uur beginnen met de lunchshow op Radio 2. Dus veel plezier zo meteen met de lunchshow. Heb een hele fijne lunch. Eet wat lekkers. Geniet van het lekkere weer nog even vandaag. En graag tot morgen.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
5: Ja, geweldig, hè?
4: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
5: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
4: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
5: Aan tafel!
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja.
8: Echt serieus?
12: Zo.
8: Oh, wat een geld.
12: 18.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
15: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
14: En voor Harold met een staalopstoel.
16: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: Zometeen in een rijtuigje, oude vrouwen achter de balie en wat cash. Eerst het nieuws van 12 uur. Juri Stubnitski, goedemiddag.
20: Goedemiddag. De publieke omroep vraagt minister Letschert van Mediazaken alsnog om de vergunning in te trekken van omroep Ongehoord Nederland. Er is genoeg juridische grondslag, zegt de NPO. Vorige week zei de toezichthouder op de media al dat Ongehoord Nederland niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen. Aanleiding daarvoor was een uitzending waarin uitspraken van Hitler worden besproken. Morgen wordt een besluit van de minister verwacht. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel vanwege de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Israël laat de goederen niet binnen.
0: En het gevolg is echt dat voedsel opraakt, medische hulpmiddelen raken op. Deze week zijn we bijvoorbeeld gestopt met alle hartoperaties, want er zijn gewoon niet genoeg materialen om dat te kunnen doen.
20: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere Europese landen druk op Israël uitoefent om meer hulp toe te laten. In Ohio, in de VS, is een man opgepakt die probeerde met een vuurwapen in de buurt van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton te komen. Voordat hij haar kon bereiken, werd hij ingerekend door de beveiliging. Het gebeurde in Canfield, waar Acton op een braderie in gesprek ging met kiezers, vertelt een Amerikaanse journalist.
21: 38-year-old Patrick Havis from Canfield went into the Democrat Party tent of Mahoning County here at the fairgrounds. He was recording with his cell phone. They say as he was going into the tent, Havis started pushing his way through the crowd.
20: Na zijn aanhouding bleek de man 2 handvuurwapens, een taser en een boksbeugel bij zich te hebben. En in Zeeland is een albino zeehond gespot. Helemaal wit is hij. Het dier is erg zeldzaam. Zo'n 1 op de 100.000 zeehonden is albino. Hij is gezien bij Neeltje Jans. Het weer vrij zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Morgen slaat het om. Vooral in het noorden en westen veel regen bij 17 tot 22 graden.
22: Dus alles op vandaag.
20: Alles op vandaag, ja.
22: Als je van warm houdt tenminste. Hè? Dank weer. Over naar Dennis Mooi bij de ANWB. Vertel.
23: Nou, aan de Duitse grens loopt het weer vast. Allereerst op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang ben je 10 minuten extra kwijt. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken, ook weer voor de grens, een kwartier extra reistijd.
22: Dankjewel, Dennis. Zeg, een boel muziek zometeen. CZ Top ga je horen en daarna Chariot. De Gavin Grohl is dat, maar die derde...
24: 3 is voor jou.
22: Ja, die is dus helemaal weer voor jou. Internationale dag van de schone lucht voor een blauwe hemel. Van schone lucht voor een blauwe hemel. Ja, want als de lucht schoon is, dan zie je meer blauw. Luchtkwaliteit, daar gaat het allemaal om. Kunnen we een nummer bedenken dat past bij schone blauwe lucht?
1: Ja, er ligt er eentje voor de hand natuurlijk, hè?
22: Ja.
1: Gaan we die jinx of niet?
22: Ik weet het niet. Ik zat thuis na te denken van, gaan we die nou wegkapen voor de mens?
1: Het is wel een mooie plaat.
22: Het is een hele mooie plaat.
1: Nou, laten we het in het midden
22: laten omdraaien en zo. we laten het in het midden. Zo, ha, heb maar.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikke Buddies. We doen met je mee, Plus.
26: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
27: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
26: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
27: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
28: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
29: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
30: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
31: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Roger!
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
16: Annemiekes Alens.

0: met Gavin DeGraw. En dat is... we draaien dat regelmatig. Dat is niet zo gek, want het zijn ontzettend veel leuke nummers. Maar er is nooit zoveel rond Gavin DeGraw. En Bart heeft het een keer gezegd. Dat dacht ik, oh, wat heerlijk dat je nou eerlijk voor uitkomt. Nou, Gavin DeGraw, ik heb daar niks over te vertellen. Want er was gewoon even niks aan de hand. Maar nu is er wel wat aan de hand. Dus Gavin DeGraw komt namelijk naar Nederland. Hij doet een bescheiden clubtour. Hij vult soms ook echt enorme zalen, daarom zeg ik het zo. 013, daar staat hij. In Tilburg, in oktober. Dus eigenlijk hebben wij een verzoek aan Gavin DeGraw.
1: Ja.
0: Doe iets geks.
1: Doe zoveel mogelijk gekke dingen.
0: Ja, ja, ga hardlopen ergens in een park. Ga naar de Efteling.
1: Stroopwafels eten.
0: Zorg voor een huwelijksaanzoek.
1: Mooi.
0: In de zaal.
1: Ja, doe een Nederlands
0: Glij
1: liedje.
0: Voorzichtig uit.
1: Oh ja, ja.
0: Doe iets waardoor wij weer heel lang
1: of
0: over...
1: Doe alles gewoon. Geef ons dagelijks
0: Heden
1: nieuws.
0: Heden ons dagelijks nieuws. Ja. Waarom moeilijk doen, hè? Nou goed, ik hoop het wel. En het is natuurlijk sowieso al leuk nieuws dat die komt. Dus ja.
2: 3 is voor jou.
0: Oh, dat moet... Dus dan doe al een tijdje het programma niet, geloof ik. Vergeet allemaal dingen. Dat het vandaag 7 september is, dat het een bijzondere dag is. Dat het World Fair Play Day is. Ooit bedacht in België, maar gelukkig internationaal omarmd. Het is ook nog internationale dag van de politiesamenwerking. Misschien is er wel een gezamenlijke borrel ergens. Ik hoop het. Ik heb een goed stel zometeen. En dan... 3 is voor jou, want Nathan, jij hebt het gevonden.
1: Ja.
0: Op het wereldwijde web, wat is het vandaag?
1: De dag van de schone lucht voor een blauwe hemel.
0: Ja, luchtkwaliteit, ja. Superbelangrijk. Help daaraan mee. En waar kunnen we allemaal draaien dan? Casper die komt met DJ Elstak, Rainbow in the Sky.
1: Nou, dat doen we lekker bij Paul Rabbering.
0: Dat vind ik hartstikke leuk, ik paas me even door naar Paul. Land van Maas en Waal, Boudewijn de Groot. Oh ja, dacht ik, maar nee. Onder de groene hemel in de blauwe zon. Mm-hmm. Onder de purperen hemel in de bruine zon.
1: Ja.
0: Nee. Of onder de gouden hemel in de zilveren zon.
1: Ja, er staat geen blauwe, nee. De blauwe hemel bij.
0: Maar wel leuk gevonden natuurlijk. En dan heb ik uiteindelijk Pascal aan de lijn. Pascal, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Annemiek.
0: Ben je blij om eventjes te stoppen met de werkzaamheden?
3: Ja, zeker. Dat is wel een aangename pauze nu.
0: Ja, want wat ben je de hele tijd aan het doen?
3: Nou, ik ben aan het schoonmaken. De kamers van BNB.
0: Ah, de BNB. Die is van jou?
3: Ja, klopt. Ja.
0: En is het dan nodig na zo'n weekend of zijn mensen dan een beetje netjes?
3: Nou, over het algemeen zijn mensen best wel netjes. Alleen, ja, je moet het toch altijd wel even netjes schoonmaken, hè, voor de volgende gasten. Dus dan even met de Swiffer er doorheen en dan met de stofzuiger en dan wordt het allemaal weer helemaal netjes in orde.
0: Even de randjes. Ja.
3: Ja, zeker.
0: Zou jij mee willen doen aan het tv-programma of heb je dat al eens gedaan?
3: Nou, sterker, we zijn dit jaar al op tv geweest.
0: Oh, wie ben jij dan?
3: Nou, wij zijn nou niet bij BNB Vol Liefde, hè?
0: Dat nee, nee, nee. De NPO-variant. De
3: precies.
0: Bed and Breakfast. Ja.
3: Ja, ja, inderdaad. Wij waren in begin maart al op televisie.
1: Wat leuk.
0: Dat zou ik toch gezien moeten hebben, namelijk enorm fan. Wat zijn de kenmerken van jouw BNB?
3: Nou, we zijn een kleine schalige BNB. Heel gezellig, heel leuk ingericht. Er zit een heel klein dorpje in Midden-Limburg. Daar wonen we.
0: Huh?
3: En nou, aan de rand van onder de rook van Roermond, zeg maar. Dus dat was heel erg leuk om mee te doen.
0: Nou, ik heb nog even geen... It doesn't ring a bell yet, maar we gaan het opzoeken. Wat leuk. En was het leuk om mee te doen?
3: Ja, zeker. Het was echt superleuk om mee te doen. Heel leuk. Medekandidaten ook. We hebben helaas niet gewonnen, die aflevering. Maar we zijn gedeeld tweede geworden. Dus dat was zeker hartstikke leuk om mee te doen.
0: Ja, als ik je van tevoren had gesproken, had ik gezegd van... Geef nou gewoon die vraagprijs en meer. Want het maakt toch niet uit. En anders dan sta je zo bekend als zo'n kniep.
3: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Gewoon altijd doen.
3: Wij hadden ook allemaal lekker wat extra gegeven. Want we vonden het sowieso hartstikke leuk dat iedereen zo zijn best deed. Dus dat vonden we het allemaal zeker waard.
0: En wat doen jullie s'avonds? Want dat zie je nooit in beeld.
1: Dit duurt veel te lang, joh.
0: Nee, ik vind het leuk.
3: Nee, dat is gewoon lekker kletsen. En dan het is uit eten. Gaan we dus eigenlijk met z'n allen uit eten.
0: Zie je wel.
3: Met groen erbij. Dus dat is superleuk.
0: Nou, misschien om beter dat we dat niet in beeld zien dan, inderdaad. Maar goed, een plaat met blauwe lucht en schone lucht en dat soort dingen.
3: Nou ja, ik kan er maar eentje zijn natuurlijk. Dat is Air met All I Need.
0: Nou. Niks aan toe te voegen. Jij nog?
1: Ik wil een schone BNB.
0: Wat?
1: Ik wil alleen een schone BNB.
0: Oh ja.

Wat een leuke nieuwe Taylor Swift. I knew it, I knew you voor een nieuwe Toy Story film. Ze mocht eerst de ruwe beelden al zien, lang geleden, zodat ze echt wist waar ze voor schreef. Dan iets heel anders. Eerst was het een gedicht van Eddie Vedder en toen werd het een nummer over twee mensen uit een klein dorp. De ene bleef, de andere trok de wereld in. En die lange titel, nou ja, Eddie was die één woordtitels gewoon zat. En dat liet hij dan ook meteen goed merken. Elderly woman behind the counter...

0: Blijft mooi. Hoe gaat het op de weg, Bianca? Vertel.
1: Er staan een paar opvallende files, onder meer op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda. Want bij Moordrecht zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en vanaf knooppunt Terbrechtseplein heb je bijna een half uur vertraging. Omrijden kan ook richting Gouda, via Den Haag over de A13 of de A4 en dan de A12. De andere kant op, richting Hoek van Holland, heb je daar nu ook 10 minuten vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je een kwartier in de file voor de afrit Dordrecht Centrum door een pechgeval. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens door controles een kwartier vertraging.
2: Dankjewel, Bianca.
0: Over naar Juri voor het NOS Nieuws van 12:30.
3: In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd gebombardeerd. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties. Anderen zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Franse minister van Financiën spreekt bijvoorbeeld van een populistische golf. Bij een vuurwerkexplosie bij een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Ruim 60 raakten gewond. Bij de kerk was een festival aan de gang waar een vuurwerkshow onderdeel van zou zijn. En de olieprijs is weer hard gestegen. Het komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. En door die stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. Het weer, veel zon bij 24 tot bijna 30 graden. Morgen vooral in het noorden en westen regen en een graad of 20.
0: Dankjewel, Juri. Zometeen een nummer dat je misschien al klaar hebt om te appen, omdat je weet dat ik nu zo'n beetje ga vragen om een nummer dat je weinig hoort of nooit hoort op de radio. Nou, dan moet je maar door appen. Een albumtrack, een vergeten ethisch, een vergeties of eentje die in je hoofd zit en er maar niet uit wil. App hem door, dan draai ik hem zo.

0: Hier staan met SDIS. Hij staat zo'n beetje elke week in de Pasha in Ibiza. Ja. Maar tussendoor heeft hij ook nog wat dingen. Zijn er ook nog wat dingen geboekt. Dan gaat hij eind deze maand tussen alle Pasha's door. Even naar Denver heen en weer.
1: Annemiekes A-lunch.
0: Voor een show. Ja. Dan maak je wel wat miles, toch? Johnny Cash ervoor nog. Ring of Fire. Een plaat die je bijna nooit hoort. Dat durf ik niet te zeggen, Rutger. Maar wel te weinig.
2: Veel te weinig.
0: Veel te weinig, ja. Fan van The War on Drugs?
2: Ja, zeker. Goede muziek.
0: Live gezien ook?
2: Nee, volgens mij nog niet.
0: Oké, nou, dat is dan ook niet mensen die er inmiddels uit zijn. Een Kurt Vile. Kurt Vile ook nooit live gezien?
2: Nee.
0: Oh, nou, dat is eigenlijk alleen maar fijn, Rutger. Want dan bestaat er nog iets om te ontdekken. Maar dat je de muziek leuk vindt, is al heel fijn. Welke van The War on Drugs?
2: Under the Pressure.
0: Tada! Nou, ik wil de druk verder niet ophogen, hoor, maar je moet het wel zien.
2: Dankjewel.

0: lang doe je dit nou al? Sorry. Heel veel is op elkaar ook voor de platen voor. Rutger, je mag vaker platen aanvragen volgens heel veel luisteraars. War on Drugs ook nog. Steve Winwood, Valerie, ik weet dat hij zo eindigt.
1: En toch?
0: Ja, toch. Ja.
1: Want het houdt ook het leven een beetje spannend. Dat
0: ja.
1: Dat je gewoon weer
0: je moet het leven
1: worden.
0: Wel spannend houden.
1: Toch?
0: Als je alles van tevoren weet, ja. Dan is er geen klap meer aan. Nathan. Zometeen een goed stel. Een heel goed stel overigens, moet je even een link verzinnen. En Douw Bob, die moet zichzelf af en toe even reminderen.
2: NPO Radio 2, Topsong.
3: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2, Topsong.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
11: Iets voor één is het, maar ik heb Joeri toch alweer naar de studio gelokt om het nieuws voor te gaan lezen. Zometeen ook nog een goed stel en een Arctic Monkeys die je wel moet kunnen uitspreken. Goedemiddag.
12: Hey Annemieke, goedemiddag. Nederland moet veel meer geld gaan reserveren voor waterbeheer. Een onafhankelijke wateradviseur van het kabinet vindt dat het budget moet worden verdubbeld. Dat staat in een rapport dat aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wordt gegeven. Door klimaatverandering is er veel meer geld nodig om het land veilig te houden. Nu wordt ruim 11 miljard euro besteed aan het waterbeheer. De Servische oud-legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt straks begraven in Servië. Onder zijn leiding werden in 1995 in Srebrenica meer dan 8000 mannen en jongens gedood. Tot zijn dood zat hij vast in Den Haag. Er komen vandaag duizenden mensen naar zijn begrafenis, verwacht correspondent Thijs Kettenis in Belgrado.
13: Die vinden dat hij niks anders gedaan heeft dan het Servische volk verdedigen in een oorlog waar meerdere partijen bij betrokken waren. En zij vinden het oneerlijk dat alleen hun leider dan is veroordeeld voor in die tijd genocide in 1995.
12: Ratko Mladic zat in totaal 15 jaar vast. Oud-premier Mark Rutte is vandaag weer aan het woord in de laatste week van de parlementaire enquêtecommissie over corona. Rutte wordt onder meer aan de tand gevoeld over de extra beperkende maatregelen. Die waren volgens hem niet nodig geweest als iedereen zich gewoon aan de regels had gehouden.
14: Maar ook dat gebeurt niet. Dat is ook allemaal, ik begrijp het, dat is onvermijdelijk. Niet iedereen houdt zich altijd aan alle maatregelen. Dus uiteindelijk gaat het virus zich toch verspreiden, moet je maatregelen nemen. Maar dit is zo'n dilemma tussen volledige verantwoordelijkheid bij de samenleving leggen en toch ingrijpen. En dan komt het tweede dilemma. Als je ingrijpt, en dat is het dilemma tussen het ingrijpen, Dus de zwaarte van de maatregel en het effect van die maatregel.
12: Rutte zei verder dat de avondklok ervoor heeft gezorgd dat de zorg het heeft gered. Was die er niet, dan was het volgens hem helemaal fout gegaan. En vandaag is er een grote militaire oefening in Nederland. RTV Utrecht waarschuwt alvast. Schrik er niet van als er opeens militairen uit de struiken komen of als vliegtuigen ontzettend laag overkomen. Militairen uit 11 landen doen mee. Elke dag droppen ze vanaf de vliegbasis in Eindhoven vrachten en parachutisten in Nederland en België. Het weer vrij zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Morgen ander weer, vooral in het noorden en westen veel regen. En het wordt dan 17 tot 22 graden.
11: Heb je nog een regenjas thuis?
12: De tussenjas, hè, de herfstjas, de iets dikkere gevoerde her. Ja. Jij?
11: Ik heb mijn regenjas laten liggen in Doorn.
12: Oh.
11: Ja, dus nou heb ik een probleem.
12: Daar ga je.
11: Oh wel, ach, kan ik wel bij Doorn komen om hem daar weer op te halen? Kan ik beter even een vraag aan Bianca, want waar staat het vast?
15: Ja, er zijn intussen flinke problemen voor het verkeer op de A28 Amersfoort-Zwolle. Want die weg is bij Nijkerk in beide richtingen dicht. Er zijn problemen bij de Hardenbergerbrug daar. Rijkswaterstaat is nu aan het uitzoeken hoe lang dat eventueel gaat duren. Verder staat er file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Daar heb je een kwartier op onthoud door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda is na een ongeluk bij Moordrecht wel weer vrij. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies.
11: Dankjewel, Bianca.
16: Het is een goed stel, hoor.
11: Nou, dat dacht ik wel. Het is een heel goed stel. Twee platen die eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken hebben. Maar als je even doordenkt, dan kun je wel een link verzinnen. In de artiest, in het verhaal erachter, in de titel. Denk even door en stuur het dan via de NPO Luisterapp. Dan kun je zomaar een ander goed stel winnen. De peper- en zout variant. En ik zou je al een beetje op weg kunnen helpen door te zeggen dat beide acts Brits zijn, maar deels dan.
17: Oh ja. Ja,
11: Pieter Tosh was echt een Jamaican legend. Maar goed, welke link kun jij vinden tussen Pieter Tosh en Mick Jagger? You Gotta Walk and Don't Look Back. En Oasis, Live Forever. Nou, ben benieuwd. Wat wel grappig is, dat hij net ook nog eens aangevraagd, Pieter Tosh.
17: Ik dacht echt dat iemand zit in ons draaiboek nu.
11: Ja.
17: Hoe kan dit?
11: Want er is nog een plaat aangevraagd die ik ook al van plan was om te gaan draaien.
17: Oh jee, we zijn gehackt.
11: We zijn gehackt. Dat is geen link. Oh, ik doe het fout. Waarom niet?
18: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
19: Ja, hoi.
18: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
19: Ja, dat kan goed kloppen.
18: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
19: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
18: Oké, en waarom juist radio?
19: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
18: Oh, wat goed zeg.
19: En ik ga binnenkort ook op tv.
18: Zo.
19: Ja,
11: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
21: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equins weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
26: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
27: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
28: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
29: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
28: Ja, werkt wel.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
29: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
30: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
31: Annemiekes, Alens.

0: vrienden van Oasis. Live Forever op NPO Radio 2. Het is een mooi stel met Peter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk and don't look back. Oh ja? Hoe dan precies? Nou, heel veel links komen er binnen. Fijn is dat. Mensen denken fijn en goed door. Peter, die zegt bijvoorbeeld, Peter Schouwenaars, ja, Mick Jagger, die lijkt wel voor eeuwig te leven. Altijd voorzichtig zijn met dit soort opmerkingen, want we gaan er ook wel van uit dat hij eeuwig leeft natuurlijk. Maar
1: nu nog even googlen voor de zekerheid.
0: Not jinx it. Ja. Dan hebben we nog Alex, die zegt, ja, live forever. Geïnspireerd door Exile Main Street van de Stones. Oh ja, klopt, is inderdaad goed. Hij schreef het toen hij, een Noel in dit geval, toen hij aan het bijkomen was van een voetblessure. Toen hij aan het klussen was. Ja, een romantische kan ik niet maken.
1: Maar in die Live Forever is natuurlijk van het eerste album. Dus waarschijnlijk schreef hij toen hij zelf nog niet een Oasis bekend grootheid was.
0: Nee.
1: Dus dan was hij waarschijnlijk gewoon aan het werk.
0: Ja, oké. Okay, daar moet je al die documentaires maar even over gaan kijken. Oh, documentaires. Nou, dat is ook wel mooi. Daar komt Stefan onder andere mee. Die is zeer vers. Sterker nog niet eens in Nederland gezien. Wel in Venetië al, filmfestival. Don't Look Back in Anger, heet hij. Hey. En van Peter Tosh is ook een hele mooie docu. Vorig jaar verschenen, gemaakt door zijn dochter. Nou ja, dan weten we dat ook weer. Pieter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw link?
2: Vooral de Don't Look Back of Don't Look Back in Anger.
0: Precies, ja.
2: En dan vooral bij de gebroeders Gallagher, zullen we maar zeggen.
0: Ja, nou ja, dat dan weer wel, dan weer niet. Hè? Meer zeggen we daar ook weer niet over. Helemaal goed, Pieter. Ik ga dat peper- en zoutstel naar je opsturen.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik zag ook nog een leuke link trouwens over covers.
1: Ja?
0: Het is een cover van Temptations, Look Back. Okay. En Oasis, die zijn er ook niet vies van geweest.
1: Ja.
0: Wolvers, noem maar wat. Nou ja, dank voor het meedenken.

0: dingen. Millennium. Inmiddels zijn we weer een kwart eeuw verder. Dat is ook zo'n raar idee. Maar goed. Bobby Williams. En er wordt nog Cat's Eye. Jawel. Reeds populair bij de wat jongere jongeren. Geen K-pop, zegt ze zelf, maar Global Girl Group. Ze komen dan ook echt overal vandaan. Samengebracht door een reality afvalshow. Daar heb jij ook met een schuin oog naar meegekeken, toch?
1: Ik heb er niet naar gekeken, maar het wordt wel bij mij thuis veel besproken.
0: Ja, dat, ik heb wel deels meegekeken met mijn dochter. Onder wat mij betreft, nou niet ik hoor, maar die meiden. Onder onmenselijke druk en spanning.
1: Oh ja.
0: Echt niet normaal. Mijn dochter keek het en ik hoorde mezelf steeds roepen. Zo gaat het niet in het echt hoor. Dat kunnen ze niet maken. Dit is niet oké. Maar goed, uiteindelijk zijn er een aantal meiden overgebleven. En dat die druk voor die dames zelf ook vrij hoog is, blijkt. Want er zijn er al een boel niet meer bij. Of tijdelijk. En hun eigen show in Ziggo natuurlijk. Ramvol fans. En terecht. Is het nog maar afwachten wie er nou eigenlijk helemaal bij zijn. Ed Sheeran schreef mee aan deze. En ze hebben ook nog een andere uit. En die... die gaat in je hoofd zitten. Of je nou wil of niet, die klinkt zo. Trouwens, hij heet Hoetie Fruity.

0: Maarten en Munich in oktober weer een aantal keer in de Ziggo Dome. Dat wordt heel erg leuk. Ik zit even te kijken, zijn er nou files gemeld? Ja? Nou, dan spoed ik mij naar Bianca, vertel.
1: Ja, er staan toch een paar opvallende files. In ieder geval is de A28 Zwolle-Amersfoort in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Door problemen bij de Hardenbergerbrug en het verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. De A58 in Brabant van Tilburg naar Breda, die is na een ongeluk weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten oponthoud tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook nog een kwartier in de file tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum. Er stond een pechgeval, maar ook daar zijn alle rijstroken weer open.
0: En dankjewel Bianca. Over dan naar Juri Szymanski, want het is tijd voor het nieuws voor 13:30.
2: Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen aan China doorgespeeld. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt de man van spionage. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Gisteren vielen er al zeker 4 doden. Die aanvallen waren volgens Israël een reactie op drone-aanvallen door Hezbollah. De NPO heeft minister Letchert van Mediazaken alsnog gevraagd om de vergunning in te trekken van Omroep Ongehoord Nederland. De NPO denkt nu dat er genoeg juridische grondslag is. Het commissariaat voor de media had laten weten dat Ongehoord Nederland geregeld niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen. Dan het weer, een warme en zonnige dag, 24 tot 29 graden. Morgen eerst droog, daarna regen en een graad of 19.
0: Is er nog weer eigenlijk? Want dan doe ik even...
2: Zal ik het nog een keer doen?
0: Is een kop te verzinnen.
2: Het is een warme en zonnige dag, 24 tot 29 graden. Morgen eerst droog, daarna regen en een graad of 19.
0: Dankjewel, Juri. Zeg, heb je nog een berichtje voor me?
3: Goeie kop.
2: Een warme en zonnige dag. Nee.
0: Heel goed.
2: Ik heb een heel leuk bericht gevonden, want een oud instrument is weer tot leven gewekt. De oudste blokfluit van Nederland wel te verstaan. Ruim 600 jaar oud. Hij werd in 1940 opgegraven in de oude waterput van waar ooit een middeleeuws kasteel stond. En nu ligt die houten fluit in een museum in Dordrecht. Onderzoekers die wilden weten hoe die klinkt. Een fluitiste probeerde eerst een moderne, ge-3D-printe versie van die blokfluit.
4: Die klinkt namelijk zo.
0: Ja, succesvol.
2: Nou, 3 keer niks, lekker mooi. Veel ruis horen en zien we bij RTV Dordrecht. En dus wilden ze op de echte fluit spelen. Dat kon, maar dat moest wel heel voorzichtig gebeuren.
4: Hij is nogal gehavend, maar voor iets wat 600 jaar in een waterput heeft gelegen, vind ik het wel meevallen.
5: Wauw, dat was gewoon ongelooflijk te horen. Super blij dat we iets kunnen uithalen, opnemen.
2: Nou, ze zijn er ontzettend blij mee. De komende tijd worden die geluiden digitaal bewerkt. En zullen die geluiden van de blokfluit te horen zijn bij de tentoonstelling.
0: Wat leuk.
2: Lief, hè?
0: Goed nieuws. Mm-hmm. Mooi. Heb je er een kop bij?
2: Ja, fluitist heeft geweldige noten.
0: Nou, prachtig. Nathan.
6: Ik dacht, misschien is het mondstuk.
0: Juist. Ik hou ervan. Het klinkt nu een beetje als een uitgeputte fluit. Als je een goede kop hebt, geef door.

0: Pretty Rapping Out. TomTom Club op NPO Radio 2. En daarvoor nog Tom Cochrane. Life is a Highway. Er komen koppen binnen. Zeker wel, bij een bericht van Joeri in het nieuws over de oudste blokfluit van Nederland. Nou ja, is toch leuk. Inderdaad, hadden we die nog niet. Hij is opgegraven uit een oude waterput. Blijkt dus hartstikke oud te zijn, 6 eeuwen. En ze hebben hem nu zo behandeld dat ze hem heel voorzichtig hebben kunnen fluiten erop. En dat klonk als een hele oude blokfluit.
1: Ze wilden eerst een veilige 3D-versie gebruiken, maar dat was een...
0: Jij kwam geen fluit uit. Nee. Jeetje. Nou, kunnen we er een kop bij verzinnen?
1: Oh, jeetje. Beetje ontdaan van je eigen grap.
0: Nou, het was per ongeluk. Ja. Ik heb vandaag al zeker 4 dingen fout gedaan. Dus ik vind het ook wel leuk dat ik af en toe iets goeds op mijn pad kom, waar ik ook dan geen moeite voor doe.
1: Jeetje.
0: Ria die zegt, de blokfluit is nieuw leven ingeblazen.
1: Mooi.
0: Klopt. En Daniel zegt, als hij het na 6 eeuwen nog doet, dan is je fluit uit het juiste hout gesneden.
1: Keurig.
0: Ja. Dat zijn allemaal hele nette tuttenkoppen.
1: Ja, degelijke koppen.
0: Degelijke koppen, en die mogen ook. Dus stuur je eigen degelijke kop in, dan hebben we zometeen misschien toch nog een lachmoment. Benson Boone, dat is die andere plaat die net werd aangevraagd. Stom toevallig, maar die had ik al gepland. Beautiful Things.

0: Benson Boone. En zeker Beautiful Things. Nou, dat berichtje van Juri, dat heeft wel behoorlijk wat koppen opgeleverd.
1: Goeie kop.
0: En dat komt mooi uit, want die hadden we nog niet. Over een blokfluit. Ja, niet zomaar eentje. De oudste blokfluit van Nederland. Die is in 1940 opgegraven in een oude waterput van een middeleeuws kasteel. Althans, dat stond daar ooit. 600 jaar oud. Nou, inmiddels hebben ze hem geëxposeerd. Maar we willen ook weten, hoe klinkt die dan? Hebben ze er een 3D-model van gemaakt. Omdat het dan anders een beetje, ja, gaat dat ding natuurlijk kapot als je erop gaat blazen. Daar kwam niks uit. Ja, dank u wel. Dus toen hebben ze het toch nog eventjes geprobeerd te echten. Ja. En daar kwam wel wat uit. Ja, sort of. Het was heel duidelijk een blokfluitgeluid, dat wel. Dat kunnen ze dan laten horen als hij in die expositie geplaatst is. Wat voor kop dan? Olaf, die zegt, eeuwenoud instrument zat behoorlijk in de put.
2: Mooi.
0: Jacco, toon, fluit, laat te wensen over.
2: Mooi.
0: Kop is, ja, dat. Caroline, oude fluit doorstaat blaastest. Ik leuk. Juri, is het ons Juri? Nee.
2: Ja.
0: Oh, wel.
2: Ja.
0: Die heeft gewoon wit ingestuurd.
2: Hij heeft het ingestuurd, ja hoor.
0: Oude fluit doet onderzoekers verblazen. Ja, dat is inderdaad Juri.
2: Ja. Nu het leest hij het, ja, toch? Ja.
0: Hella zegt, blokfluit geeft alleen nog grondtonen. Wauw.
2: Mooi.
0: Matthijs, Vondst was een fluitje van een century.
2: Mooi.
0: Ja, en Peter zegt, blokfluit van 6 eeuwen. Mooi als je van oud houdt.
2: Ja, die vind ik ook heel mooi.
0: Vind ik leuk. Hangt wel vanaf hoe je hem uitspreekt. Gijsbert, goedemiddag.
3: Goedemiddag. En nog even omdat je er zo comfortabel mee omgaat. Wat fijn dat je weer terug bent.
0: Nou, dankjewel. Dankjewel, Gijsbert. Ik ben ook blij, ja, om al jouw goede koppen weer te kunnen lezen en horen. Want, ik ben blij dat jij mag uitspreken. Wat is jouw goede kop?
3: Dit instrument mag uitfluitend door een professional worden bespeeld.
0: Die gaan wij heel goed op.
2: Uitfluitend.
0: Uitfluitend. Nou, Gijsbert, dankjewel. Stuur even een foto van je eigen goede kop. Die hebben we vast nog wel ergens. Maar, nieuwe, dat is leuk. Fluorescent Adolescent. Adolescent. Jeetje. Zometeen Paul, denk ik. Ja, Arctic Monkeys. Dag hoor.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2i Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Het is inmiddels 2:00 precies. Het is Radio 2 en het nieuws krijg je van de NOS natuurlijk. Yuri Stubenitski, hij is hier.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag Paul. De Duitse bondskanselier Merz had niet verwacht dat de radicaal-rechtse AfD zo'n grote verkiezingsoverwinning zou halen. Hij zegt geschokt te zijn en noemt het de zwaarste verkiezingsuitslag in decennia voor zijn partij, de CDU-CSU. Die werd gisteren bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gehalveerd in zetelaantal. De AfD wist juist ruim 43% van de kiezers voor zich te winnen. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn vannacht kort na elkaar een scooter, afval bij een container en een Dixie in brand gevlogen. Het is niet voor het eerst, want de afgelopen maanden zijn al zo'n 20 mobiele toiletten uitgebrand in de stad. Omwonenden begrijpen er niets van, vertellen ze bij Omroep Brabant.
4: Ik vind het niet normaal. Goede, waarom zou je dat doen? Het is eigendom van iemand anders en dan steek je het gewoon in de fik. Waarschijnlijk voor de lol. Dus,
5: Het is niet vrij natuurlijk. En ik weet niet of het meerdere personen zijn. Misschien is het één iemand die, die dat in de hand heeft. En maar wat doe je daartegen?
3: De politie vraagt mensen om zich te melden als ze iets hebben gezien of camerabeelden hebben. Ook nog nieuws over de plaatselijke FC, want NAC Breda heeft trainer Karel Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de eredivisie, maar vorig seizoen degradeerde NAC. Na een slechte start in de eerste divisie is Hoefkens weggestuurd. En vanaf deze week rijden er allemaal Tina's door Den Haag. Dat is de naam van de nieuwe tram. Ze vervangen de oude rood-beige trams. Vanochtend was de eerste rit met de trams. Speciaal voor genodigden, zoals reizigersvereniging Rover. Die is tevreden met de nieuwe trams. Die zijn helemaal gelijkvloers.
6: Zeker, dit is voor de reiziger echt een enorme verbetering. Want nu kunnen ook mensen die met een beperking de tram gebruiken die de oude GTL niet kunnen gebruiken. Maar ook als je een koffer bij je hebt of een boodschappenwagen, je loopt er zo in.
3: Hartstikke handig. Dus die tram heet dus Tina. En dat is een afkorting van het model. Totaal integrierter niedervloer antrieb. Dus gelijkvloerse tram eigenlijk.
2: Oh ja. Ik ben zo benieuwd in welk land die gebouwd wordt dan.
3: Ja, ik ook.
2: De totaal integrierter niedervloer antrieb. Mooie naam voor een Franse tram.
3: Dan het weer nog zonnig en 24 tot 29 graden. Morgen eerst wolken en later regen bij maximaal 21 graden.
2: Dankjewel. Soms pikken jullie een treintje nog wel mee. Trams laten jullie alles wel links liggen, toch Bianca?
7: Trams laten we meestal links liggen. Maar soms voor de regionale omroepen nemen we het wel mee.
2: Ja, precies.
7: Mocht het van pas komen.
2: Nou, we klinken vandaag als de regionale omroep van Brabant. Met al het nieuws over Breda, maar goed, dat er zijn.
7: Ja.
2: Waar staan die files?
7: Nou ja, die staan onder meer op de A28. Er zijn problemen op de route Amersfoort-Zwolle, want de weg is in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Komt door problemen aan de Hardenbergerbrug. Omrijden kan voorlopig via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Hoe lang dat gaat duren is allemaal nog niet bekend. Rijkswaterstaat is daar druk mee bezig. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom sta je bij Rilland een kwartier in de file door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. En in Brabant op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat ook een vrachtwagen met pech bij knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging nu 25 minuten.
2: Dankjewel Bianca. Zometeen een heerlijke, hele fijne James Bond titelsong.
8: Ster. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.
11: Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Investeer in levensreddende AED's. Die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: is inmiddels de grootste nummer 1 hit uit de geschiedenis in Amerika. Staat al 20 weken op 1. Met Choose in Texas. Ja, country is natuurlijk de muziek daar van het platteland. Maar inmiddels is het hele land country. Sterker nog, ik denk dat wij daar ook gewoon aan meedoen. Want in Nederland draaien we ook heel veel country plaatjes. Zelfs Douwe Bob heeft het country virus helemaal overgenomen. En dat doet hij goed. Duran Duran ervoor ook nog View to a Kill. Dit is Radio 2, het is maandag. En tijd voor een plaatje dat je nooit hoort.
1: It's

Naked Ladies. Kende je ze nog met One Week? Uit de 90s. Lekker hoor. Lady Gaga ook nog. En haar pokerface. Ik heb dat geprobeerd afgelopen weekend. Om mijn gezicht in de plooi te houden. Ik moet je iets uitleggen. We waren met z'n tweetjes eindelijk eens lekker weg. Sliepen in een hotel in Düsseldorf. En dat had een bad op het balkon. Ik vond het ook vreemd, maar dat is het concept van het hotel blijkbaar. Dus dan, ja, de kamer was ook niet heel groot, dus dat bad hebben ze dan buiten neergezet. Dus wij dachten, nou, we gaan lekker even in bad op het balkon. Maar ja, hoe kom je daar? Dan moet je natuurlijk gewoon wel in je nixie of misschien met een doek om je heen naar buiten. Maar daar hadden ze gelukkig schermen voor geplaatst, zodat mensen die dan verderop stonden, zoals een hele grote groep Duitsende bierdrinkende gasten, die konden eigenlijk niks zien, want wij zaten achter een scherm. En toch, gek genoeg, toen mijn vrouw en ik naar buiten liepen, kregen we applaus. Ik denk, wat is dit nou? Dat zal wel niet voor ons zijn, is voor iemand anders. Dus wij gewoon, nou ja, zij in bad, ik daarnaast, een beetje gekeuveld, gezellig. En de volgende dag, we checkten uit het hotel, dus gisterochtend. En toen liepen we naar buiten. Ik denk, nou, ik zal toch nog eens kijken naar de vijfde verdieping, naar dat bad. En ik zit naar die schermen te kijken. Ik denk, dat is toch gek eigenlijk. Van de ene kant van een scherm lijkt het alsof je er niet doorheen kan kijken. En vanaf de straatkant kan dat dus wel. Ik weet niet. Ze hebben het misschien verkeerd om gemonteerd of zo. Zo'n scherm met allemaal van die gaatjes erin, weet je wel. Ja, nou, dus het was een leuk weekend. Ook voor die jongens op straat, denk ik. Caught me

0: Sorium. Every breath you take. Het is 2:30 op de weg. Is daar iets aan de hand, Bianca?
1: Ja, er is wel het een en ander aan de hand. Zo is de A28 Zwolle-Amersfoort in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Komt door problemen aan de Hardenbergerbrug daar. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Hoe lang het gaat duren, dat is nu nog niet bekend. Op de A58 in Zeeland van Vlissingen naar Bergen op Zoom heb je bij Rilland een kwartier vertraging door een pechgeval. Daar is één rijstrook dicht, waarschijnlijk tot 3:00, verwacht Rijkswaterstaat. Je hebt een 30 minuten tijdverlies op de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam, tussen Middelburg en Seroskerke. En ook in het zuiden is een ongeluk gebeurd op de A16... vanuit België naar Breda bij knooppunt Galder. Dat kost je een kwartier extra.
0: Net als de police, every breath you take. Vergeet bijna te vertellen, vanaf morgenavond in Theater Carré iets heel bijzonders. The Last Ship, dat is een musical over Sting, met Sting. Hij speelt er zelf en wegens groot succes hebben ze het verlengd, maar het is maar tot en met aanstaande zondag. Het is 2:30, hoe is het in de wereld eigenlijk, Juri?
2: Nederland moet veel meer geld gaan vrijmaken voor waterbeheer, zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is de onafhankelijke wateradviseur van het kabinet. En hij zegt dat het budget van 11 miljard moet worden verdubbeld vanwege de extremere weersomstandigheden. Een man uit België wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen naar China. De oud-topman van chipbedrijf Belgan werd in mei opgepakt toen hij naar Peking wilde vliegen. In de Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het stroomnet. Vrijdag maakte de Duitse politie bekend dat ze een klopjacht hadden geopend op een man die beweert achter aanslagen te zitten op het elektriciteitsnet. Die man is nog niet gepakt. En de brandweer in Warmond bij Leiden heeft

0: een koe van een woonboot gehaald. Bewoners werden afgelopen weekend wakker van rumoer, belden de brandweer toen ze de koe zagen staan. Die stond op de vlonder van de woonboot en was vanuit een weiland op de boot gekomen.
1: Oh.
0: Hoe precies, dat weten ze niet, maar hij zal wel zijn gezwommen, denk ik.
1: Gesprongen?
0: Gezwommen.
1: Gezwommen?
0: Ja, ik denk niet dat hij een bootje heeft gepakt.
1: Ja. Goed idee. Ik ja.
0: Of met een plank. Nou ja, we weten het niet.
1: Nee, precies. Doe maar een beetje denken aan dat verhaal van André van Duin. Die had ooit 35 koeien in zijn achtertuin. Het werd een van zijn grootste hits.
2: 35 koeien. Oh, die krijgen loeien.
1: Die waren losgebroken en stonden bij hem.
0: Het weer dan. Het is zondag, maximaal 30 graden. Morgen eerst droog, dan regen en dan wordt het ongeveer 20 graden.
1: Afgelopen vrijdag had ik mijn laatste vrijdagavond 90's programma. En ik beloofde toen al, en dat ga ik nu waarmaken, dat ik gewoon heel veel lekkere 90's door de week ga draaien. Wat denk je van deze van Christine W?

0: Coldplay, hoorde ook nog Christine W. daarvoor uit de 90s. Wat een classic, die Feel What You Want, hoorde je. We gaan nog een 90s classic doen, denk ik.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ik zat al te kijken naar jouw geboortedatum, Sandra. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul.
0: We komen uit in de 90s bij jou ook.
2: Ja, klopt.
0: Wanneer ben je geboren?
2: 27 augustus, 76.
0: Net jarig geweest?
2: Yes, 50.
0: Zo, Sarah gezien, hoe is dat?
2: Ja, nou ja, voelt wel goed.
0: Oh, kijk, het is ook lekker om te horen.
2: Ja, voelt geen pijn, dus.
0: Had je dat wel verwacht?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee.
2: Alleen Coldplay in mijn oren, dat deed wel pijn, hoor.
0: Je houdt niet van Coldplay?
2: Nee, absoluut niet. Ik dacht even dat je het expres deed ook.
0: Dat hoor je niet vaak. Mensen die... wat vind je niet zo fijn eraan dan?
2: Ik vind zijn stem echt verschrikkelijk.
0: Oké. Ja. Coldplay was er nog niet toen jij 14 was.
2: Nee,
0: 27. Nou, nu duidelijk, Sandra. 27 augustus 1990, daar gaan we naartoe terug. Jij bent wel een muziekkennerliefhebber. Je hebt zelfs in de cd-zaak gewerkt vroeger.
2: Ja, dat was hartstikke leuk. En dan leer je ook heel veel andere muziek kennen.
0: Ik ben benieuwd wat je mooi vindt. We gaan naar
2: nog wat.
0: Nummer 5.
3: 5.
0: Thieves in the Temple van Prince.
2: Yes, dat zijn we niet te veel eigenlijk. Dat zegt er niks. Nee.
0: Die hoor je nooit meer ook. Nee.
3: Vier.
0: Maar dit toch wel?
2: Ah, het is een lekker schuifelnummer. Heerlijk.

0: Dat, leg jij het even uit waarom je zegt rollenvanger?
1: De waaierbroek, hè?
0: Ja.
1: Heerlijk. Ja,
0: precies, ja. De housebroek.
1: Lekker luchtig.
0: Had jij er een zo vroeger?
1: Nee, absoluut niet.
0: Wat droeg jij?
1: Gewoon een normale spijkerbroek.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Met wijde pijpen misschien, want dat was toen ook wel hip, denk ik.
1: Ja, heel even, maar dat was het ook niet, hoor.
0: Wat is het voor jou qua muziek? Wat vind je echt leuk?
1: Ik vind heel veel leuk.
0: Nee, van de vijf die je net gehoord hebt.
1: Don Killer van Adamski, ja? Dat is wel de lekkerste, ja.
0: Degene die er boven uitspringt.
1: Ja, absoluut.
0: Ga er lekker van genieten.
1: Heerlijk, dankjewel, hè.
0: Dag, Sarah.
1: Dag, dankjewel. Fijne dag.
0: Je gaat er goed mee om, Sandra?
1: Ja, ik er wel.
0: Ah, prima, oké.

0: allergrootste. En ik vind het de kerstplaat, maar dat ja, hoeft het niet te zijn.
1: Kerstplaat? Nee, gewoon een lekker nummer.
0: Oké. Okay. 2.
1: Ah, Adamski.
0: Ja, en de nummer 1, dat is ook You Hate It, You Love It, denk ik.
2: 1. Can't touch this.
1: Ah, ja, de rollenvanger.
0: De rollenvanger. Ja, ik denk dat ik je door heb.

helemaal niet leuk om je oud te voelen of oud te laten voelen. Dus sorry voor deze. Het nummer is alweer van 1986. Lang geleden. Maar soms is het ook leuk om je weer wat jonger te voelen. En dan ben je gewoon even met je hoofd terug in de tijd dat je zelf 14 jaar oud was. Als je dat gewoon leuk vindt. Dan kun je jezelf natuurlijk altijd opgeven om een keer mee te doen met Top op 14. Ja, want dan krijg je zo'n leuke plaat als net. Misschien wel Killer. Of dat ook wat jouw jeugd is. Of misschien heb je heel wat anders. Stuur je geboortedatum even door via de NPO Luister-app. Je naam erbij. En dan spreek ik je graag een keer gewoon door de week. Een van mijn lievelingsbands is dit. Editors.

Zelfs een maand geleden was het in Lokeren, editors. Ze komen weer naar Nederland in februari, Ziggo Dome. 10-minute takeover. Ton of Love heeft mij nog nooit teleurgesteld, deze editors. Ton of Love doet me nog meer denken eigenlijk aan de KWF-week van afgelopen week. Het was zo'n warme en, hoewel hij heel verdrietig was, toch ook zo'n liefdevolle week. En we zitten nu weer in het gewone eigenlijk, en dat is ook lekker. Straks de 10-minute takeover. 10 minuten platen op verzoek. Heb jij iets wat in je hoofd zit en dat je graag op de radio wil hebben? Vraag dan je plaatje aan via die bekende NPO-luisterapp.

0: is NPO Radio 2.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Goedemiddag, je luistert natuurlijk naar NPO Radio 2 en het is exact 3 uur. Tijd voor het laatste nieuws van NOS. Hier is Juri.
4: Op de A28 bij Nijkerken is de Hardenbergerbrug in beide richtingen uit voorzorg gesloten. Wat er precies aan de hand is, laat Rijkswaterstaat in het midden. Het gaat om een veiligheidsmaatregel. Of de brug is verzwakt, dat is dus niet duidelijk. De Duitse bondskanselier Merz is geschokt door de verkiezingsoverwinning van de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: Ik kan u zeggen, we zijn alle zutiefst schockiert. We hebben het in deze vorm zo niet erwartet.
4: Merz had niet verwacht dat het radicaal-rechtse AfD zo groot kon worden, vertelt correspondent Gienbal Duk.
6: Hij zei ook, ja, als zoveel mensen op partijen stemmen die de democratische beginselen in twijfel stellen, ja, dan kan je niet gewoon overgaan op de orde van de dag. Dan moet je dat echt even verwerken. En die uitslag, zegt hij, heeft niet alleen Sachsen-Anhalt veranderd, maar eigenlijk heel Duitsland.
4: De partij van Merz, het CDU-CSU, werd gisteren gehalveerd in zetelaantal. Daardoor staat de positie van Merz onder druk, maar hij is niet van plan om af te treden. Nederland moet veel meer geld opzij zetten voor waterbeheer. Nu is het 11 miljard euro, maar de onafhankelijke wateradviseur van het kabinet vindt dat het 22 miljard moet worden. Volgens de Delta-commissaris staan we voor grote uitdagingen, onder meer door klimaatverandering.
7: Juist die combi van ofwel langdurige extreme droogte, een stijgende zeespiegel en af en toe op onvoorspelbare momenten heel veel neerslag, dat kun je als je voor een groot deel onder zeeniveau woont en het moeras als het ware hebt drooggelegd, dat kun je niet meer met techniek wegorganiseren.
4: Het kabinet gaat zijn rapport nu lezen en kijken wat ze ermee gaan doen. En Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het ministerie van Landbouw veel wijngaarden aangetast.
3: Ga verder.
4: Het weer dan zonnig, maximaal 30 graden. Morgen eerst droog, dan regen en dan wordt het ongeveer 20 graden.
3: Dankjewel. Nu heb ik ook wel gehoord dat de afgelopen jaren heel veel wijn werd weggegooid in Frankrijk, omdat ze veel te veel hadden. Dus
4: het gaat alle kanten op, hè?
3: Heel gek. Ja. Wat moet je dan begrijpen?
4: Zo, elk jaar even een flesje apart leggen en dan hopen dat het, als je met pensioen gaat, heel veel waard is.
3: Ja, dat is wel slim inderdaad, ja. Bianca. Ja. Het lukt alleen nooit, maar goed, het gaat allemaal op. Hoe zit het op de weg op dit moment?
8: Nou, wijn en autorijden, dat gaat in ieder geval niet samen. Er zijn inderdaad problemen op de A28. We hoorden het net al in het nieuws. Die weg is in beide richtingen dicht ter hoogte van Nijkerk door problemen aan de Hardenbergerbrug. Hoe lang dat precies gaat duren, dat is allemaal nog niet bekend. Rijkswaterstaat is daarmee bezig. Omrijden kan intussen via Apeldoorn over de A50 en de A1 of andersom. In Zeeland is de N57 in beide richtingen dicht bij Middelburg-Noord door een ongeluk en het verkeer wordt daar omgeleid. En er staat file op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij Rilland. Door een vrachtwagen met pech heb je daar een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
3: Dankjewel, Bianca. En zo meteen hoor je hard. Nee, hard. Niet zo hard, hoor.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. leningen voor je leven.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno,

0: Ga naar ns.nl/flex.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: Magnetic hoorde je. Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Die klassieker zat er nog voor. August.
1: Ja, goedemiddag.
0: Volgens mij heb je een lekker weekend gehad.
1: Ik heb een uitstekend weekend gehad.
0: En nog een paar traantjes gelaten ook.
1: Ja, zeker.
0: Komt hij gewoon vooruit door die man. Heel goed. Praat over je gevoel. Wat is er gebeurd?
1: Ik was vrijdag bij Live on the Beach bij het fantastische optreden van Anouk. Die om 6:30 begon en daar heel trots over was.
0: Ja, daar heeft ze nog wat over verteld ook, hè? Dat het laat genoeg werd voor haar.
1: En dat zij om 9:15 al met een wijntje op de bank zat. Helemaal top. En toen speelde ze Lost.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat gebeurde er toen?
1: Ja, nou, toen moest ik aan mijn vader denken. Die is vorig jaar overleden. En die herinner ik mij. En door hem te herinneren blijft hij bij mij. En dat was wel mooi. Lost, want ik heb in zijn ogen gekeken. Ja, dat is mooi.
0: Wat zeg je dat mooie, August. En wat verdrietig om te horen ook tegelijkertijd.
1: Hoort bij het leven.
0: Dat is het. Vrijdag Anouk live. En we doen de dunnetjes over met Lost van plaat vandaag.
1: Dankjewel.
0: Voor jou en je pa.
1: Thanks.
0: Is Anouk.

0: zit al een beetje de voorspellingen te doen. Hij zegt, op deze laatste warme septemberdag wil ik graag dansen in september. Met Earth, Wind and Fire. Ik denk dat er al vooral wind aan zit te komen. Het is nog vroeg in september. Ik sluit nog niet een Indian Summer uit. Zeker voor mijn gevoel niet eigenlijk. Ten minute takeover. Welkom terug in Nederland. Natasja.
1: Dankjewel, Paul.
0: Of ben je nog niet zover?
1: Jawel, we zijn net in Roermond de grens over. Dus voor ons is het nu nog 27 kilometer.
0: Ah, en dan ben je weer home.
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: Vertel eens, hoe was de vakantie?
1: Ja, heerlijk. Ja, je bent zelf ook in Italië geweest, hè? Dus je weet hoe lekker het daar is.
0: Ja, ja, nee. Ja. Het eten is lekker, de Italianen zijn leuk,
1: ja,
0: met kinderen.
1: Ja, en het weer. Ja, ja, ook ja, heerlijk. Ja, ja. En de ijsjes niet te vergeten natuurlijk.
0: Ja, de ijsjes, ja. Heel
1: en de pizza's, ja. Oh, maar
0: wat is nu het eerste wat je weer gaat doen als je zometeen home bent?
1: Ja, ja, je weet wel hoe het gaat met de caravan, hè? Alles opruimen, wassen.
0: Ja. Ja, dus de komende week ben je wel even druk?
1: Ja, donderdag mogen we weer gaan werken. Dus we hebben nog even om wat bij te komen. Dus nou, dat is helemaal goed. Morgen de hond weer ophalen. Dus dat is ook weer leuk.
0: Kan ik me voorstellen. Nou, welkom home.
1: Ja, dankjewel, Paul. Run.

0: The Cure, je hoorde Just Like Heaven. Dit is NPO Radio 2. Half vier is het al geweest. Bianca, je had wat afsluitingen te melden. Het klonk niet goed een half uurtje geleden. Hoe gaat het nu?
1: Nee, klopt. Er zijn wat problemen, vooral in de omgeving Amersfoort. Want de A28 die is in beide richtingen dicht. Om precies te zijn bij Nijkerk. Er zijn problemen bij de Hardenbergerbrug. En Rijkswaterstaat is dat allemaal aan het uitzoeken. Het is nu nog niet bekend hoe lang het precies gaat duren. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. En op omliggende wegen loopt het ook al vast daar, vooral op de N301. Van Almere naar Barneveld heb je nu 20 minuten vertraging bij Nijkerk.
0: Dankjewel. Laatste nieuws. Krijg je natuurlijk van Juri.
2: Een man die zijn ex-vrouw in Katwijk vermoordde is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs. Hij kon volgens de rechter niet verkroppen dat ze zonder hem verder wilde leven. Ook is de man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Op een begraafplaats in Utrecht zijn vanochtend 4 jonge mannen betrapt die een graf vernielden. Een medewerker zag het gebeuren en belde de politie. De verdachten werden daarna in de buurt aangehouden. Een man uit België wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen naar China. De oud-topman van chipbedrijf Belgan werd in mei opgepakt toen hij naar China wilde vliegen. En steeds meer plaatsen verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Ook Nijmegen moet eraan geloven. De meeste inwoners die Omroep Gelderland sprak vinden het eigenlijk wel prima.
3: Prima. Veilig.
4: Er wordt hier echt belachelijk hard gereden.
3: Geen 50, maar 70, 80, dat gebeurt ook.
5: Maar wie rijdt de 30? Ik rijd nooit geen 30. Dan kijk ik naar ze voor de fiets kopen.
3: De fietsen ook al op laat. En wij laten op, dus er niks van het handje.
6: Ik vind het goed dat 30 wordt.
7: Het is maar 20 kilometer lager, dus.
8: Ja, veiliger.
6: Ja, precies. Het maakt niet uit, mee met je langer onderweg.
2: Vanaf 15 september gaat het in. Op deze manier willen ze in Nijmegen de kans op ongelukken verkleinen.
0: En als je dan toch op tijd op je bestemming wil zijn, zou ik willen voorstellen dat je in alle plaatsen in Nederland 30 doet en dan op de snelweg 170. Dan levelt het weer een beetje uit. Weet je wel, ben je op tijd nog steeds op de plek van bestemming. En het lijkt mij toch nog veiliger, want ja, de bebouwde kom, dan moet je gewoon langzaam rijden.
2: Wat een goed idee. Paul voor president.
0: Ja.
2: Het weer dan, flink wat zon bij 24 tot 30 graden. Morgen wordt het koeler. Eerst met wolken, later met regen en 15 tot 24 graden.
0: Zeg ik, ja, 170 is misschien wat ambitieus. We hebben zo'n elektrisch autootje, dat gaat niet harder dan 150.
2: Ach, gaat die dan eigenlijk veel sneller leeg als je zo hard gaat? Of mag je niet zo hard?
0: Nee, hij kan alleen 150 als je de stekker erin laat zitten.

0: plaatjes van ATB, 9 PM Till I Come. Hoor je Peggy Goo? It goes like na na na na na.
1: De moeilijkste vraag.
0: Hoe vaak stond Michael Jackson op nummer 1 in de jaren 90? Is niet de moeilijkste vraag, want dat ga ik je namelijk vertellen. Niet één keer. Michael Jackson heeft natuurlijk heel veel succes gehad. Heel veel hits, ook nummer 1 hits. Maar niet in de jaren 90. Maar een ander familielid van Michael Jackson wel. Janet heeft wel op nummer 1 gestaan. Zelfs 3 weken. Maar welk nummer van Janet heeft dan 3 weken op nummer 1 gestaan in de 90s? Weet je dat? Stuur het door via de NPO Luisterapp. En krijg mijn waterfles thuisgestuurd.

0: geleden. Ja, was vorige week maandagavond. Dat zijn de eerste dag van de week voor KWF, de Wensweek. De avond afsloten, direct met de nieuwste single, You're the My Friend.
1: Ook Salisbury Hill nog ervoor.
2: De moeilijkste vraag.
0: Het was misschien een schok. Geen nummer 1 hit in hitparade voor Michael Jackson in de 90's, maar zijn zus flikte het wel. Arjan, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Was geen schok voor jou? Jij wist dit?
3: Ik wist dit, ja.
0: Hoe kan dat?
3: Ja, ik heb wel wat LP's van me liggen. En, een beetje mijn tijd, zeg maar.
0: Ah, vandaar. Dus als ik je dan vraag, welk nummer van Janet Jackson stond wel op 1 in de 90's?
3: Together Again.
0: Dat was het inderdaad. Together Again geeft jou al bijna een waterfles. Nog even een klein makkelijk vraagje. Hopelijk dan. Het is een ja-nee-vraag. Hebben Michael en Janet wel eens een plaat samen opgenomen? Of hebben ze dat nooit gedaan?
3: Volgens mij wel.
0: Wel, ja, tuurlijk. En die heet de Scream. Maar ja, je mag nu gillen, want je wint een waterfles.
3: Nou, mooi. Dankjewel.
0: Je mag gillen, want je wint een waterfles. Ja, oh, mooi. Nou, die handen komt zo snel mogelijk jouw kant op. En dit vind je ook leuk, zei je al, hè?
3: Ja, super.
0: Geniet ervan.
3: Dankjewel.
0: Together again. Yo. Gelijk weer te laag in met die stem. Mooi, lage stem. Janet Jackson, Together Again.

0: lekker, lekker, lekker vliegt er door de app heen als ik deze draai. Blink 182, all the small things. Zometeen is het Ruud na 4 uur.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Ga zaal voor zaal.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
4: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
3: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: 7-7-7-7.
8: Wat een geld!
10: 5000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En zo werd het 4 uur tijd voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. Een 43-jarige man krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. 3 jaar geleden werd haar lichaam gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechter had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden eerder hun relatie beëindigd. De man zocht hulp, maar het lukte hem niet erbovenop te komen. Hij is ook nog eens veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij de coronaverhoren met oud-premier Rutte ging het vandaag onder meer over de appjes van voormalig ministers Grapperhaus en De Jonge. Vorige week werden die voorgelezen in hun verhoren en er werd niet al te sympathiek over collega's gesproken. Toch was Rutte er niet blij mee dat alles openbaar werd. Gaan we nu naar luisteren.
3: Ja, ik was er best een beetje geïrriteerd over vorige week. Mensen werken onder zeer hoge druk. Dag en nacht. Het was een crisis die uiteindelijk 2 jaar duurde. En et cetera, et cetera. Zij hebben met elkaar een beetje die bonhomie dat ze elkaar die tekstjes sturen. Ik doe dat niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Dat is hun stijl. Daar is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen.
2: Woensdag gaat de laatste week van de verhoren verder. Dan komt Ernst Kuipers, toen van het Erasmus Ziekenhuis en later minister van Volksgezondheid. De controleurs van bussen in de regio Antwerpen voeren vandaag geen controles uit op zwart rijden. Aanleiding is een aanval op een medewerker afgelopen zaterdag. Volgens de vakbonden wordt er vanuit de politiek druk gezet op het OV-bedrijf om meer zwartrijders op te pakken.
4: Nu, wij zijn alleszins niet tegen de controle op de vervoerbewijzen en de strijd tegen het zwartrijden. Maar wat ons betreft zijn cijfers misschien wel belangrijk, maar de veiligheid van onze mensen en de manier waarop dat zij moeten werken is natuurlijk van primair belang voor ons.
2: De controleurs in Antwerpen checken nu dus geen vervoersbewijzen, maar zijn wel aanwezig op perrons. En wie de komende weken naar de lucht boven Twente kijkt, kan iets bijzonders zien. Tijdens een grote militaire oefening worden er auto's uit vliegtuigen gedropt. En ook zullen er parachutisten uit die toestellen komen. De oefening heet Falcon Leap en duurt tot 18 september. Het is alvast bedoeld om hulpgoederen in noodsituaties vanuit de lucht te kunnen leveren. Het weer, flink wat zon, 24 tot 30 graden is het vandaag. Morgen een stuk koeler, eerst met wolken, later met regen. En 15 tot 24 graden.
1: Juri, dankjewel, dat is alweer Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ruud.
1: Druk.
5: Ja, het is vooral druk in de omgeving van Nijkerk, want er zijn flinke problemen omdat de A28 dicht is daar bij Nijkerk. Door problemen aan de Hardenbergerbrug, en dat is in beide richtingen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 of andersom. Maar het loopt intussen behoorlijk vast op die wegen rond Nijkerk. Bijvoorbeeld op de N301. Daar heb je in beide richtingen een half uur vertraging bij de A28. En ook op de A6 wordt het steeds drukker daar. Wat verder opvalt is de A58 in Brabant, van Tilburg naar Breda. Want bij Bavel is een ongeluk gebeurd. Dat kost je nu 20 minuten extra en de linkerrijstrook is dicht.
1: Dankjewel, tot zover.
6: Zometeen bij De Wild in de Middag.
7: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.

0: coolblue.nl/business.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
8: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is maandag 7 september. De dag dat om 12 uur het luchtalarm afging. En de dag ook dat Gijs Hakkert wordt vervangen door Duncan. Want Gijs is bij de Enterse Dagen en dat duurt een week. En dan vraag ik me dan toch weer af, waarom duurt het dan, heet het dan niet de Enterse Week?
1: Ja, omdat een week bestaat uit 7 dagen. Misschien zijn het maar 5 dagen.
2: Het zijn maar 5 dagen.
1: Het zijn maar 5 dagen. Oh, dat weet
0: dan
1: Duncan.
0: Dan snap ik het tussen 5 dagen, dan snap ik het wel, ja.
1: Jij bent er wel eens geweest, toch, Duncan?
2: Ja, de Enterse Midweek inderdaad.
0: Oh, de Midweek, ja. Midwoch. Dat is heel dicht bij Duitsland. Midwoch, ja. Zeg, Midwoch is toch gewoon woensdag in Duits?
1: Ja. Toch?
0: Midweek. Ik dacht altijd een. Ik dacht een Midweek altijd een. Dat de vertaling van Midwoch. Midweek was, maar dat is helemaal niet waar. Nee. Natuurlijk. Goed, Bettien, wat is jouw nieuws?
1: Nou, jongens, ik heb iets lekkers meegenomen. Ik ga het even uit mijn tasje halen.
2: Kijk. Oh, mooi roze tasje.
0: Ja.
1: Ach, nee. Kruidnootjes voor bij de koffie.
0: Oh, wauw.
2: Nu al.
1: Dat is precies mijn punt. Ik steek even mijn vinger op. Dat is precies mijn punt. Heel veel mensen reageren hier emotioneel op. Omdat mensen denken, te vroeg ben je gek, de zomer is voorbij.
2: Ja, maar het is op plekken vandaag nog 30 graden en dan kom jij met pepernoten.
1: Ja, en de kruidnoten zijn het, hè. Pepernoten zijn er van die, Nou, dit is echt,
2: Zijn Ruud kwijt.
1: Ja.
2: Is nee,
0: maar... Maar echt een goeie, dit.
1: Zijn het echt een goeie? Nou, fijn.
0: Dit is dicht die je bij Sinterklaas en Piet krijgt.
1: Ja, in je schoen, een beetje vochtig. Echt, van.
0: Nee, ze zijn heel keurig droog. Nee, dit is
2: proef maar. Nee, ik hoef het niet. Dat hoort nog niet.
1: Nee, dat bedoel ik. Je hebt dus team, het hoort nog niet, kan niet, veel te vroeg in de winkels. Oh, wat vervelend allemaal. En je hebt team, waarom doen we dit niet het hele jaar? Maar waarom doen we dit niet het hele jaar, vraag me dan af. Ja. Als iets lekker is, is iets toch gewoon lekker en moet je dat toch gewoon lekker kunnen kopen?
0: Ja, en Piet is toch het hele jaar? Dat maakt toch ook niet uit?
1: Ja, maar waarom moet...
0: Piet wordt niet meer uitgezet hoor, 6 december. Dat is zoals vroeger zo.
1: Die blijft gewoon het hele jaar?
0: Die blijft gewoon het hele jaar.
1: Ja, maar het hoeft ook niet per se gelinkt te worden altijd daaraan, toch? Het is toch gewoon...
0: Precies.
1: Waarom? En ik zie jou nu gewoon een paar procent gelukkiger zijn doordat jij nu kruidnoot hebt gegeten.
0: Ja, absoluut. Dat kan ook bij Pasen.
1: Snap je?
2: Ja, net als een feestol, dat we feestnoten nog
0: maken. Feestnoot, dat is een goeie.
1: Nou, net als zoenen.
0: Ja, zoenen.
1: Dat is totaal niet...
0: Vroeger waren dat chocoladezoenen.
1: Ja, dat is totaal ook niet seizoengebonden. Dus mijn hele punt valt nu weg. Oké, Duncan, wat is jouw nieuws?
2: Ik had een heerlijk burgerlijk weekend. Ik ging naar de blauw-gele meubelzaak. Dan weet je waar ik het over heb.
1: Zeker, Zweedse ballen.
2: McDonald's, ja, daar ging een nieuwe bureau aan.
1: Zweedse ballen eten.
0: Dat is geen reclame hoor, als je IKEA zegt.
2: Oké, dan ging het daar naartoe. Ik had een bureau besteld, want dat kreeg je in geen enkel filiaal, behalve in Limburg. Ik denk, dan reserveer ik dat, want dat zijn twee onderdelen. Dus ik kom daar, wat denk je?
0: Je bent naar Limburg gegaan om naar de IKEA te gaan?
2: Ja, ik moest daar ook zijn.
1: Ah, zo'n roots liggen er ook, hè?
0: Oh, ja, precies.
2: Bureau opgehaald. 1 onderdeel hadden ze maar.
0: Huh?
2: Dus ik werd boos. Ik denk, ik ga weer in die klantenservice rij staan. Want die meneer zei, ik heb maar 1 onderdeel.
1: Word je dan echt boos dat je gaat schelden of gewoon, hey?
2: Ja, maar dat is een beetje de vraag. Hoe ver, Karen, moet je gaan als iets niet klopt vanuit de IKEA? Kan ik dan echt eisen, ik wil dat ding hebben? Of moet ik me erbij neerleggen en,
1: Nou, in Limburg ben je al snel veel natuurlijk, toch? In Limburg zijn mensen best wel een beetje zo rustig. Ja. En dat kan jij beamen, denk ik.
2: Precies.
1: Dus als je al zegt, potverdorie... Is dat al heftig of niet? Of generaliseer ik nu heel erg? Ik bedoel het positief, hè?
0: Ja, hoe ben jij boos? Ja, verdorie. Ik kan het doen. Ik helemaal afgerezen naar Limburg. Ik heb aangereden. Hey, kijk maar. Kijk maar, 1 onderdeel. Wat gaat niet?
2: Ik zei dat, ik heb besteld. Ik heb maar 1 onderdeel. En hoe gaan we dat oplossen?
0: Ik kan het oplossen.
2: Daar kan ik niks aan doen, meneer. En dan ben ik ook zo makkelijk om dat...
0: Ik vertaal het even voor je.
2: Ja, dankjewel. Dan ben ik ook meteen zo makkelijk om te denken... Ja, daar kan ze inderdaad niks aan doen.
1: Ja, dat zou ik ook hebben. Dus ik denk, of Ruud moet er een mening over hebben... omdat hij wat harder is daarin.
0: Nou, ik zou gewoon zeggen, ik rij hier naartoe.
2: Ja.
0: Verdikken me. En dan krijgen we dit.
2: Ja,
0: ja, verdorie. Ja, niet
1: van maak je me nou?
0: Ja, maak je me nou? Ik heb het €500 benzine opgereden.
2: Oké, dus ik had harder moeten zijn.
0: Ja, het is veel harder moeten zijn.
2: Sorry.
1: Ja, ik voel met je mee. Ik zou dat ook niet kunnen. Ik zou ook denken, ach, die werkt hier. Ah, joh, je kan er ook niks aan doen, hè?
2: Nou, eindstand geen bureau, maar ja.
0: Oh, ja.
1: Ah, super.
0: Jammer.
2: Hoe is het met jou, Ruud? Wat is jouw nieuws?
0: Ik was het weekend in Parijs. Dat doe ik af en toe. En dat doe ik altijd met mijn kinderen. Dat is heel gezellig, want dan hebben we ook iets meer contact. En dan praten we ook hele zinnen tegen elkaar. En ik heb een hobby. Dat we samen met mijn jongste dochter hebben we overal waar wij eten, waar ook, maken we foto's van het bestek. En we hebben allebei een liefde van bestek. En dat wat we lelijk vinden en wat we mooi vinden. Die foto's die verzamelen en dan doen we een soort memory mee. En dan zeggen we, nou, dat is leuk. Maar we hebben ook een droombestek. Dat vinden we dan mooi. Dat heeft een mooie vorm. En dat is dan dat glimt dan op een bepaalde manier. En afgelopen zaterdag ben ik in mijn uppie naar die winkel gegaan. En heb ik eindelijk dat bestek gekocht. Maar op het allerlaatste moment was ik toch aan het twijfelen. Want ik kwam ontelbaar soorten. En zag ik eentje met een werkje en eentje met een randje. En toen was ik toch aan het twijfelen. Toen heb ik Teddy een appje gestuurd. Van Ted, welke moet het nou zijn?
2: Ja.
0: Dus die linker gelijk.
1: Dat is wel fijn als iemand dat voor je bepaalt.
0: En toen zei, nu, we hebben er zo lang over gedaan. Nu moet je bij die linker blijven. En dat heb ik dus gekocht. En vanavond verheug ik me dus weer. Heb ik met alle afspraken die ik had afgezegd. En dan ga ik thuis dat...
1: Is dat serieus of maak je nu een grapje?
0: Nee, dat is serieus.
1: En wat ga je dan doen?
0: Ga ik dat bestek inruimen. Dat vind ik wel leuk.
1: Maar wat gevoel geeft dat je...
0: Dat vind ik een soort therapeutisch, vind ik dat.
1: En ga je dat dan voortaan alle dagen van de week doen?
0: Dat is mijn nieuwe bestek dan.
1: En dan doe je la open en word je een beetje gelukkiger.
0: Ja, dat vind ik wel leuk.
2: En mag dat dan in de afwasmachine? Of
0: ja, daar mag je in afwasmachine. Daar kun je alles mee doen.
1: Maar wat is dan het perfecte bestek? En wat is dan zo lelijk dat je er een foto van maakt en samen...
0: Ja, weet ik van als het faal is of lelijk. Of dat je soms een vierpinner hebt of een driepinner.
1: En goud.
0: Goud,
1: ja, wat vind je daarvan?
0: Dat vind ik heel lelijk.
1: Okay.
0: Zilver vind ik wel mooi, maar dat moet goed gepoetst worden. Dat is heel geen. En ik ga het nog veel erger, veel walgelijker maken. Ik stuur ook wel eens foto's naar Alexander Pechtold. Want die spaart ook bestek. En dat vind ik dan leuk. Dan.
1: Wil jij bij die club, Duncan?
2: Nee, dankjewel. Maar Alexander, vond hij het mooi wat je hebt gekocht?
0: Nee, die ga ik vanavond sturen als ik het heb ingeruimd. Dus,
1: en doe je dan ook je hoofd bij de selfie met het bestek?
0: Nee, dat
1: je zo lacht en dan bij je bestek en kijk,
0: dus jullie
1: Alexander.
0: Ruim dat ik niet aan een vrouw kan komen.
1: Nee, goed, heel
0: goed. Ik voel mezelf ook nog, waarom lukt het niet?

0: dacht een beetje vrouwelijk. Is, maar dit is te vrouwelijk, geloof ik.
1: Is iets te, ja.
2: Nou, ja, dat is vrouw, maar...

0: blijft gek. George Michael uit 1987, Faith. Ook nog Jonas Blue en Malef en Edge of Desire. Het is de middagshow op NPO Radio 2, de Wild in de Middag, 7 september. En Bettina heeft kruidnoten meegenomen en je hebt team voor en team tegen.
1: Ja, de mussen vallen van het dak ook nog eens toevallig vandaag. Maar je hebt inderdaad team. Oh, het is toch gewoon lekker. Waarom eten we dat niet het hele jaar door? En ook jullie net helemaal. Nee, nu al.
0: Nou,
1: wat doe je?
0: Ik heb al.
1: En jij hebt al gegeten, maar Duncan was erg.
0: Ik vind dat prima hoor.
1: Heftig.
2: Maar jij bent dan voor, want jij neemt ze mee.
1: Ik ben een beetje onzijdig.
0: Dat maakt
1: me. Nee. Het maakt me niet heel veel uit of zo.
0: Het is wel heel NPO dat je onzijdig bent. Dat is wel
1: ja, mooi. Daarom ben ik het ook.
0: Ja. Maar als je er heel veel van eet, trouwens, word je zelf dik en blauw haar. Dus wat dat gaat.
2: Dan pas je er helemaal bij hier.
1: Ja. Oké, wauw, wat mooi doordacht.
2: Jeffrey die stuurde een appje via de NPO Luisterapp. Die is helemaal voor, want hij zegt, nou, tuincentrum in Osdorp, daar krijg je ook het hele jaar door oliebollen.
0: Ja, dat is waar. Ik ben er wel eens geweest.
2: En heb je dan een oliebol gegeven?
0: Nee, dat dan weer niet. Maar ik denk iedere keer wel lekker.
1: Ja, het is toch ook lekker?
0: Ja, het is lekker. Ja.
2: Jan is toch tegen, een beetje als frambozen in de winter. Bepaalde mensen hebben geen vermogen om ergens naartoe te verlangen. Triest volk.
1: Ah, positief, Jan.
0: Ja,
1: lekker.
0: Ben positief.
1: Lekker begin van de week.
0: Maar hoezo? Je hebt toch een overgangstijd? Ik bedoel, wie zegt nou dat het vroeg is? Misschien is dit wel gewoon de tijd. Zo is het ook met pruimen en persiken. Het is nu afgelopen, zeg maar. Ik heb net de laatste pruimen gekocht. Maar ja, die had ik vorige week ook al gekocht en die week ervoor ook al. Maar ze worden wel iedere keer steeds minder lekker. En ik ben fan van opalpruimen. Kennen we dat?
1: Nee.
0: Die komen uit Nederland. Dus maar 3 weken is dat. Dat de hele lekkere. En die komen dan echt, echt uit Nederland. Dat zijn. Maar goed, in de winter kun je ook wel eens pruimen uit het buitenland halen. Ja. Die zijn meestal minder lekker. Maar bijvoorbeeld kersen uit, weet ik veel, die komen dan van heel ver. Die kunnen toch ook lekker zijn? Maar als je ervoor betaalt, wat maakt het nou uit?
2: Nou ja.
1: Ja, nee, ja, vind ik wel aardbeien. Heb je ook zo'n verschil in?
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: Als het
1: ja.
2: prima te pruimen is, is het prima natuurlijk.
1: Ja, oh,
0: mooi,
1: ja.
0: Mooi.
2: Peter stuurde ook nog een appje. Ik ben team het hele jaar door. Kruidnoten, speculaties zijn er ook het hele jaar. En ja. Ronald stuurt zelfs een zak met chocoladepepernoten.
0: Ja, maar daar gooit Piet niet mee.
2: Met chocoladepepernoten?
0: Met speculaties. Ja. Tenminste, dat...
1: Nou, niet, nee, Piet, nee. Ik ken niet.
2: Speculaas Piet, denk ik.
0: Ja, dat,
1: ja, dat wel, ja. Nee, ja, maar speculaties zijn weer iets anders, hè?
0: Ja, het is hem.
1: Dat is duidelijk anders.
0: Ja, het is wat anders, hè?
1: Nee, maar oké, duidelijk.
0: Ja, wordt er verder nog gereageerd? Bent u allemaal prima?
2: Ja, er wordt nog gevraagd wanneer je weer kunt stemmen op de top 2000. Maar daar hebben we geen antwoord op. Misschien
1: dat vind ik ook te vroeg.
0: Oh. Dat vind ik veel te vroeg. Dat is echt te vroeg.
1: Dat is echt te vroeg.
3: NPO Radio 2.
4: Er is maar één NPO Radio.

0: Omdat niemand serieus is over mijn bestekverhaal. Iedereen denkt dat het een geintje is.
1: Ik denk dat je gewoon heel uniek bent.
0: Uniek?
1: Ja, dat mensen het niet zo voelen, omdat ze denken, oh, wat apart.
0: Ja, oké.
2: Okay. Is het alle soorten bestek? Dus messen, vorken? Heb je een favoriet voor iets?
0: Hoe bedoel je? Ja, koffielepel. Koffielepeltje. Terwijl ik geen suiker heb in de koffie. Maar dat gewoon de, ja, ik vind het gezellig.
1: Zal het zorgen voor een sexy imago? Dat je meer sexy wordt hier?
0: Nee, ik denk het juist niet. Ik denk dat mensen het eerder een afknapper vinden, maar dat maakt me gereed uit. Dus,
1: Je bent toch al sexy, dus die...
0: Nee, helemaal niet. Nee, maar iemand die je dan daarop afwijst...
1: Nee,
0: dan
1: ik vind het wel mooi en geordend. Dus, en schoon komt het over.
0: Nou, het is, grappig dat je dat zegt, daar heeft het mee te maken. Misschien met mijn soort van kleine lichte dwang met smetvrees. Een beetje, ja, denk dat het is.
1: Want jij, als jij vies bestek in een restaurant krijgt of ergens...
0: Dat vind ik het allergoorst wat is. Ja. Bestek of servies, als het goor is...
1: Met een duimafdruk. Ja. Snap ik?
0: Gadverdamme. Dan ben ik in staat weg te lopen.
1: Ja.
0: Joeri, denk je dat het een afknapper is voor vrouwen? Dat ik bestek leuk vind?
3: Nou, ik denk gewoon dat het heel fijn is dat je weet wat je wil. En dat je daarvoor uitkomt. Ik vind dat eigenlijk ook wel heel knap van jou. En ik vind dat wel aantrekkelijk.
1: Ja, Joeri vindt het sexy. Ja. Hoor je dat?
0: Ik ben bestekseueel. Ja.
1: Bestekseueel.
0: Sommer ook nog, my body isn't ready.
2: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond wat meer bewolking en een graad of 17. Morgen eerst bewolkt, in de middag regenachtig en maximaal 22 graden.
0: En Justin Timberlake en Mirrors, dat wilde ik ook wel zeggen. Verkeersinformatie van de ANWB. Bianca Damink bij de ANWB, hoeveel heb je?
4: Er staat in totaal 300 kilometer file. Het is vooral heel erg druk in de omgeving van Nijkerk, want de A28 die is daar in beide richtingen dicht. Er zijn problemen met de Hardenbergerbrug. Rijkswaterstaat die is daar druk bezig om te kijken hoe de vork in de steel zit, want ze weten nog niet precies wat het probleem is. Maar intussen moet je wel omrijden, waarschijnlijk de komende 2 dagen nog. En dat kan via Apeldoorn. Over de A1 en de A50. En het is wel heel druk nu op de alternatieve routes. Bijvoorbeeld op de A50 van Arnhem naar Zwolle heb je 20 minuten oponthoud bij Vaassen. Ook op de N301 is het extra druk, net als op de A6. Wat verder opvalt is een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want er stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Intussen heb je daar nog zo'n 3 kwartier tijdverlies.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het NPO Radio 2 NOS Journaal van 4:30. Hier is Joeri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. De Duitse politie heeft weer explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. De 9 explosieven lagen bij hoogspanningslijnen in de buurt van een transformatorstation in de deelstaat Sachsen. De politie zoekt nu een voortvluchtige klimaatactivist die achter eerdere aanslagen zou zitten. In het Zuid-Hollandse Hillegom is vanmiddag een man om het leven gekomen bij een ongeluk met een trekker. De man werd geraakt toen hij op de fiets zat. Het slachtoffer was 66. De olieprijs is weer hard gestegen en dat komt door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen door de straat van Hormuz, waaronder olietankers. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. En Snapchat wordt weer aangeklaagd in Nederland, omdat de app jongeren zou aansporen hem zo vaak mogelijk te openen. Zo kun je bijvoorbeeld punten scoren als je dagelijks berichtjes naar vrienden stuurt. Je zogenoemde streak wordt dan verlengd en vooral jongeren zijn daar erg gevoelig voor. Maar niet iedereen.
5: Nou, er zijn wel mensen die het heel veel uitmaken, maar mij maakt het helemaal niet uit. Ik schrik alleen wel een beetje als ik een snapscore van hoger dan 500.000 zie. Want dan vraag ik me af of je wel een leven hebt.
6: Wat is je hoogste streak?
7: Dat is 1411 dagen.
5: WhatsApp is eigenlijk verplaatst naar Snapchat, dus ik gebruik het niet per se omdat ik het zelf heel graag wil gebruiken. Ik vind het ook een hele vervelende app eigenlijk. Het is eigenlijk de makkelijkste manier om in contact te blijven met je leeftijdsgenoten.
3: De stichting die achter de aanklacht zit, wil dat die verslavende functies kunnen worden uitgezet.
0: Het is echt bizar, dat hele Snapchat. Heb jij het?
3: Ik heb geen Snapchat, nee.
0: Zou je het willen?
3: Nee, dat zou ik ook niet willen. Nee, ik verzamel liever bestek.
0: Oh ja.
1: Heb jij Snapchat, Ruud?
0: Nee, ik heb ook bestek.
1: Ja, ik heb ook bestek, maar geen Snapchat ook. Nee,
3: maar zit jij op TikTok?
0: Ja, ik zit wel op TikTok, ja. Tenminste, ik kijk naar Duncan, die is het sociale media wonder. Zit ik op TikTok?
2: Jij zit op TikTok.
0: Ik zit op TikTok.
1: Heeft daar veel volgers?
0: Ja. Heb ik veel volgers?
2: Je hebt best wel wat volgers, ja.
1: Oh, dus je bent TikToker.
0: Ik ben TikToker.
2: Influencer.
3: Wat leuk.
0: Ja, ik ben wel een influencer.
1: Ja, dat wel.
0: Maak alleen geen reclame, maar dat zou ik eigenlijk moeten doen.
1: Dat zou ik zeker doen.
0: Waarlijk. Jij maakt wel reclame, Bettina. Ja. Hoe komen mensen bij jou terecht dan?
1: Ik heb heel veel volgers en denk ik dat het op die manier gaat, ja.
0: Mag jij influencer zijn bij de NOS?
3: Nee, daar zijn wel strikte regels voor bij de NOS. We moeten onafhankelijk en objectief zijn.
0: Maar als jij bijvoorbeeld boeken aanprijst, mag ook niet.
3: Nee, volgens mij niet. Er zijn wel andere
0: nieuwslezers. Dan geef je kennis door. Je geeft gewoon kennis.
3: Je mag als nieuwslezer volgens mij wel audioboeken inspreken.
0: Maar mag je bijvoorbeeld nieuwtjes verkopen? Als je het eerste... jij hebt dan een nieuwtje dat jij het eerst... dat nieuws influenced.
3: Nee, dat mag niet. Nee, zeker niet. Nee.
1: Niet commercialiseren, natuurlijk.
0: Nee. En waar heb je dan wel... Bijvoorbeeld, zou je wel een NOS-t-shirt aan mogen hebben... dat je daar stiekem geld extra voor krijgt?
3: Extra voor een NOS-t-shirt? Nee. Ja? Nee.
0: En zou jij een t-shirt mogen maken waar NOS op staat... en dan dat
3: ik het zelf ga verkopen als NOS'er? Nee. Nee, dat mag niet. Nee, de NOS heeft wel eens dat ze bijvoorbeeld een wielershirt maken... helemaal in de NOS-stijl. Maar dat is dan voor medewerkers en die kunnen dat die moeten dat dan kopen. Dat wordt ook niet zomaar uitgedeeld of zo. Niet.
0: Oh, die moeten het kopen tegen kostprijs natuurlijk.
3: Ja.
0: Er wordt niet aan verdiend.
3: Nee.
1: Dan kun je dan niet een leuk bedrijfsuitje aan het eind van het jaar... van die opbrengsten van het shirt.
3: Ja, het shirt. Willen, of dat we de bezuinigingen daarmee kunnen
0: het shirt opvangen. Uitje.
3: Ja.
0: Een heel andere avond. Ja? Shirt uitje. Blijf nog even zitten.
3: Oh ja hoor.
0: Met shirt aan in dit geval. Ja. Want we hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: Verschrikkelijk nieuws van afgelopen weekend uit Mexico. Er was een vuurwerkexplosie bij een kerk. En die heeft voor veel slachtoffers gezorgd. Want zaterdagavond was het juist druk met mensen... die de vuurwerkshow wilden gaan bekijken.
2: Ja. Veel van die kerkgangers waren erg in shock dat hun kerk door deze ontploffing in duigen lag. Die uitbarsting zorgde dan ook voor veel reacties onder de bezoekers van de kerk.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Dus wat zeiden deze kerkgangers na de explosie?
2: Nou, die zeiden, ik geloof niet in de oerknal, maar het was wel hard.
0: Wow.
3: Nee, die zeiden, als jij de brandweer belt, dan halen wij water.
0: Wow.
1: Of we zijn ons een rotje geschrokken.
0: En wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? De preek kwam nogal hard binnen. Meedenken dus via de gratis NPO Luisterapp.
6: Er is maar één.
0: Zometeen bang maken.

0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Tenzij niet commercialiseren natuurlijk.
2: Ah, nee. Nee. En waar heb je dan wel, bijvoorbeeld, zou je wel een NOS-t-shirt aan mogen hebben dat je daar stiekem geld extra voor krijgt?
0: Extra voor een NOS-t-shirt? Nee. Ja? Nee. Nee.
2: En zou jij een t-shirt mogen maken waar NOS op staat en dan dat
0: ik het zelf ga verkopen juist. Als NOS'er? Nee. Nee, dat mag niet. Nee, de NOS heeft wel eens dat ze bijvoorbeeld een wielershirt maken helemaal in de NOS-stijl. Maar dat is dan voor medewerkers en die kunnen dat die moeten dat wel kopen. Dat wordt ook niet zomaar uitgedeeld of zo. Niet,
2: die moeten dat kopen tegen kostprijs natuurlijk. Ja. Er wordt niet aan verdiend.
0: Nee.
1: Ja, heb je dan niet een leuke bedrijfsuitje aan het eind van het jaar? Die opbrengsten van het shirt.
0: Of dat we de bezuinigingen daarmee
2: het shirt uitje. Ja. Voor een heel andere avond. Ja. Shirt uitje. Blijf nog even zitten.
0: Oh ja hoor.
2: Met shirt aan in dit geval. Ja. Want we hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: Verschrikkelijk nieuws van afgelopen weekend uit Mexico. Er was een vuurwerkexplosie bij een kerk. En die heeft voor veel slachtoffers gezorgd. Want zaterdagavond was het juist druk met mensen die de vuurwerkshow wilden gaan bekijken.
3: Nou, veel van die kerkgangers waren erg in shock dat hun kerk door deze ontploffing in duigen lag. Die uitbarsting zorgde dan ook voor veel reacties onder de bezoekers van de kerk.
2: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Dus wat zeiden deze kerkgangers na de explosie?
3: Nou, die zeiden, ik geloof niet in de oerknal, maar het was wel hard.
2: Oh, wauw.
0: Nee, die zeiden, als jij de brandweer belt, dan halen wij water.
2: Wow.
1: Of we zijn ons een rotje geschrokken.
2: En wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? De preek kwam nogal hard binnen. Meedenken dus via de gratis NPO Luisterapp.
4: Er is maar één.
2: Zometeen bang maakt niet.

0: Er wordt, er wordt niet aan verdiend.
1: Nee.
2: Heb je dan niet een leuk bedrijfsuitje aan het eind van het jaar? Van ja, die zijn opbrengsten van
1: precies.
2: Het shirt.
1: Het gaan we willen op dat we de bezuinigingen daarmee
0: het shirt uitje.
1: Ja.
0: Een hele andere avond. Shirt uitje. Blijf nog even zitten.
1: Oh ja hoor.
0: Met shirt aan in dit geval. Ja. Want we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Verschrikkelijk nieuws van afgelopen weekend uit Mexico. Er was een vuurwerkexplosie bij een kerk. En die heeft voor veel slachtoffers gezorgd. Want zaterdagavond was het juist druk met mensen die de vuurwerkshow wilden gaan bekijken.
3: Nou, veel van die kerkgangers waren erg in shock dat hun kerk door deze ontploffing in duigen lag. En die uitbarsting zorgde dan ook voor veel reacties onder de bezoekers van de kerk.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Dus wat zeiden deze kerkgangers na de explosie?
3: Nou, die zeiden, ik geloof niet in de oerknal, maar het was wel hard.
0: Wow. Hmm.
1: Nee, die zeiden, als jij de brandweer belt, dan halen wij water.
0: Wow.
2: Of we zijn ons een rotje geschrokken.
0: En wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? De preek kwam nogal hard binnen. Meedenken dus via de gratis NPO Luisterapp.
4: Er is maar één.
0: Zometeen bang maken.

0: Dead or Alive, you spin me round like a record, baby. Round, round, round, round. En de rest van de titel doe ik straks. Ook nog Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Zie je nou maar te kijken, wat is er?
1: Nou, er komt echt heel veel binnen op dat bestek van jou.
2: Oh,
1: je bent echt niet de enige. Lenny die wil graag met jouw bestek shoppen. Nicolette stuurt er nog een bestek, is heel belangrijk. Ik kijk er ook altijd naar en geef een cijfer. Ik vind jullie hobby echt niet raar.
0: Oh, gelukkig.
3: Ah, dat vind ik leuk voor je, Ruud.
0: Ja, alsof ik een aandoening...
3: zielig.
0: Jij vindt me zielig.
3: Ja, alsof ik had een beetje medelijden. Ja. Ik zag je helemaal zo een beetje wegteren met je bestek. Fetisch.
0: Als je bij mij op mijn telefoon kijkt, je kunt in je foto's kijken. Dan kun je ergens even kijken voor foto's.
3: Dan krijg je personen en bij jou is een persoon ook bestek.
0: En je kunt dus in je foto's kun je dus zoeken op het onderwerp.
1: Ja.
0: En als je bij mij zoekt op bestek, dan krijg je heel veel... Ik zal het laten zien. Bestek, hier. Kun je zien hoe zielig ik echt ben, Bettine?
3: Is ook je algoritme dat je naar bestekfilmpjes kijkt?
0: Nee, dat niet. Nee, dat niet. Nou ja, ik zou het laten zien, maar ik kan niet twee dingen gelijk.
3: Oh, nee,
0: Mijn man, hè? Ik kan niet multitasken.
1: Ja. En Ellen ziet ook nog. Ik ben ook gek op mooi, liefst antiek bestek. Helaas erg duur. Heb je ook een fascinatie voor serviezen, is de vraag?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dat is een ander hoofdstuk.
0: Ja, dat is een ander hoofdstuk.
3: Oh, dat komt morgen.
0: Volgende week. Ja.
3: Ja.
0: De afbrokkelen doen we per week.
3: Ja.
0: Goed. We hebben dierendokter Martin, want het aantal meldingen over problemen door grassaar is dit jaar verdubbeld. En dan kon je denken, grassaar?

0: problemen door de grasaar deze zomer is verdubbeld ten opzichte van 2 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Vigo Pet. Dat is een huisdierenverzekering. Martin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud.
0: Wat is nou een grasaar voor mensen die dat niet weten zoals ik?
1: Ja, grasaren, dat zijn de zaden van grassen. En die vind je aan de top van een grasstengel. En dat is bijvoorbeeld van granen is dat wat we eten. Dus tarwe en noem maar op. Dat is het zaad dat zijn ook grassen. En het vervelende is dat die dingen worden niet meer gemaaid. Dus die grassen die worden in de bomen niet meer gemaaid. Ja, dat is een nieuwe policy van de gemeente. Dus die laten dat natuurlijk worden en noem maar op. Ja. Voorheen werd alles keurig gemaaid. En dat grasplantje, dat maakt natuurlijk zaad. En als dat zaad afgezaagd wordt, afgemaaid wordt, ja, dan komt er wel weer een grasstengel, maar niet zo snel weer zaad.
0: He, en dat, is het zaad belangrijk dan voor ons?
1: Nee, ik denk meer dat het uit kostenoverweging is. Dat gemeenten denken van nou, laat die bermen maar wat hoger groeien.
0: Dat is Rijkswaterstaat dus?
1: Ja, het ligt eraan of de gemeente, van die overheidsdiensten. Ja.
0: Zeg, en waarom is dat zo gevaarlijk voor je huisdier dan, deze grasaren?
1: Ja, dat komt omdat die grasaren, dat zijn heel ingenieuze dingen eigenlijk. Daar zit een soort van weerhaakje van.
0: Oh.
1: En op het moment, dat die grasaren normaal loskomen, dan vallen ze tussen andere planten. En omdat die weerhaakjes eraan zitten, dan gaan ze met beweging van dat andere gras en beplanting, gaan ze naar beneden en komen ze in de grond terecht. Maar het geduvel is, die weerhaakjes, dat werkt natuurlijk ook heel goed bij honden. Voornamelijk honden met een beetje ruwe beharing. Dus als die dan langslopen, dan komen die kleine grasaardjes in die beharing. En die gaan dan ook kruipen, zeg maar. En als die richting die hond
0: gaat,
1: kruipen,
0: die hond groeien?
1: Nou nee, niet direct. Van ellende, ja. Maar dan kruipen ze dus in de huid of in oren of noem maar op. En dat is echt heel vervelend. Want ze kruipen onder de huid en kunnen ook onder de huid doorkruipen. Dus ja, wij staan heel vaak honden te opereren, open te snijden, om zo'n grasaar of delen daarvan te zoeken.
2: Dus je moet echt opereren om dit te verwijderen, joh?
1: Ja, als die grasaren er flink in kruipen, mijn eigen hond Kast die had dat ook, gewoon in een been, nou dan en die kruipt door, ik was op vakantie toen dat gebeurde, en ja, dan is er gewoon iets van 40 centimeter been raakt verdikt en raakt geïrriteerd.
0: Okay.
1: Dus ik heb die hele huid er open gesneden en gezocht naar een grasaar.
0: En gevonden?
1: Ja, een beetje. Wij zijn heel blij als we die vinden, want dat is natuurlijk heel leuk. In oren zitten ze ook heel vaak van honden. Maar soms vind je ze ook niet. En die grasaardjes die kunnen ook afbreken, dus dat er kleine stukjes achterblijven.
0: Is dat gevaarlijk dan ook?
1: Ja, dat kan zeker gevaarlijk zijn. Het ligt er maar net aan waar ze terechtkomen. Maar als het bijvoorbeeld in hun oor terechtkomt, dan kruipen ze door. En dan gaan ze door het trommelvlies heen. En dan kunnen ze in het middenoor terechtkomen.
0: Waarom is hier, daar is de schepping oorknal of anderszins begin van deze toestand, geen rekening gehouden omdat het zo gevaarlijk is?
1: Ja, Ruud, dat is een heel simpel antwoord. Onze Heer is niet perfect. Dat
0: oh.
1: Is het. God moet een beetje bijleren en dat de volgende keer beter doen.
0: Ja. Zeg, we krijgen nog een luisteraarsvraag binnen hier.
3: Ja, Annette stuurde een vraag in. Waarom mag ik eigenlijk niet op het asfalt lopen met mijn hond bij warm weer?
1: Ja, omdat asfalt is natuurlijk zwart. En zwart absorbeert hitte, warmte. Dus mensen met schoenen aan, die hebben vaak niet in de gaten hoe ontzettend heet dat kan worden. Dus je moet dat wel degelijk even in de gaten houden. Want die hond die loopt op zijn blote voeten. Dus die solkussentjes, die zijn gevoelig. En ja, die hond verbrandt zijn poten. Ja. Het is een beetje vergelijkbaar met wanneer jij naar een strand gaat in een tropisch oord. En dat kan ook bloedheet zijn, dat zand.
0: Even uitkijken.
1: Ja, dus inderdaad, met dat veranderende klimaat moeten we eraan wennen dat onze huisdieren ook anders verzorgd moeten worden.
0: Denk je dat wij ernaartoe gaan dat onze huisdieren pantoffels of schoenen aan moeten?
1: Ja, tegenwoordig heb je dat natuurlijk allemaal.
0: Ja, daarom.
1: Maar nee hoor, ik hou een beetje van een boerse aanpak. En dat is veel beter voor die dieren.
0: Precies.
1: Dat
0: is niet. Is een zebra een paard?
1: Is een zebra een paard? Of is een paard een zebra?
0: Ja, precies.
1: Weet je, je hebt van die... kijk, dat is een gekke vraag. Maar wat ik wel leuk vind, is dat er zijn bij scholen en ponyclubs, dan gaan ze de witte paarden, die kunnen ze dan met waterverf als zebra maken.
0: Ja.
1: En ik hou daarvan. Dat is toch ontzettend leuk om te doen.
0: Je hebt nog geen antwoord gegeven.
1: Nee, het is wel een soort van dezelfde soort, zeg maar.
0: Oké, okay. Ja. Maar kunnen ze met elkaar daten? Een zebra met een gewoon paard? Of dit?
1: Ja.
0: En, dat kan dus.
1: Ja. Daar zijn ook foto's van. Van mensen die zebra's berijden. Dat zeg ik een beetje voorzichtig. Ezel en paard kan. Zebra en paard. Oh, ik dacht het wel, maar ik moet eigenlijk. Ik weet het niet.
0: Ik kom hierop terug, Martin.
1: Ja, een beetje afgeleid door die mooie plaatjes van Afrika. Vorige eeuw, waar mensen zebra's berijden. Want dat is wel zo. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Goed, Martin, dankjewel. Tot snel weer.
4: Dit is

0: Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma en daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Er was een vuurwerkexplosie bij een kerk in Mexico dit weekend en die heeft voor heel veel slachtoffers gezorgd. Zaterdagavond was het juist druk met mensen die vuurwerkshow wilden bekijken.
2: Kerkgangers waren er.
0: Lekker door elkaar zitten.
2: En dat zorgde dan ook voor veel reacties onder die gelovigen die aanwezig waren.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat zeiden deze kerkgangers na deze enorme explosie? Dus wat zeiden de kerkgangers na de explosie? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
2: Nou, Damir kwam met de preek, beloofde al vuurwerk te worden.
0: Mooi.
1: Ja, wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? John stuurt eigen schuld. Je moet Jezus ook niet aan het kruid vastnagelen.
0: Alles welkom via de NPO Luisterapp. Wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? Sandra, ik zag sterretjes.
3: Mooi. Is NPO Radio 2.
4: Ster. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het even.

0: 2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
12: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
11: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
13: 1 minuut na 5:00, tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
14: Hey Ruud, goedemiddag. Een aantal verdachten van het geweld in Overasselt heeft een crimineel verleden. Het AD schrijft dat een paar van hen in het verleden betrokken was bij ontvoeringen, vuurwapengeweld en oplichting. Zo ontvoerde een verdachte uit Amsterdam een paar jaar geleden een bejaarde man om hem vervolgens te beroven. Een ander heeft een paar jaar geleden op een huis geschoten in Antwerpen. In totaal zijn er 35 verdachten opgepakt in de zaak rond het geweld in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten. Duizenden mensen zijn vandaag afgekomen op de begrafenis van Ratko Mladic, de veroordeelde Servische oud-legerleider. Onder zijn leiding werden in 1995 in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen vermoord. Vanochtend lag Mladic opgebaard in een orthodoxe kerk, zegt correspondent Thijs Kettenis. En daarna was er een dienst onder leiding van de patriarch, de leider van de Servisch-orthodoxe kerk.
15: Vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht. Dat is een paar kilometer hier van de kerk vandaan. En daar is hij dan later vanmiddag bijgezet. En daar waren ook weer heel veel mensen bij aanwezig.
14: Mladic zat tot zijn overlijden vast in Den Haag. Als het aan de publieke omroep ligt, is dit binnenkort niet meer te horen.
16: Welkom terug in de laatste 25 minuten van Ongehoord Nieuws dit seizoen.
14: Want de NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd om de vergunning in te trekken van omroep Ongehoord.

0: Hoort Nederland. Andere omroepen wilden dat maanden geleden al. En na de zoveelste rel is ook de NPO overstag gegaan. Juridisch zou het nu ook haalbaar zijn om de vergunning van de omroep in te trekken. Morgen wordt een besluit verwacht van de minister. En de fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Er zullen defensiesystemen worden gemaakt voor Europese landen. Dat bedrijf neemt ook de meeste medewerkers over van de Volkswagenfabriek. Het gaat om 1400 banen. Het weer, vanavond wat meer bewolking en een graad of 17. Morgen begint bewolkt, in de middag meer regen en maximaal 22 graden.
1: Jullie, dankjewel. Dat is alweer Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, is dit druk?
2: Ja, het is vooral in het midden van het land behoorlijk druk door die afgesloten A28. Die is in beide richtingen dicht bij Nijkerk door problemen aan de Hardenbergerbrug. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar ook de komende 2 dagen in ieder geval dicht blijft. Het verkeer moet dus in de tussentijd omrijden. Dat kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 of andersom. Het is wel behoorlijk druk op de alternatieve routes. Op die A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu 25 minuten vertraging tussen Amersfoort en Voorthuizen. Ook op bijvoorbeeld de N301 staan flinke files. Wat ook opvalt is de A27 van Breda naar Gorkum. Want daar sta je ruim een uur in de file voor de brug bij Gorkum. Er waren al problemen en nu is er ook nog een ongeluk gebeurd. En de linkerrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Den Bosch over de A59 en de A2.
1: Bianca, dankjewel. Tot zover.
3: Zometeen bij De Wild in de Middag.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
7: Dit voelt als twee.
6: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
14: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
15: Ja, geweldig, hè?
14: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
15: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
14: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
15: Aan tafel!

0: is. Bestel nu bij New
1: York Pizza. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: NPO Radio 2.

0: Bengals en Manic Monday. Dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En vandaag natuurlijk weer een nieuwe top 5 over 5.
1: Verschrikkelijk nieuws van afgelopen weekend uit Mexico. Er was een vuurwerkexplosie bij een kerk en die heeft voor veel slachtoffers gezorgd. Want zaterdagavond was het juist heel druk natuurlijk met mensen die vuurwerkshow wilden bekijken.
2: En veel kerkgangers waren erg in shock dat hun kerk door deze ontploffing in duigen lag. En die uitbarsting zorgde dan ook voor veel reacties onder bezoekers van de kerk.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Top 5 over 5. Wat zeiden deze kerkgangers eigenlijk na deze enorme explosie?
3: Top 5 over 5. Nummer 5.
0: Ruud Groot, dankjewel voor het meedenken. Wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? Eindelijk weer eens een bomvolle kerk.
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4, wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? Laurens stuurt, degene die dit heeft gedaan, zouden ze aan het kruis moeten nagelen.
3: Nummer 3.
2: Op 3 staat Erik, wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? Van één slang in een boom naar 1000 cobra's in een kerk.
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2, wat zeiden deze kerkgangers nou na de explosie? Jizo stuurt, het was een pastoorverdovende knal.
3: Nummer 1.
0: Fem, dankjewel voor het meedenken. Wat zeiden deze kerkgangers na de explosie? Volgende keer gaan we voor het knallen de kerk uit. Ja, dankjewel voor het meedenken. En morgen is er weer een.

0: So In Love With You van Duke. Ook nog, of Duke, wat je wil. Ook nog Alex Horn en Passenger. Afgelopen weekend was ik in Parijs. En daar was ik op Rue de Croissant. En dat is geen grap, want die bestaat echt. Dit is dus een Rue de Croissant.
1: Oké.
2: En wat krijg je daar?
0: Dit is gewoon een straat. Gewoon een straat waar je doorheen kan lopen. Grappig, toch?
1: Ja, leuk.
2: Ik geloof het gewoon niet.
1: God, nee, leren, we weten toch een vat vol feiten, hè?
0: Nou, ik ben een vat vol weetjes die je niet hoeft te weten, zeg maar.
1: Ik vind het wel leuk.
0: Ja. Misdaadliefhebbers komen goed aan hun trekken de komende tijd. Want vanaf vandaag kun je dagelijks kijken op Net 5 naar de talkshow True Crime

0: Mediajournaal.
1: Ja, ik zei net al, True Crime Today. Aan de telefoon mag ik een warm applaus voor presentator van dit programma, Kirsten Westrik.
2: Ja, hallo.
1: Kirsten, goedemiddag.
2: Goedemiddag is het nog, hè? Hi.
1: Ja, hi, wat gaan we zien vanavond?
2: Ja, ik heb hem net opgenomen, dus ik zit nog een beetje die adrenaline kick. Maar ja, we gaan heel veel heftige... Wil je eigenlijk voorbeelden gaan noemen?
1: Nee.
2: Nee.
1: Nou, misschien wel een tipje van de sluier. Niet, u hoeft niet alles weg te geven, maar wel...
2: Nee, nou kijk. Ja, we gaan het uiteraard ook over die afschuwelijke zaak vandaag in Woudenberg hebben. Met die babysitters die kinderen seksueel misbruikt hebben. Maar we gaan het ook over Lindsay Clancy hebben. Ik weet niet of je haar kent, een vrouw uit Amerika. Die heeft kinderen om het leven. Ja, oh ja, Bettina.
1: Alle dood en verderf wel, hè?
2: Ja, het is wel dood en verderf. Maar we gaan het bijvoorbeeld ook hebben over een man die opgewonden raakt van het sniffen aan vrouwenbillen. En dan wil je natuurlijk weten, is dit strafbaar? Nou, dan hebben we een strafrechtadvocaat aan tafel en die gaat daar ook iets van vinden. Of tenminste van vinden. Die heeft natuurlijk de keiharde feiten gewoon paraat. Maar dat hebben we ook. Dus het is, ja, we gaan heel veel heftig nieuws voorbij laten komen. Maar ook zaken waarbij je verwondert en waar je misschien ook een beetje om kan gniffelen. Kan ik het zo zeggen?
1: Ja,
2: alles.
1: Ja. Je presenteert voor mensen die dat willen weten niet alleen, hè? Want dat doe je met iemand anders.
2: Ja, dat doe ik met mijn prachtige collega. Ja. Prachtige waarschijnlijk. Nosli. Ja. Zij gaat dat doen op de vrijdag. Ik doe het maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En zij de vrijdag.
1: En waarom zijn maar één dag? Blijven. Waarom is dat zo, die verdeling?
2: Ja,
1: zo oneerlijk?
2: Dat weet ik niet. Ja, ik vind het niet erg.
1: Nee, dat snap ik. Want jij kan vrijdag lekker de kroeg in. Ja.
2: Ja, nee, maar ja, ik vind het ook heel lekker. Want ik zou er ook niet aan moeten denken om het 5 dagen
1: nee,
2: te doen.
1: Nee, dat is vecht te veel. Ja.
3: Maar Kirst, kan je dit wel loslaten ook? Want het lijkt me al die...
1: Kirst?
3: Ja, zij is mijn vriendin.
2: Ja. Nou, ik kreeg nog een hele lieve succeswens van jou. Ja,
3: dus ik mag Kirst zeggen.
2: We zetten Ruud even buiten spel. We gaan even verder met de twee.
3: Ja, kan je dan wel die onderwerpen een beetje loslaten? Want het lijken me zulke heftige onderwerpen ook. Waar je iedere dag mee te maken krijgt.
2: Ja, en dat weet ik dus eigenlijk nog niet zo goed, moet ik dan eerlijk zeggen. Vandaag is de eerste dag en ik merk wel dat het inderdaad heel veel ellende is. En dat ik soms echt met mijn handen voor mijn mond zit van, is dit echt gebeurd? Maar ik moet toch een modus gaan vinden waarbij ik het gewoon ook van me af kan laten glijden. Ja,
1: dat snap ik.
2: En mensen moeten toch ook enthousiast worden om het te kijken. Want het is ook nog wel, het is ook heel interessant.
1: Ja. Zeg, voor mensen die het niet weten, jij bent familie van Merel Westrik, hè? Daarom de volgende vraag. Je hebt zelf als politieagent gewerkt. Wat neem jij mee uit die tijd aan de presentatietafel?
2: Ja, ik denk een nuchtere blik. Dus als een strafrechtadvocaat iets zegt waarvan ik denk van, nou, maar wat is dit? Dan gooi ik dat ook op tafel. En als politieagent verbaas je je volgens mij best wel vaak over de straf die opgelegd worden.
1: Te hoog, te laag?
2: Nou, vaak te laag. Als je kijkt naar politieagenten die mishandeld zijn, als er dan een straf wordt uitgedeeld, dan dacht ik heel vaak, wat is dit, jongens? Ja, en nu mag ik dat gewoon zeggen. Ik mag gewoon mijn eigen mening hebben. Dat vind ik heel fijn. En dan kan een strafrechtadvocaat weer uitleggen waarom ze tot deze strafwijze zijn gekomen. Nou, dat vind ik dan ook wel interessant. Dus dan ben ik ook alweer bereid om te keren.
1: Ja, True Crime Today, vanaf vandaag elke werkdag 5 voor 8, net voor het journaal, kun je naar net 5. Kirsten, waarom ga ik vanavond kijken?
2: Vanavond ga je kijken omdat het de eerste uitzending is, omdat het rete spannend is. En ergens hoop ik dat we over een paar maanden terugkijken en denken, jeetje, wat waren we toen aan het doen? Maar er komen zoveel feitjes naar boven, dat het gewoon ook gewoon een hele interessante zaak is.
1: Ja. Ben je een directe of indirecte collega, of is het een aanval op opsporing verzocht?
2: Nee, totaal niet. Nee, we doen geen oproepen.
1: Oh,
2: we zijn niet op zoek naar mensen. Nee, we bespreken echt de zaken en we gaan gewoon in op de kleine details. Maar nee, we zijn geen concurrent. Nee, ik ben niet bang voor te zijn.
1: Nou, True Crime Today, vanavond.
2: Ja, vandaag.
1: Dankjewel, Kirsten.
2: Yes.
1: Ik ben een beetje van de leg, want we doen Ruud de Soleil, dames en heren. Dat is leuk. En dat wil ik even met jullie overleggen. Je kunt namelijk Ruud de Soleil zomers een verzoek hier droppen.
4: Ja, dat kan zo meteen. We doen het vanaf 5:30. Dus alle anderstalige, maar ook gewoon Engelstalige platen zijn welkom. Als het maar zomers is.
1: Lekker. Zometeen na het nieuws gaan we dat doen. Ruud de
4: Soleil. Oh, leuk.
1: Dus verzoekers zijn welkom.
4: Ja, in de NPO Luisterapp.
1: Komt al binnen. Eentje, even kijken. Een billetje. Oh, nee, dat was ik zelf. Heb jij nog een zomers verzoek?
3: Ik vind Est-ce que tu m'aimes van Gims heel leuk.
1: Oh ja. En wat zou jij opzetten, Duncan?
4: Ik zou Zebda opzetten.
1: Oh ja.
4: Tombe la chemise.
1: Ja, Tombe la chemise, ja. Nou, stuur ze allemaal in, hoor je ze zo.

0: 2 and Beautiful Day. En die plaats komt uit 2000 na Christus dan misschien. Niet normaal, toch? Ja. 26 jaar geleden.
1: Oef. Ja, vind ik bizar.
0: Ja, vind ik ook bizar.
1: Nou, maar serieus, 26 jaar geleden.
0: Dat ben ik echt. Ik weet nog dat het album uitkwam.
1: Ja.
2: Ik voel me oud.
0: Ik voel me ook oud.
1: Nou,
0: ik
1: zijn oud.
0: Helemaal oud. De Carol G, de vorm Bruno Mars en Still. Zometeen hebben wij Ruud de Soleil. Als je een plaat in je hoofd hebt en je krijgt de beat niet uit je kop, heel makkelijk. Laat ons weten via de gratis NPO Radio 2 app. Dus,
2: of de NPO Luister app.
0: Oh, pardon. Dat leer ik maar steeds niet. De NPO Luister app. En daar hoor je dan zometeen je plaat terug.
2: Het Radio 2 weerbericht nu. Vanavond meer wolken. Het koelt af tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt. 'S middags regen en ongeveer 22 graden.
0: Daar hoor je zo meteen op de radio je plaat terug als je hem dropt in de luisterapp. Dat bedoel ik. Verkeersinformatie van de ANWB. Bianca Damink, ik ben de ANWB. Hoeveel heb je?
3: Nou, er staat in ieder geval 550 kilometer file. Het is druk in het westen en zuiden van het land. En vooral ook in het midden van het land door die problemen bij Nijkerk. De A28 is daar in beide richtingen dicht. Door problemen bij de Hardenbergerbrug. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog zeker 2 dagen afgesloten blijft. Het verkeer kan omrijden, maar die routes die zijn allemaal niet filevrij, want het staat op veel omliggende wegen vast. Via Apeldoorn over de A1 en de A50 kun je omrijden. Het is daar ook extra druk intussen. Ook op de N301 van Almere naar Barneveld heb je een half uur vertraging bij Nijkerk. En wat opvalt is veel oponthoud op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum sta je ruim een uur in de file, mede door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.
0: Bianca, fijn je weer te horen. NPO Radio 2, NOS Journaal, hier is Julie Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Een deel van de verdachten zou volgens de krant betrokken zijn geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een man die zijn ex-partner vermoordde in Katwijk is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs. Hij kon volgens de rechter niet verkroppen dat de vrouw zonder hem verder wilde leven. Ook is de man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Weer brand in Breda. Afgelopen nacht stonden een scooter, afval en een Dixie in Lichterlaaie. Afgelopen maanden zijn zo'n 20 van die mobiele toiletten uitgebrand in Breda. Een dader is nog niet gepakt. En grote kans dat we wijnkenner Ilja Gort volgend jaar wat minder van dit soort geluidjes horen maken.
0: Niet slecht. Nee, lekker wijntje.
4: Want Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste wordt in de afgelopen 30 jaar. Extreme droogte en hitte. Warmte en zon is op zich wel goed voor de druiven, maar te veel niet. Daardoor zijn wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Dus,
0: maar daar heb je toch gluwijn?
4: Je hebt gluwijn, je hebt Italiaanse wijn, Nederlandse wijnboeren.
0: Nee, maar als dat heet wordt.
1: Oh, heel veel gluwijn door al die bosbranden. Ja.
0: Of heb je heel veel rozijn?
4: Ja, inderdaad.
0: Ja, ik probeer gewoon even.
4: Je probeert het positieve ervan in te zien, dat vind ik prijzenswaardig.
0: Niets.
4: Ja.
0: Oké, maar dat betekent.
1: Neem je lekker een bakje rozijnen bij je maaltijd?
0: Ja, lekker. Maar dat betekent dus ook minder slakken. Dat toch?
4: Ja.
0: Die zijn er ook uitgedroogd.
4: Ja, inderdaad. Ja, en door de grote branden ook. Oh. Ja, minder kikkertjes.
0: Wel erg, eigenlijk.
4: Ja.
0: Ja, we kunnen. We willen hierbij stilstaan. We willen, maar dat kan niet, want we hebben één ding afgesproken: de Ruud de Soleil.
4: Stopt voor niemand.
5: Mes amis.
6: Beste vrienden.
5: De wild dans l'après-midi.
6: De wild in de middag.
5: Présenté.
6: Presenteert.
5: Ruud de Soleil.
0: Ja, misschien wel de laatste van het seizoen. Het is warm, het is bijna 30 graden. Sowieso 30 graden gemeten in Limburg. Dus we doen nog een rondje Ruud de Soleil, nu het nog kan.
1: Ja, alle zomerse verzoeken zijn welkom via de NPO Luister-app in tekst of gezellig in spraak.
2: Ja, Rom zit in de auto, maar had toch nog een hand over om te appen voor zijn verzoek.
0: Ah, Rom, goedemiddag.
7: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, Rom, je bent een driepoot, hè? Tenminste, jouw naam.
7: Ja, klopt, ja.
0: Ja, Romme. Wat wil jij horen en met welke reden?
7: Nou, ik hoorde Ruud de Soleil, dus toen moest ik denken aan een Frans liedje. En pas hoorde ik toen Ruud de Soleil was, geloof ik, dit nummer. Had ik nog nooit gehoord, maar vond een leuk liedje.
0: En welk liedje was dat?
7: Nou, Le Lac de Connemara van Michel Sardou.
0: Ah, oké. Okay.
5: On y va toe.
6: We gaan beginnen.
0: Ja, dat, nu snap ik waarom.
7: Ja.
0: Dag Rom.
2: Omdat hij Rom heet.
0: Ja, Rom.
2: Oh,
0: Rom. Ja, dat ook.

0: aangezien Gijs Hakkert een paar dagen weg is, zit Gijs Hakkert. Zit Duncan op de plek van Gijs Hakkert. En ik hoorde Duncan in de plaat. Dat is heel gek allemaal. Dames en heren, dit is Ruud de Soleil. Hugel, een Duitse DJ, lekker was voor Judith.
1: Ja, voor Rom was daarvoor. Voor Rom was daarvoor Michel Sardou, Le Lac du Connemara.
2: Ja, Kaartje stuurt er nog een appje over. Dit Franse nummer wordt op Franse bruiloften gedraaid. Dan gaat iedereen met de zakdoeken op en neer.
0: Welke?
2: Le Lac du Connemara.
0: Ja?
2: Heb je dat ooit meegemaakt?
0: Nee.
1: Dat kan nog gebeuren, hè?
0: Ik ben best wel vaak in Frankrijk, maar dat heb ik nog nooit meegemaakt.
2: Nou, bij deze dan. Er kwam ook nog een verzoek binnen van Joost. Die belde ik op. Die wilde je niet te woord staan, maar die wilde wel graag zoekmachine horen.

0: beetje soundtrack van de zomer deze hoor. Lekker dit van u, die ook lekker werd aangevraagd in de Rue du Soleil. Gio and another. Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Aangevraagd door Gio, another and talk to you. In de Rue du Soleil. Daarvoor ook nog Soup Machine. En die werd aangevraagd door Joost.
1: Ja, de NPO luisteraar.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: De... Ik zat al op je klapstoel. Buiten in het zonnetje.
1: Ja, echt. Ik was even hel.
0: Ja, ja, ik ben nog even weer
1: mensen. Ik ben even een middelbare leeftijd man geworden, denk ik. Jeetje.
0: Ja, ik wist toch even, daar zitten we dan.
1: Echt, wat hebben we het goed, hè?
2: Joh.
1: Ja, wat hebben we het goed.
0: Ja, gelukkig hebben we het al ingeschonken om er niet op te staan. Hè? Ja, ja.
1: De NPO-luisterapp, jongens, die moet je hebben als je iets wil aanvragen voor deze Rue du Soleil.
2: Ja, Marlies heeft die ook gebruikt. Is lekker aan het puzzelen. Zij zegt puzzelen. En vroeg een plaat aan.
0: Oh,
2: en ze hangt aan de lijn.
0: Ach, Marlies, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Waar ben jij nu?
3: Gewoon thuis.
0: En sta je nu of daar zitten we dan, hè?
3: Ja, jullie zitten, maar ik sta, want ik ga even in de gang staan.
0: Oh, want de telefoon komt niet helemaal in de huiskamer.
3: Jawel, maar daar staat de radio
0: aan. Oh, wat ben je wat was je aan het doen, laat ik het zo zeggen?
3: Ik werd aan het puzzelen. Oh, die leuke Jan van Haasteren puzzels. Ben ik
0: echt? Gewoon, ik denk zo'n kruiswoordding.
3: Oh,
0: maar...
3: een kruiswoord. Nee. Daar ben ik meer van de Suto.
0: Ja, ja. Zeg, en welke plaat ga ik voor je draaien? En vooral met welke reden?
3: Nou, ik zou het echt superleuk vinden als je nog een keertje die Soleil wil draaien van Middle of the Road.
0: Want en waar,
3: ik
0: waarom?
3: Vind hem echt. Ja, ik vind hem gewoon bij jouw programma passen.
0: Ja, het is een hele ouderwetse plaat, maar eigenlijk in een nieuw jasje zou het heel mooi zijn, bedoel je?
3: Ja, dat zou helemaal geweldig zijn. Zou dat ooit gaan lukken?
0: Ja. Marlies?
3: Ja?
0: Aan jou de eer. Als jij hem aankondigt, ga ik hem nu snel opzoeken, gevonden, en dan ga ik hem draaien.
3: Nou, superleuk. Dames en heren, voor jullie allemaal, Soleil van Middle of the Road.

0: Offroad en Soleil, Soleil. Straks aan het nieuws van 6 uur hoor je het oorbel ook wat. Niet met Emily, want Emily Claire de Wild die vond het zo leuk op de camping. Die zei, ik wil daar 3 weken blijven.
1: Oh.
0: Ja, wie zijn wij dan om haar tegen te spreken? Daarom zometeen Evelien Constance, Frederik Hendrika de Bruin. Welke naam klopt niet?
1: Alleen de voornaam klopt.
0: Okay.
1: Het is Evelien Elisabeth de Bruin.
0: Oh, wel Elisabeth. Met TH?
1: Ja, en met een S.
0: Elisabeth?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Kom weer naar Amsterdam, buis ook.
1: Elisabeth. Elisabeth.
0: Elisabeth.
1: De Bruin.
0: Ja. Zeg, vandaag is liever live, want het is maandag.
1: Klopt. Wij gaan Chappell Roan doen. Die heeft ooit een magistraal optreden gegeven bij de Grammy Awards.
0: Ja.
1: En dat gaan wij gewoon nog een keer beleven. Dus dat is helemaal te gek.
0: En wie ga je bellen? Twee zakelijk dan?
1: Ja, wij gaan bellen met astrofysicus Heino Valken. En hij legt nog maar eens een keer uit hoe nietig wij zijn hier op aarde. Hij heeft namelijk een boek geschreven dat heet Tussen oerknal en apocalyps.
0: Oh, wauw, lekker opgewekt.
1: Nee, het valt best wel mee, want hij zegt gewoon, het is allemaal fantastisch wat er gebeurd is in 13 miljard jaar.
0: Maar we zijn nu op het einde van de cyclus, toch?
1: Nee, alsjeblieft niet.
0: Oh, dat zo klinkt het altijd als ik om me heen...
1: Als je apocalyps hoort.
0: Ja.
1: Je hebt gewoon te veel films gekeken.
0: Ja, dat is wel eens zeker waar. Zeg, en dan de eerste plaats. Zijn we allemaal
1: klaar? Ja.
2: Ik ben er wel.
1: Ja, Gijs is het natuurlijk niet, hè?
0: Nee, maar Duncan is minstens zo goed.
1: Oké, komt-ie.
3: Ja, Billy Ocean.
0: Oh, wat goed voor jou, Bettien. Heel goed. Zo, we zien met Evelien. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Deze week in de bonus.

0: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Goedenavond, dit is nog steeds NPO Radio 2 waar je naar luistert. En je krijgt het NOS-journaal van Joris Stubinitski.
3: Goedenavond Evelien. FC Utrecht heeft de eerste mens geïdentificeerd die zich hebben misdragen in de wedstrijd zaterdag tegen Go Ahead Eagles. Er werd vuurwerk afgestoken en er werden bekers op het veld gegooid. Daarom zijn er meerdere stadionverboden uitgedeeld. FC Utrecht is nu nog bezig met het analyseren van camerabeelden om ook te achterhalen wie de andere relschoppers zijn. De grote winst van de rechtsradicale partij AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt dreunt na. Bondskanselier Merz is geschrokken en benadrukt dat het niet alleen de deelstaat raakt, maar heel Duitsland.
4: Met de gestrige dag had zich niet nur in Sachsen-Anhalt iets veranderd, sondern in ganz Deutschland.
3: Merz benadrukte verder dat Duitsland zal blijven staan voor democratie, vertelt correspondent Gien Balduk.
5: En dat wil hij ook graag aan de Europese Unie en aan de wereld overbrengen, zei hij. Want juist Duitsland met haar geschiedenis draagt een bijzondere verantwoordelijkheid om voor de democratie te staan. Dus ja, zeer grote woorden van de bondskanselier.
3: Een aantal rechtse partijen in Europa heeft de AfD gefeliciteerd met de overwinning. Een groep verdachten van het geweld in Overasselt heeft al een flink strafblad. Dat staat in de politiedossiers die het AD heeft gezien. De groep bestond vooral uit Fransen en Nederlanders. Van de 11 Nederlanders hebben sommigen al eerder misdrijven gepleegd, vertelt justitieredacteur Remco Andringa.
6: Een van de opvallendste verdachten die de krant noemt is een 23-jarige Amsterdammer die een paar jaar geleden in België al is veroordeeld voor een beschieting. Het doelwit was toen de familie van kickbokser Jamal Ben Sadiq in Antwerpen, maar de daders schoten op het verkeerde huis en kregen daar 4 jaar cel voor.
3: In totaal zijn er 35 verdachten opgepakt. En Nederland zou 2 keer zoveel geld moeten reserveren voor waterbeheer, vindt de zogenoemde Delta-commissaris. Die adviseert het kabinet over waterkwesties. Door klimaatverandering hebben we vaker droge zomers, zoals dit jaar. 2 jaar geleden was het juist extreem nat.
7: Maar toen heeft het zoveel geregend. Dat was dus niet 1 ramp zoals in Limburg. Het heeft zoveel geregend dat als het nog een paar dagen langer had geregend, hadden we in sommige regio's letterlijk moeten kiezen welk deel laten we onderlopen.
3: En daarom moet het budget omhoog van 11 naar 22 miljard euro, vindt de Delta-commissaris. Het weer, vanavond meer wolken. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint bewolkt, 's middags met regen erbij en ongeveer 22 graden.
2: Juri, dankjewel. Ja, en dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Er was een hoop aan de hand vandaag. Bianca, hoe is dat nu?
8: Ja, de meeste dagelijkse files worden korter, maar het is nog altijd heel erg druk in de omgeving van Nijkerk. Omdat die A28 daar in beide richtingen dicht is door problemen aan de Hardenbergerbrug. Dus het verkeer moet omrijden en op veel alternatieve routes en ook op N-wegen staat het verkeer behoorlijk vast. Je kunt in ieder geval omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Die route die is ook nog niet helemaal filevrij. Wat verder opvalt is veel vertraging op de A27 nog van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is dat nog meer dan een uur. Heeft ook met een ongeluk te maken. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je nog 20 minuten vast tussen Hoofddorp en Hoogmade door een pechgeval. En daar is de linkerrijstrook dicht.
2: Oké, dankjewel. Zometeen dus in het oor Billy Ocean, ook Skunk Nancy en Cameron Whitcomb.
9: Ster. Ga zaal voor zaal, bordjes.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
2: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
2: Waar vraag je dat?
1: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
2: Wij?
1: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
3: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: NRV.
1: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
9: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
10: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
9: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
8: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Do, do, do, do.

0: Het was de titelsong van een van mijn favoriete films uit de jaren 80. The Jewel of the Nile, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Billy Ocean, Clean Turner en Michael Douglas, die zaten daarin.
1: Evelien de Bruin.
0: Hallo, hallo, goedenavond.
2: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: En het is nog een zonovergoten avond. Ook goede maandagavond. En deze week mag jij je oor te luister leggen. Bij mij, Evelien de Bruin, aangenaam. Emily die is voor de derde keer haar honeymoon aan het herbeleven. En meeleven, dat kan op haar Insta. En hier worden je oren gestreeld door hoogleraar astrofysica Heino Valken. Tussen oerknal en apocalyps, zo heet zijn boek. En je gaat je vast heel nietig voelen als hij vertelt over hoe bijzonder het is dat wij deel uit mogen maken van de kosmos. Op maandag verwacht jij natuurlijk ook live muziek. En wees gerust, dat is er natuurlijk. En jij mag een duit in het spreekwoordelijke zakje doen. Dus heb je iets moois gehoord, of... Nog beter, heb je iets gaafs meegemaakt live? Laat het dan vooral weten in de NPO Luister-app. Wij lezen alles en we kiezen er één uit. Dan gaan we het eens even lekker over muziek hebben vandaag. En gedraaid gaat die muziek natuurlijk ook worden. Zometeen hoor je de beloofde Cameron Whitcomb. Eerst draai ik Skunk & Nancy voor je. Dit is Week.

Kingdom Fear was dat. Cameron Whitcomb. Die jongen die heeft echt zoveel tatoeages en hij is 23. Dus ik dacht wel bij mezelf, misschien weet iemand dat wel. Dan mag je het even laten weten in de NPO-luisterapp. Hoe oud was hij toen hij zijn eerste tattoo zette? En in het geval van minderjarig, wat vonden zijn ouders daar dan van? Ja, die bemoeien zich daar vaak mee, hè, met het zetten van tatoeages, al dan niet. Hey, in het kader van deze onwijs nazomerdag en gezien wij de uitloper zijn van Ruud du Soleil, had ik zin in een plaat die jou echt nog een mega zomers gevoel gaat geven. Zo eentje waarbij je denkt, oh, ik wil dansen op straat, terwijl de avond langzaam naar de nacht gaat. Love Anthem heet het, van Ibrahim Malouf. En dat is eigenlijk een soort liefdesverklaring zonder woorden, maar met zoveel gevoel erin dat het alles zegt.

De Dijk was dat met bloedend hart. Zomaar opgepikt uit de NPO Luister app. Een appje van Tim. Hey Evelien, tof dat je Emily vervangt. Meestal mogen we rond deze tijd een plaat aanvragen. Is dat nu nog? Ja, natuurlijk Tim. Ik

0: toch wel geinig met die sugar babes. Tim die dacht er natuurlijk aan om hem aan te vragen in de NPO-luisterapp, Push the Button. Maar je echt, zij hebben zoveel hits gemaakt, maar dat heb je dan niet door. En ondertussen is het 6:01 en de jury hier. Goedenavond.
1: Goedenavond, Evelien. De politieagent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt de trap rechtmatig omdat de vrouw zich verzette tegen haar aanhouding en niet luisterde. Geen controles vandaag in bussen in Antwerpen. Medewerkers demonstreren vanwege de mishandeling van een conducteur afgelopen weekend. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica ruim 8000 mannen vermoord. En steeds meer opa's en oma's raken uitgeput, zegt een Belgische pedagoog die dat onderzocht. Ze halen de kleinkinderen van school en passen op, terwijl ouders moeten werken of andere afspraken hebben. En dat terwijl de grootouders zelf soms ook nog gewoon een baan hebben.
0: Oh.
1: In Nederland doet 60% van de ouders een beroep op opa en oma.
2: Zij zijn er eigenlijk om de gaten in het systeem te dichten. En dat is eigenlijk een spijtige zaak, want de beschikbaarheid wordt een verwachting. Eigenlijk zijn er al best veel gezinnen die niet meer zonder die ondersteuning kunnen.
1: En die druk voelen opa en oma ook, vandaar dat ze meestal ook gewoon komen opdraven.
0: Nee is ook een antwoord.
1: Dat is zo. Niet bij ons thuis trouwens. Het weer dan. Bewolking neemt toe en het
0: bij
1: koelt vannacht af. Tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. En het wordt 16 tot 24 graden.
0: En dan gaan we eens even kijken, dankjewel Jury, hoe het is op de weg. En dat weet Bianca Damink. Goedenavond.
3: Goedenavond. Ja, het is vooral nog druk rond Nijkerk door de afgesloten A28. In beide richtingen door problemen met de brug daar. En het verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Het is nog steeds ook op omliggende wegen, zoals de N301 en de N305, daar behoorlijk druk. Verder staat er nog een flinke file op de A27. Van Utrecht naar het zuiden, tussen Lexmond en Werkendam. Daar heb je een uur tijdverlies. Ook bij Gorkum is het nog druk op bijvoorbeeld de A15... en op de N216 van Schoonhoven naar Gorkum. Voor de aansluiting met de A15 heb je nog 3 kwartier vertraging.
0: Dankjewel. Even wat levensvragen als waarom zijn we hier, waar komen we vandaan en hoe begon het ook ooit? Al die antwoorden die krijg je

0: Be Cool, Evelyn. Leuke vrouw vind ik dat. Nothing But Thieves op NPO Radio 2.
1: Evelyn.
0: Die de eer heeft om Emily te vervangen en te praten over iets heel bijzonders. Want als je het bestaan en ontstaan van leven hier op aarde en alle planeten wilt beschrijven, dan moet je maar liefst, feitje, 13,8 miljard jaar terug in de tijd. Ja, en eigenlijk als je daarover nadenkt, dan is dat iets wat je eigenlijk bijna niet eens vast kunt pakken. Maar om er een beeld bij te schetsen, heeft astrofysicus verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Heino Valken, het boek Tussen Oerknal en Apocalyps geschreven. Ik zeg goedenavond, Heino.
2: Goedenavond, Evelien.
0: Ja, 13,8 miljard jaar terug in de tijd. Dat is toch nauwelijks te bevatten.
2: Ja, het is, maar voor een astrofysicus is dit nog te doen.
0: Ja.
2: Maar er is natuurlijk van alles gebeurd in die 13,8 miljard jaar. Het zit vol met een geschiedenis van ons en het heelal.
0: Ja, en dat heb jij beschreven in 416 pagina's. Dat vind ik dan wel weer knap, dat het er niet eens een paar miljoen zijn.
2: Nou ja, goed, de uitgever wilde graag maar 300. Maar het was toch ietsje meer. Ja, het is een soort reisgids geworden.
0: Ja.
2: Waar ik je meeneem eigenlijk in ja, de ontwikkeling van alles dat ertoe geleid heeft dat wij hier zijn vandaag. Als je bijvoorbeeld naar jouw handen kijkt.
0: Ja,
2: dus
0: doe
2: dit
0: ik nu?
2: Vol met deeltjes. Die zijn alle in de oerknal ontstaan. Alles in je was er al een paar seconden na de oerknal. Alles was vastgelegd na een paar minuten. En dat zit nu in je. Maar het heeft dan wel 13,8 miljard jaar geduurd. Van die eerste paar seconden tot nu. Om alles op een goede manier samen te brengen. En dus ik heb me altijd gevraagd, ja, waar ben ik eigenlijk in die hele geschiedenis?
0: Ja, ja, maar dat vind ik zo maf. Want als jij dit dus zegt tegen mij, dan denk ik ook, ik ben dus ook geschiedenis.
2: Ja,
0: en dat heb ik nou, ja, dat, en dat heb ik dus altijd als ik over dit soort onderwerpen praat. Ja. Dan raak ik ook meteen een beetje in de war.
2: Ja, maar de hele geschiedenis van de hele kosmos en de aarde en van het leven zit in jezelf. Alles is daar eigenlijk een beetje opgeslaan. De deeltjes zijn gemaakt in de oerknal. Je bent sterrenstof, gemaakt uit de as van sterren. Je bent ook een overlevende van ongelooflijk veel klimaatcatastrofen.
0: Mm-hmm.
2: Je bent een je komt voort uit de eerste cel. Die heeft weer de hele klimaat van de aarde veranderd en die hebt het overleefd. Je bent gemaakt door de ijstijden. De ijstijden waren eigenlijk zo het fitnesscenter voor de eerste mens. 2,5 miljoen jaar geleden. Dit hebben we overleefd. Al dit zit in je, in jouw DNA, maar ook in al de deeltjes die je uitmaken. Dus ja, je bent de kosmos eigenlijk.
0: Maar jij, kijk, er zijn natuurlijk best wel wat

0: dingen die wij als leek ook wel, wel weten. Zoals de oerknal en al, nou ja, inderdaad dat we een beetje bestaan uit allerlei deeltjes. Wat maakt jouw boek dan anders om het uit te leggen aan iedereen?
1: Nou, wat ik wel duidelijk wilde maken, hoe alles echt samenhangt. Weet je, je krijgt vaak, je krijgt een boek over de oerknal, je krijgt een boek over de deeltjes of weet ik wat. Nee, ik wilde eigenlijk een samenhangend verhaal schrijven, want dit alles speelt mee. En ook vandaag zitten we op een planeet waar alles van elkaar afhangt. Ons planeet, die werd gemaakt door de kosmos, die wordt nog steeds beïnvloed door de kosmos zelf. De klimaat wordt gemaakt door de biosfeer, wordt gemaakt door, door vulkanen, door aardbevingen, die spelen daar een rol in, maar ook door de mens zelf.
0: Ja, dat wil ik net zeggen, we hebben nu een veel grotere invloed daarop, misschien wel zelfs een te grote.
1: Nou ja, dat klopt wel, maar ik denk dat het misschien hopelijk een fase is waar we leren met die planeet om te gaan. We zijn zo'n beetje nu de pubers die deze wereld beheersen. En ik denk, we gaan door een moeilijke fase nu. Maar er is nog veel te doen. En veel te leren hoe we met die planeet moeten omgaan. En ons begrijpen ook iets die wonderbaarlijk zijn gemaakt door de kosmos. Ja. De kosmos heeft 13,8 miljard jaar nodig gehad om ons te maken. En we zijn weliswaar een klein stukje van de kosmos. Maar we zijn een stukje die kosmos begrijpt. Die erover kunnen nadenken. Die kunnen liederen zingen en spelen en luisteren daarnaar. En naar verhalen luisteren en verhalen schrijven. Dat kan de rest van de kosmos niet. Tenminste, diegene die wij kennen.
0: Jij had helemaal geen boek moeten schrijven. Jij had dit gewoon in een hele lange, misschien maak ik wel een idee voor je, een waanzinnige podcast. Want ik hang aan je lippen. Het is echt een fantastisch verhaal. En wellicht duik ik ook in je boek. Maar voor nu, ontzettend bedankt. Heino Valken, het boek Tussen Oerknal en Apocalypse is te verkrijgen in de Betere Boekhandel. Vind ik lekker om te zeggen. Heino, fijne avond. En ik draai sterrenstof voor je.
1: Dag.

Shawn Mendes hoorde je met Nothing Holding Me Back. En misschien zit jij nu wel last minute aan de laatste barbecue van het jaar. En dan heb ik wellicht een prachtige plaat voor jou die jou gaat helpen met je spijsvertering. Colin Blunstone, misschien ken je die naam wel van The Zombies, want daar is hij de zanger van. En hij zingt in dit liedje hoe hij hoopt dat zijn geliefde bij hem terugkomt. Maar eigenlijk heeft hij er een hard hoofd in. Dit liedje heet I Don't Believe in Miracles.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké. En waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
21: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
20: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ismaël, dankjewel. Dan is er natuurlijk nog ANWB verkeersinformatie. Bianca Damink, goedenavond.
13: Goedenavond. Ja, die A28, we hoorden het net al, die is in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En dat gaat nog 2 dagen duren in ieder geval, verwacht Rijkswaterstaat. Intussen kan het verkeer omrijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. De meeste files in de regio die lossen snel op of zijn al opgelost. Dus het gaat ook wel de goede kant op daar. Wat ook nog opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want bij Leidschendam staat een pechgeval en er is 1 rijstrook dicht. Vertraging is 1 kwartier.
12: Dankjewel. Straks gaan we liever live. Heb jij een goed idee voor een live track? Laat het dan vooral weten in de NPO Luister-app.
22: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
23: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
22: Ah, check.
24: De crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
25: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
26: Ja, geweldig, hè?
25: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
26: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
25: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
26: Aan tafel!
24: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
27: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
28: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
27: Phew, we kunnen weer.
28: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
29: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
30: Fans van Voordeel.
29: Aldi.
31: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
29: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
30: Fans van voordeel,
29: Aldi.
32: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
33: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
34: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
33: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
1: Wil ook wat.

0: uit de jaren 90, deze Alanis Morissette. Thank you, hoorde je op NPO Radio 2. Gaat nou mijn telefoon af, wat killer professional, zeg. Maar dan is het wel een heel belangrijk belletje. Want hij belt twee keer, hij staat namelijk op stil. Maar de persoon die mij probeert te bellen, die denkt... oh, hij staat op stil, ik bel nog een keer. Nou, die luistert in ieder geval niet.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Hallo, hallo. Excuses, mensen. Voor deze zeer professionele telefoniste. Dat had ik misschien eigenlijk moeten worden. Welkom terug bij het oor voor de cijferfetischisten. De 250ste dag van het jaar is... Ben jij daar zo van, Sanne?
3: Ja, vind ik heerlijk.
0: Ja?
3: Ja, vind ik heerlijk. 10 april is ook de 100ste dag van het jaar.
0: Oh, dat weet jij ook uit je hoofd?
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: Oh, wat interessant. En weet je dan bijvoorbeeld ook wat 27 oktober is?
3: Ja, nou nee. Dat niet. Ik ben niet echt goed met cijfers. Ik heb gewoon dit
0: ronde geleerd. Cijfers, ja. Vind je mooi. Ja. Oké, okay, nou. Voor de duidelijkheid en voor de mensen die dit ook leuk vinden. Het is de 250ste. En dan even heel wat anders. Want ik zeg niks onaardigs over studioalbums, maar mensen. Lieve, lieve mensen, zou Mies Bouwman hebben gezegd. Live muziek, dat is toch wel echt van een andere categorie, toch? Soms krijgt muziek vleugels live. Je staat erbij, die mooie, mooie oren van je, die staan wijd open. En die laten de magie toe. En dan is het net wat mooier, intenser of harder. En dan voel je meer emoties. En vooral dat je had erbij moeten zijn gevoel. En het mooie is, dat gevoel blijft of komt terug... als je later die live versie dan weer hoort. Heb jij nou ook zo'n plaat? Waarvan je lieve versie, je live versie dus... dat je die beter vindt dan de officiële studioopname? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Bij deze man ben ik ook wel eens live geweest. Ja.
3: Je hebt hem gewoon gezien.
0: Ik heb hem gewoon live gezien en ik vond hem veel te ver weg.
3: Oh, jaloers.
0: Ja, ja. Maar het was wel legendarisch om David Bowie live te mogen aanschouwen. Dit is...

0: Shakira en Burna Boy. Iets met voetbal, toch?
1: Liever live.
0: Liever live. Liever live, liever live. Live muziek heeft altijd iets extra's. En soms zijn de meest gevestigde namen alsnog in staat om je omver te blazen. In dit geval alle aandacht voor een enorme verrassing. In 2025, vorig jaar was dat dus nog, stond Chappell Roan bij haar eerste bezoek aan de Grammys direct op het podium om met 4 nominaties te shinen. En dan even, hè? Dan sta je dus met Alicia Keys, Beyoncé en Taylor Swift om je heen. En dan ben je Chappell Roan. En dan krijg je een prijs in de categorie Best New Artist. En dan win je iedereens hart. Met name het mijne. En dat optreden van haar daar tijdens de Grammys. En dan heb je dus gewoon ja, ik kan me dat gewoon bijna niet voorstellen, weet je wel. Dan heb je de grootste der aarde als publiek. Ben jij een nieuwkomer. En dan blaas je jezelf helemaal op. Dan denk je, scheid aan alles, ik ga dit gewoon doen. En zo kwam Chappell Roan op een mega My Little Pony het podium op. Een pony die groter was dan ongeveer het hele podium. En ze zong haar lijflied, mijn lijflied en wat mij betreft ook iedereens lijflied. Pink Pony Club, live.

Doe Maar was dat met Smoor Verliefd. En ja, eerlijk, ik ben gewoon een beetje verliefd op Chappell Roan, op de muziek die ze maakt en op de persoon die ze is. Want dat vind ik ook zo geweldig. Ik zou er echt heel veel voor over hebben om haar een keer live te zien. Ja, die keer dat ze op Lowlands was, die heb ik gemist. En de keer daarvoor dat ze in de Melkweg zou komen, ja, die werd afgezegd. Hè? Want ja, toen was ze eigenlijk al een beetje te groot geworden voor de kleine Melkweg. En schijnbaar heb ik wel eens horen zeggen dat ze met een soort van smoesje zich eraf heeft weten te maken. Dat is dan wel weer jammer. Goed, mijn grote voorkeur voor Liever Live heb je gehoord. En zometeen komt die van jou voorbij. En welke we uitgekozen hebben, want er zijn heel veel appjes binnengekomen. Dat hoor je zometeen. Na Queen en Liana Lahavas met Green and Gold.

0: Komt een appje binnen in de NPO-luisterapp van Kees Peter. En die zegt, Queen, Lies met You Don't Fool Me kan helaas niet. Maar toch blij dat je hem in deze studio-uitvoering draait.
1: Liever live.
0: Ja, de keuze is natuurlijk ook aan jou als het gaat om live muziek. En daarom heb ik aan de telefoon Maurice. Goedenavond.
2: Goedenavond, Evelien.
0: Mag ik je om te beginnen even sterkte wensen met je knie?
2: Jazeker, dat mag. Het gaat de goede kant op.
0: Oh, dat is fijn. Want je ligt in het ziekenhuis, je bent geopereerd in je knie.
2: Ja, dat klopt helemaal. En? Dus het is een weekje geleden nu en ik ben nu in de revalidatiekliniek. Het is niet meer in het ziekenhuis.
0: Oh, gelukkig maar. Ja, je wordt er snel uitgeknikkerd, hè?
2: En dan moet
0: je
2: de dag daarna.
0: Ja, aan de wandel moet je dan, heel voorzichtig, toch?
2: Ja, precies.
0: Ja, en hij doet het goed tot nu toe?
2: Het kan altijd beter.
0: Oké.
2: We blijven positief.
0: Geduld.
2: Ja.
0: Goed. Zullen we het hebben over muziek?
2: Graag.
0: Ja. Ga je veel naar concerten?
2: De laatste tijd niet meer. In het verleden wel ontzettend veel concerten bezocht. Mm-hmm. En dan gaat het uit van B.B. King tot Rammstein.
0: Oh, geweldig.
2: Dat is behoorlijk, heel breed.
0: Ja, een behoorlijk breed spectrum. Rammstein, daar ben ik ook nog wel eens geweest.
2: Ja,
0: in Ahoy was dat volgens mij.
2: Ik heb ze 3 keer gezien op dit moment. Dus, ja, het blijft een mega show.
0: Ja, waanzinnig. Inderdaad, het zijn enorme showmasters. De plaat die jij uitkiest, of ja, eigenlijk de live versie, dat is van een gezelschap waar je niet live bent geweest, toch?
2: Nee, dat klopt.
0: En hoe heb je die dan weer gevonden?
2: S'avonds een beetje televisie kijken en dan wat live concerten afstreamen en zoeken naar wat leuke muziek. En dan kwam Volbeat Rock am Ring voorbij. Nou ja, en dan bleef het opstaan.
0: Ja, en hoe ziet zo'n optreden eruit? Want die maken natuurlijk ook heel verschillende muziek.
2: Ja, het is een modieuze rock met lekkere gitaarriffs erin. En het knalt en je krijgt er gewoon een vibe van.
0: Ja, en waarom dan deze?
2: Het is een van de bekendere nummers van hun. Maar ik krijg daar echt hele goede zin van. Ik spring door de kamer heen als ik hem op heb staan. Maar op dit moment even niet.
0: Dat is je bij deze verboden.
2: Ja.
0: Maar ik ga hem toch voor je draaien. Je mag zelfs vertellen hoe die heet.
2: Lola Montez van Volbeat.

0: Ramstein, ja. Daar ben ik ook nog wel eens geweest.
1: Ja,
0: In Ahoy was dat volgens mij.
1: Ik heb ze drie keer gezien op dit moment. Dus, ja, het blijft een mega show. Mega show.
0: Ja, waanzinnig. Inderdaad, het zijn enorme showmasters. De plaat die jij uitkiest, of ja, eigenlijk de live versie, dat is van een gezelschap waar je niet live bent geweest, toch?
1: Nee, dat klopt.
0: En hoe heb je die dan weer gevonden?
1: S'avonds een beetje televisie kijken en dan wat live concerten afstreamen en zoeken naar wat leuke muziek. En dan kwam Volbeat Rock and Ring voorbij. Nou ja, en dan bleef het opstaan.
0: Ja, en hoe ziet zo'n optreden eruit? Want die maken natuurlijk ook heel verschillende muziek.
1: Ja, het is een modieuze rock met lekkere gitaarriffs erin. En het knalt en je krijgt er gewoon een vibe van.
0: Ja, en waarom dan deze?
1: Het is een van de bekendere nummers van hun, maar ja. Ik krijg er echt hele goede zin van. Ik spring door de kamer heen als ik hem op heb staan, maar op dit moment even niet.
0: Dat is je bij deze verboden.
1: Ja.

0: Hoe ziet zo'n optreden eruit? Want die maken natuurlijk ook heel verschillende muziek.
1: Ja, het is een modieuze rock met lekkere gitaarriffs erin. En het knalt en je krijgt er gewoon een vibe van.
0: Ja, en waarom dan deze?
1: Het is een van de bekendere nummers van hun, maar ja. Ik krijg er echt hele goede zin van. Ik spring door de kamer heen als ik hem op heb staan, maar op dit moment even niet.
0: Dat is je bij deze verboden.
1: Ja.
0: Maar ik ga hem toch voor je draaien. Je mag zelfs vertellen hoe die heet.
1: Lola Montez van Volbeat.

Verbal Shark hier op NPO Radio 2 met A Good Heart. Wat een lekker liedje is dat. En blijft het toch ook. Het is natuurlijk een feest der herkenning hier op NPO Radio 2. Maar soms wil ik je ook hele mooie nieuwe dingen laten horen. In dit geval Mika Miller. Ze heeft iets weg ergens een beetje in de hoek van Ray, Amy Winehouse, Adele-achtig. Ze komt ook uit Engeland. En haar nieuwe single heet Warning Sign.

En vind je haar leuk, deze Mika Miller? Ze komt ook nog in Nederland optreden. 2 oktober in Doornroosje in Nijmegen. Lantaarnvenster in Rotterdam is ook een dag later. 3 oktober is dat. En in Paradiso Amsterdam. Zomaar even een tipje. Zometeen is Morat hier.

0: morgen mee. KRO NCRV.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
7: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
14: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
13: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
15: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
13: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ismaël, dankjewel. Dan nog de ANWB Verkeersinformatie, Rijn Baartmans. Goedenavond. Dag Morad. Vanavond gaan in de N62 de Westerschelde-tunnel deels dicht voor wegwerkzaamheden. Het verkeer kan in twee richtingen door één tunnelbuis, maar om dit voor te bereiden is de tunnel nu tijdelijk helemaal dicht. Ook de A28 is dicht, Amersfoort-Zwolle, dat is bij de Hardenbergerbrug. Die is dicht door veiligheidsmaatregelen en omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
17: Rijn, dankjewel.
16: Alsjeblieft.

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon.

0: naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Met Morad.
3: Feel that? Not yet. Tonight still holds the last soft edge of summer. But tomorrow, something changes. The evenings start asking for a jacket. Quietly, the cooler season lets itself in. Shorter days, darker earlier, colder longer. But we don't get through the dark months alone. We get through them because we have each other.

Pardon. Een hele goede maandag. Toch alweer gewoon even lekker in mijn eigen vertrouwde studio. Even alle gekkigheid weer achter ons gelaten. Blij dat de zomer overal... Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met de hoge temperaturen. Laat de donkere dagen maar gewoon lekker komen. Richting de winter, richting de herfst. Ja, nee, maar dat meen ik echt. Het voelt gewoon weer goed. Prachtige week trouwens wel, hoor. Achter de rug, de KWF-week, wensweek. Maar het is ook wel weer gewoon maandag. En op maandag is het altijd tijd voor de Mashup Maandag. Dat is alweer een tijdje geleden. 2 weken. Op maandag laat ik je altijd een puzzeltje horen. Een audiopuzzeltje. Je hoort 2 platen goed door elkaar gemixt. Zo goed dat je denkt dat het 1 plaat is. Maar deze mashup bestaat toch echt uit 2 artiesten en 2 titels. Aan jou om het te ontrafelen. Het is vandaag weer Mashup Maandag. Oké, samen met het team checken we de mashup altijd even voor de uitzending... om te checken van is het het moeilijke, is het de makkelijke. De mashup van vandaag krijgt qua moeilijkheidsgraad blijkbaar van het team 5 van de 5 sterren. Dus hij schijnt heel lastig te zijn. Ik had hem vrij snel geraden, maar het zijn ook wel 2 platen die ik veel afspeel thuis. Dus dat kan natuurlijk een rol meespelen. Ik laat het over aan jou. Welke 2 titels en welke 2 artiesten hoor je in deze mashup? Let op. Dit

Ja, maar ik hoor ze dus gewoon echt allebei. Aan jou de vraag nu, welke twee titels, welke twee artiesten hoor je? Waar bestaat deze mashup uit? Laat het me weten in de NPO Luister-app. En als je allebei de antwoorden goed hebt, dan mag jij ook kiezen welke van de twee platen ik helemaal ga draaien op je radio vandaag. Kom maar door, even kan via de NPO Luister-app. Taylor Swift is onderweg, nu Crowded House.

0: I knew it. I knew you, Taylor Swift. En dat is de soundtrack van de nieuwe Toy Story film die deze zomer uitkwam. Misschien ben je er wel naartoe geweest met je kinderen. Misschien wel alleen. En muziek maken voor zo'n iconische filmreeks, dat was voor Taylor zelf wel echt een droom die uitkwam.
1: I was 5 when I first saw Toy Story, the first film. And I actually still have my VHS tape from 1995. For me, all of the Toy Story films have just these incredible scores, theme songs.
0: Oh mijn god, hoor. Draai ik nou gewoon even het hele ding van Taylor Swift gewoon even per ongeluk weg. Mijn excuses, ik wil natuurlijk wel gewoon even het hele verhaal laten horen. Sorry, nog één keer even hoor. Taylor Swift, een droom die voor de uitkwam, die Toy Story film. En ze heeft dus blijkbaar nog steeds die videobanden. De quote van Taylor Swift.
1: I was 5 when I first saw Toy Story, the first film. And I actually still have my VHS tape from 1995. For me, all of the Toy Story films have just these incredible scores, theme songs. That's something that I'm just in awe of, and I'm so grateful to be a part of it.
0: Nou, ze heeft dus nog steeds die videoband bewaard waar de allereerste Toy Story film op staat. Keek ze als 5-jarig meisje en die videoband is dus inmiddels 31 jaar oud. Dus met haar soundtrack voor deel 5 is het cirkeltje eigenlijk helemaal rond. Zometeen hoor je Aerosmith met Pink. Nu Nico en Vince. And Am I Wrong?

0: Smith en Pink on the radio. Hallo Aniek.
1: Hallo.
0: Hallo daar, waar bel je vandaan?
1: Ik bel uit de Achterhoek.
0: En heb ik me laten vertellen dat het zeg maar, vandaag in de Achterhoek ook nog eens echt superlekker weer was. Nog lekkerder dan in Amsterdam.
1: Ja, dat is heel vaak in de Achterhoek wel iets warmer nog weer inderdaad dan in Amsterdam.
0: Temperaturen van 28 graden, heerlijk zeg.
1: Ja, ja zeker. Na zomer.
0: Ja, dat, maar volgens mij was het wel echt de allerlaatste dag van de warme zomer.
1: Ja, dat schijnt, ja.
0: En dat is prima. Dat is prima, ja, toch? De herfst heeft ook wel weer wat.
1: Zeker weten.
0: Jij bent nog op je scherpst op deze maandag. We hebben hier een mashup. Twee platen zijn echt heel goed in elkaar gemixt. Knap als je weet welke twee platen erin zitten. Ik laat hem je nog één keer horen. Dit is

0: Aniek, welke twee platen hoor je hier?
1: The Winner Takes It All van ABBA, die was het duidelijkst. En jullie hebben daar Creep van Radiohead onder gezet.
0: Aniek! Ja! The Winner Takes It All, hè? Dus jij mag het zeggen, of althans, je mag bepalen welke van de twee platen ik instart.
1: Ja, dan wordt het wel Radiohead.
0: Ah, top. Waarom Radiohead?
1: Nee, dat zei ik net ook al tegen jouw collega. Dat is een jeugdsentiment van mij. De Pampam in Groenlo ging ik altijd naartoe. Een alternatieve discotheek. En daar heb ik Radiohead kennen.
0: Oh, even terug naar die lekkere tijd. Komt-ie aan, Annie. Dankjewel.
1: Ja, heerlijk, dankjewel. Oh.

0: Supertramp, Give a Little Bit op NPO Radio 2. Heb ik muziek voor je van de man die vorige week op het podium stond tijdens de KVF Wensweek. Douwe Bob deed een set met heel veel nieuwe liedjes. En daarmee gaf hij ons eigenlijk ook meteen een klein voorproefje van het nieuwe album waar hij nu aan werkt. En dat ging dan zo.
1: Dankjewel, ook een nieuwe. Hij heeft ook nog niemand gehoord. Lekker toch? Ja, we zijn een country album aan het maken, dus het wordt echt een country album.
0: Ja, oké, dan weten we dat dus. Een country album dus. Moeten we nog wel heel even opwachten. Maar de eerste single is al wel uit en die hoor je deze week extra vaak.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

0: Heb ik muziek voor je van de man die vorige week op het podium stond tijdens de KVF Wensweek? Douwe Bob! Deed een set met heel veel nieuwe liedjes. En daarmee gaf hij ons eigenlijk ook meteen een klein voorproefje van het nieuwe album waar hij nu aan werkt. En dat ging dan zo.
1: Dankjewel, ook een nieuwe. Hij heeft ook nog niemand gehoord. Lekker toch? Ja, we zijn een country album aan het maken, dus het wordt echt een country album.
0: Ja, oké, dan weten we dat dus. Een country album dus. Moeten we nog wel heel even opwachten. Maar de eerste single is al wel uit en die hoor je deze week extra vaak.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is...

0: deed een set met heel veel nieuwe liedjes. En daarmee gaf hij ons eigenlijk ook meteen een klein voorproefje van het nieuwe album waar hij nu aan werkt. En dat ging dan zo.
1: Dankjewel, ook een nieuwe. Hij heeft ook nog niemand gehoord. Lekker toch? Ja, we zijn een country album aan het maken, dus het wordt echt een country album.
0: Ja, oké, dan weten we dat dus. Een country album dus. Moeten we nog wel heel even opwachten. Maar de eerste single is al wel uit en die hoor je deze week extra vaak.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

Radio.

Ja, op NPO Radio 2. En als je last hebt van insomnie, ja, je gaat nog lang niet slapen. En het is nog best wel vroeg, 8:50. Blijf vooral bij de radio zitten, want het is bijna tijd voor de ballen van Morad. Ik kan je hulp goed gebruiken. Hier in de hoek van de studio staat namelijk een groot apparaat. Daaruit trek ik zometeen een bal. En elk balletje is verbonden aan een bepaalde categorie. Nou, je hoort zometeen welke categorie ik trek. En bij die categorie mag jij dus je favoriete plaat uitkiezen. Denk lekker creatief. Zonder jouw input ben ik helemaal nergens zo meteen.

0: Davina Michel, Pinkie Swear, was vorige week vrijdag, afgelopen vrijdag eigenlijk toch wel de hoofdact na de finale uitzending aan het einde van de wensweek. En wat is ze goed? Niet normaal. Pinkie Swear hoorde je net op Radio 2. En dan is het nu tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, ballen worden gehusteld en dan komt er één balletje uit het apparaat geschoten. Maar welke bal is dat vandaag? Ja! Ik heb hem! Sorry Anne. Balletje 13.
2: Balletje 13.
0: Blauwe bal 13.
2: Dat is de categorie seks.
0: Oh ja, welke plaat refereert aan seks? Of op welke plaat kan je misschien seksen? Welke plaat doet je denken aan...
2: Ik zit even te denken, ja, je hebt veel van die hele zwoele liedjes wel.
0: Kom maar door, laat maar horen. Je mag me appen via de NPO Luister-app. Wat is je favoriete seksplaat?
3: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
5: Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl. Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie snel verslechterd, zegt Rijkswaterstaat. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. Correspondent Fleur Lansbach.
15: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
14: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden. Er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis, maar correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
1: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
14: De Europese Commissie sprak zich vandaag fel uit tegen deze verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij ongeveer 17 graden. Morgen begint bewolkt. In het zuidoosten ook wat zon. Later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen is het 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ismael, dankjewel. En de ballen van Morad. Ik trok een balletje dat ons vertelt. Je moet een plaatje zoeken binnen de categorie seks. Wat is je favoriete seksplaat? Kom maar door in de NPO Luister-app.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
17: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
18: Ja, hoi.
17: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
18: Ja, dat kan goed kloppen.
17: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
18: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
17: Oké, okay. En waarom juist radio?
18: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
17: Oh, wat goed zeg.
18: En ik ga binnenkort ook op tv.
17: Zo.
18: Ja,
19: ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
19: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee! Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: De ballen van Morat.
3: Ik trok balletje 13 en die vertelt ons: zoek een fijne plaat die gaat over seks. Kijk wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Ik heb hier Peter. Nou ja, luister zelf maar. Ja. Goedgekeurd, Peter. Staat genoteerd, dankjewel. Rogier die zegt: goedenavond, Morat en Anne. Ik ga voor Erotic. Eurodance, altijd lekker. En Claudia Cornelis die gaat oldschool.

0: Joe Jackson, is she really going out with him? Op NPO Radio 2. Oké, ik trok balletje 13 uit de ballenbak. En balletje 13 staat voor: wat is je favoriete seksplaat? Kijken wat er nog meer binnenkomt. Want er zijn zoveel platen die worden getipt in de NPO luister-app. Evert die zegt: hey, wat dacht je van de tune van de Pin-Up Club? Ja! Barbarella, We Cheer You Up, inderdaad. Vroeger altijd stiekem met mijn klasgenoten gekeken. Wat spannend. Daar kon er niks anders van maken. Paul.
1: Miso Horny van de True Life Crew is natuurlijk ook lekker.

0: eerste plaat die gaat over seks, Dave.
1: Morgen.
0: Ja, Dave. Je komt met de plaat waarvan ik denk, hé, dat is toevallig jeugdsentiment. Dus is mijn vraag automatisch, ben je ook geboren rond 1980?
1: Nou, 1975
0: morgen. Oh, nou ja, dat ongeveer, toch? Dus dan hebben we een beetje dezelfde muziek meegemaakt, toch wel?
1: Dankjewel. De daad kan geen leeftijd,
0: zei ik
1: altijd.
0: Ja, en dit, dat is echt zo. En dit is een plaatje, die werd ook nog eens gedraaid in de clubs toentertijd.
1: Mm-hmm,
0: dus dit was dan ook wel de uitgelezen plaat om zeg maar de juiste partner uit te kiezen als je zin had in een schuifelsessie.
1: Ja, dat klopt. Daar begon het. En als je geluk had, daar eindig het ook mee, jongen.
0: Ja, als je geluk had. En anders wist je ook wel weer waar je aan toe was. Ook wel weer fijn.
1: Ja, een andere plaat in een zoek of zo.
0: Ja, precies.

0: het tweede voor draaide ik als je favoriete seksplaat. Genuine en Pony. En ik weet dat ik voor een goede plaat heb gedraaid als ik dit soort appjes krijg.
1: Ja, Morat. Hij staat op standje buren, dus hij. Lekker dit. Want it? Let's do it. Ride it.
0: Yes.
1: My pony.
0: Yes.
1: Yes, I won't. Made it. Coming. Jump on it.
0: Man. Oké, dan heb je in ieder geval genoten van de plaat die we hebben geselecteerd. Hey, de muziekwereld is niet makkelijk. Als artiest heb je te maken met wurgcontracten. En platenmaatschappijen die proberen echt bakken met geld te verdienen met jouw muziek. In de jaren 70 was dat nog een tikkeltje erger dan dat nu het geval is. Zanger Jerry Rafferty die stapte uit de band Steelers Wheel en die wilde solo gaan. Maar de platenmaatschappij die zei toen, dat is goed, maar dan mag je de eerste 3 jaar geen muziek uitbrengen. Ja, je begrijpt, daar was Jerry het natuurlijk helemaal niet mee eens. Dus vanaf zijn woonplaats Glasgow nam hij wekelijks de trein naar Londen om met advocaten af te spreken. Ja, om het toch een beetje te regelen. En Gary bleef dan logeren bij een goede vriend. Die woonde op Baker Street. Nou, en daar schreef hij dus later dit liedje over.

0: Heerlijk. Het einde van de show komt langzaam in zicht. Dus heb ik deze avond nog één belangrijke vraag voor je. Welke plaat is...
1: Morad's Most Wanted.
0: Elke avond twee nummers neem ik voor je mee... die een bepaalde manier aan elkaar gelinkt zijn. Soms komen ze uit hetzelfde genre. Soms delen ze hetzelfde thema. Vanavond is het een battle tussen twee decenniums. Het gaat hier op de 90s tegenover de Zero's. En dat bedoel ik niet het tijdperk waarin de liedjes zijn gemaakt... maar waarover gezongen wordt. Kies je voor...

0: Disco 2000. Maar de vraag is, welke is je favoriet? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor open je de NPO Luister-app, ga je naar Radio 2. Klik daarop bericht en je ziet de poll meteen verschijnen. En vind je het leuk om een motivatie mee te sturen? Dan mag je me natuurlijk altijd extra appen. Kom maar door in de NPO Luister-app.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Filine en Melle met Remember Us.

Red Hot Chili Peppers, Other Side. Het is zometeen tijd voor de uitslag van Morad's Most Wanted. Vanavond hebben we een battle tussen de 90s en de Zero's. De grote vraag, wil je liever 1999 of Disco 2000 horen? Even kijken in de poll voor een kleine tussenstand.

De ene plaat heeft 34%, de andere plaat 66%. Welk percentage bij welke plaat hoort, dat vertel ik je niet. Je kan nog wel het verschil maken.

houden. Eén keer tijdens de Wensweek. En één keer bij Live on the Beach in Scheveningen. Prachtig. Direct. En Soldier On op NPO Radio 2. We hebben nog 5 minuten en 20 seconden te gaan.

0: thema de 90s tegen de Zero's. En de twee keuzes van vandaag. Prince 1999. En die zetten we tegenover Pulp Disco 2000. Wat gebeurt er in de stembox, Anne?
1: Nou, het was vandaag zo'n dag waarop het eigenlijk vanaf het allereerste moment al duidelijk was welke plaat het ging worden. Maar we kregen wel een leuke reactie van Jojo er nog bij. Hij, of zij, zegt ergens in de jaren 80 kwam dit nummer uit. We hoorden het en konden ons niet voorstellen dat het echt 1999 zou worden. En nu? Nu zitten we al 26 jaar in die nieuwe eeuw. En dan heeft hij het natuurlijk over de plaat van Prince. En die heeft natuurlijk ook vandaag de meeste stemmen gekregen met 61%.

0: zo grappig, want mensen toen echt dachten van, gaan we het nog wel redden, zeg maar, na 1999. Dat was echt...
1: Ja, in 1998 toen moest ik ergens op een feestje draaien, om 12 uur tijdens Oude Nieuw. En dat was de eerste die ik toen draaide, toen 12 uur werd natuurlijk.
0: We zijn er nog.
1: Met z'n allen, ja, precies.
0: Alright, maar dit was dus de Most Wanted van vandaag, maar was die sterk genoeg om Most Wanted genoemd te worden? Er volgen nog 3 fragmenten, 1 beslissing, geen juryberaad, geen VAR, geen tweede kans. Nee. Alleen het menselijke equivalent van Spotify, met de mening die harder binnenkomt dan een drumstar, ladies and gentlemen.
2: Alright. Teams. Finale. Oordeel.
0: Ah, de grap is dat ik weet, jij gaat wel lekker op Prins.
1: Ja, zeker wel.
0: Maar ik zet er gigantische grootheden tegenover. Prins of...
1: David Bowie, 100%. Ja, we gaan vanavond nog eren. Dus ja, David Bowie. Ja.

0: jazzversie dit.
1: Jazzy, hè?
0: Nee, maar deze saxofoon zullen gaan alle kanten op.
1: Ja, maar hoe vind je hem? Ja, dit is dus een jazzartiest die daar zijn eigen invulling aan heeft gegeven.
0: Oh,
1: ja.
0: Ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Maar nog steeds David Bowie.
0: David Bowie.
1: Daar zou ik wel een discussie over durven voeren.
0: Weet ik, want jij bent een gigantisch Michael Jackson fan.
1: Jij gaat...
0: Maar ja, ik ga toch voor iemand die...
1: What the fuck was dat? Maar goed, maakt ook niet uit. David Bowie?
0: Nou, wat ik wilde zeggen werd gecensureerd waarschijnlijk. Doei!
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Ja, geweldig, hè?
3: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
4: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
3: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
4: Aan tafel!
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno!

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld!
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
9: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
8: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De voltallige hofhouding van Tim's avondslot staat voor je klaar om je van harte welkom te heten bij het meest bourgondische radioprogramma van de Nederlandse radio. Een rode loper ligt al uit, komt er snel binnen. De poortwachters van vanavond die zijn in de ban van een goudbruine substantie die ze uiteindelijk in een wurggreep zal nemen. Wie het is, hoor je zo meteen.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Mama!
15: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft,

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
8: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
9: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
7: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
10: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.

0: Antoine. Het bewijs dat hip-hop en soul echt met elkaar samen kan gaan doet me ook een klein beetje denken aan deze track. Guru Guru, Ain't No Time To Play. Uit exact hetzelfde jaar 1993.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Zo, daar zijn we weer op het oude nest. Vorige week een week lang met Jeroen van Inkel gewerkt, dat was fantastisch. Maar hier op het avondslot is het ook weer feest. De champagne kan ontkeurd worden, Milou... Oftewel, griffier van het avondslot. Ik heb je volgens mij nooit bij naam genoemd, hè? Dat is de eerste keer dat ik dat nou doe. Dus het is eigenlijk...
2: Heb ik jou bekend gemaakt
0: eigenlijk. Ja. Zeg, griffier van het avondslot, hoe was jouw zomer als je even terugkijkt op de afgelopen tijd? Want we zitten nu officieel in die herfstperiode.
2: Ik vind het heerlijk, de herfstperiode. Nee, ja, warm. Ja. In één woord warm.
0: Dat is ook
2: echt
0: zo.
2: Warm.
0: Ja. Nou, ik heb een hele gekke tijd achter de rug. Ik heb er ooit wel eens volgens mij iets over gezegd. Maar ik ben na 19 jaar gescheiden. En dat betekent dat ik in de zomer heb nagedacht over hoe nu verder. Dat zijn hele maffe momenten, kan ik je vertellen. Maar toen dacht ik wel opeens, ik moet mijn huis gewoon anders gaan inrichten. Want sommige dingen doe je dan heel erg denken aan de momenten die je dan samen hebt gehad. Dus ik dacht, ik ga gewoon alles anders aanpakken. En ik werk bij de NPO, dus waar ga je dan naartoe? De kringloopwinkel!
2: Yes, nou, de kringloop!
0: Ja, jij vindt het echt
2: te
0: gek, hè, de kringloopwinkel?
2: Ik vind het te gek, ja.
0: Ik heb er een haat-liefdeverhouding mee. Ik vind het soms echt... Ik ben wel eens in een kringloopwinkel terechtgekomen waarvan ik dacht... bij de medewerker, joh, trek even een paar schoenen aan... want ik zie een complete botanische tuin zeg maar, rondom je voeten ontstaan. Af en toe is het ook goor, weet je wel. En
2: dat moet een beetje goor zijn.
0: Nou,
2: is tussen alle gore dingen de pareltjes uitvissen.
0: Ja, dat is waar. Maar ik ben vandaag bij een kringloopwinkel terechtgekomen... in Hilversum, waar alles gelabeld is. En daar ben ik dol op. Dus dan weet je precies dat het mokken zijn die daar staan. He, of dat
2: mocht je nog twijfelen.
0: Inderdaad. Nee, dat vind ik te gek. En ik heb daar de tijd van mijn leven gehad... Ik heb daar dingen gezien die ik ga kopen. Ik heb een lijstje in mijn hoofd gemaakt.
2: En wat heb je gekocht uiteindelijk, Tim?
0: Een drankfles. Ja. Waar je whisky in kan doen. Ja, ik dacht, ik ga mijn leven heel anders aanpakken. Dat ga ik doen. Maar, net toen ik aanstalt maakte om te vertrekken, terug naar huis, zag ik ze weer staan. Ze achtervolgen me altijd in iedere kringloopwinkel. De poppen. Echt, dat is dood. Kijk, ken je die pop? Echt. Dat je denkt, komen ze tot leven. Maar serieus, die poppen van jaren geleden die dan zo heel strak aan staan te kijken.
2: Die vale oogjes
0: van. Die vale oogjes, dat zeg jij goed. En die je aankijken van, ik weet waar je woont. Ik kom vannacht langs.
2: Die komen vannacht langs, Tim.
0: Ja. Nou, ik blijf voorlopig even hier nog wel.

0: zal maar in de auto zitten op dit moment. Hè? Of we laten snel weg. En dan dit op de radio. Ik weet niet hoor, maar... toch een beetje jaloers. Fleetwood Mac, Rhiannon, Will You Ever Win? Gisteren was hij er weer een nagelnieuwe editie van... de verrukkelijke 15. Oftewel de scherpe rand van Platenland. De thermometer van de betere popmuziek. Had ik niet steeds gehad. Maar het is een prachtige lijst die je iedere zondag hoort. Tussen 6 en 7 hier op NPO Radio 2. Onder leiding van Leo Blokhuis. En het leukste aan die lijst is dat je er zelf muziek in kan zetten. Je kan zelf de nummers instemmen. Doe dat vooral via radio2.nl/V15. En iedere maandag dan pakken we die top 50 nog eventjes bij. En dan gaan we eens even luisteren wat er allemaal in staat deze week.
1: Wow.
0: Stevige nieuwe track van Nothing But Thieves en Baby Cool Evelyn.
1: 4. She's from

0: En dan op
1: 2.
0: Een van de meest duistere platen van dit moment, maar ik vind het zo goed. Fontaine's DC en Marianne. En dan
1: 1.

0: Kijk op maandag dan één track uit die vruchtelijke 15. En ja, het was eigenlijk al mijn snoepje van de week. Mijn wisselend contact, noem het maar op. Ik ben ongelooflijk verliefd op Marianne.
1: Deze track vind je in de vruchtelijke 15. Stem via nporadio2.nl/v15.
0: Dit is van Taste DC, Marianne 2.

daarvoor Fontaine's D.C. Basie zegt erover een hoog New Wave gehalte in het nummer. Oh, daarom vind ik het zo leuk waarschijnlijk. Ik als New Wave liefhebber. Ah, dat is het. En mocht je je afvragen, hoe zou Sting klinken in het Rijksmuseum? Nou, zo ongeveer. Want hij was in het Rijksmuseum onlangs. Dat in verband met de musical die hij heeft neergezet in Carré. The Last Ship. En hij speelde dus in het Rijksmuseum bij de Nachtwacht. Dat is echt te gek. Je kunt het naluisteren en bekijken op YouTube. Het klinkt zo. Het deals the cards as a meditation. Those he plays never suspect. Je merkt ook dat die stem echt wat ouder is geworden. Mooi is dat. He doesn't

als volgt. Ik heb een gesprek met je op de radio en daar kom ik een plaat aan. Dus een plaat dat een beetje slaat op jouw karakter. Nou, lijkt je leuk om mee te doen? Laat het dan nu weten met de NPO Luisterapp. Krijg je niet alleen een liedje van me, maar ook nog eens een keer een avondslot sleutelhanger.

0: popartiest. En nu staat hij gewoon op Lowlands. Groots en meeslepend. Homewreck hoorde hier op NVO Radio 2. G4 van het avondslot. Ik vind dit toch wel weer een spannend moment, moet ik eerlijk zeggen. Want het is een tijd geleden dat we het gedaan hebben.
1: Ik denk dat het, wat is het, 2 maanden geleden?
0: 2 maanden geleden, tenminste, dat ik het voor het laatst heb gedaan.
1: Dan Jasper, wel 3.
0: Ja, dat is ook wel waar, ja. Wie hebben we aan de lijn?
1: Wilma.
2: Wilma! Teams Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Hey Wilma, goeie avond.
3: Hallo, goeie avond.
0: Wat leuk, we gaan het weer doen. Dat betekent, we gaan een gesprek voeren op de radio. En dan moet ik daar een plaat aan koppelen aan jouw karakter. Dus we gaan er blind in. Eerst wil ik eventjes van je weten, Wilma, hoe kijk jij terug op de zomer van 2026?
3: Nou, ik voel hem wel heel erg warm.
0: Ja. En ja, dat is het meest gehoorde klacht, volgens mij. Het wordt wel heel erg warm. Ja.
3: Maar de grap is ook wel dat je het een beetje aan wenst. Als het 37 graden is, is 30 alweer redelijk.
0: Ja, wat goed. Dat heb jij heel positief gedraaid. Dat is mooi. Is het ook echt wel je weertype, de zomer? Is dat iets waar je heel goed in gedijt?
3: Nee. Ik hou heel erg van deze tijd van het jaar. Een beetje de nazomer. Dan is het nog steeds lekker buiten. Het is mooi weer. De natuur is prachtig en de luchten zijn geweldig. En ja, dat vind ik leuker tot het begin van de herfst.
0: Ik associeer eventjes vrij nu ik jou zou horen, beste Wilma. Dan ruik ik ook in één keer

0: geweest. En nu staat hij gewoon op Lowlands. Groots en meeslepend. Homework hoorde hier op NVO Radio 2. G4 van het avondslot. Ik vind dit toch wel weer een spannend moment, moet ik eerlijk zeggen. Want het is een tijd geleden dat we het gedaan hebben.
1: Ik denk dat het, wat is het, 2 maanden geleden?
0: 2 maanden geleden, tenminste, dat ik het voor het laatst heb gedaan.
1: Dan Jasper, wel 3.
0: Ja, nou, ja. Dat is ook wel waar, ja. Wie hebben we aan de lijn?
1: Wilma.
2: Wilma!
3: Teams Character Track. Luister
4: Hallo.
3: Naar de echo voor je ziel.
0: Hey Wilma, goeie avond.

0: En nu staat hij gewoon op Lowlands. Groot en meeslepend. Homewreck hoorde hier op NVO Radio 2. G4 van het avondslot. Ik vind dit toch wel weer een spannend moment, moet ik eerlijk zeggen. Want het is een tijd geleden dat we het gedaan hebben.
1: Ik denk dat het, wat is het, 2 maanden geleden?
0: 2 maanden geleden, tenminste, dat ik het voor het laatst heb gedaan.
1: Dan Jasper, wel 3.
0: Ja, nou, ja. Is ook wel waar, ja. Wie hebben we aan de lijn?
1: Wilma.
2: Wilma!
3: Teams Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Hey Wilma, goeie avond.
4: Hallo, goedenavond.
0: Wat leuk, we gaan het weer doen. Dat betekent, we gaan een gesprek voeren op de radio en dan moet ik daar een plaat aan koppelen aan jouw karakter. Dus we gaan er blind in. Eerst wil ik eventjes van je weten, Wilma, hoe kijk jij terug op de zomer van 2026?
4: Nou, ik voel hem wel heel erg warm.
0: Ja. Ja. En dat is dat is meest gehoorde klacht, volgens mij. Het wordt wel heel erg warm. Ja.
4: Maar de grap is ook wel dat je het een beetje aan wenst. Als het 37 graden is, is 30 alweer redelijk.
0: Oh, wat goed. Dat heb jij heel positief gedraaid. Dat is mooi. Is het ook echt wel je weertype, de zomer? Is dat iets waar je heel goed in gedijt?
4: Nee. Ik hou heel erg van deze tijd van het jaar. Een beetje de nazomer. Dan is het nog steeds lekker buiten. Het is mooi weer. De natuur is prachtig en de luchten zijn geweldig. En ja, dat vind ik leuker tot het begin van de herfst.
0: Ik associeer eventjes vrij nu ik jou zou horen, beste Wilma. Dan ruik ik ook in één keer een oven die open gaat en een appeltaart die eruit geschoven wordt.
4: Nee.
0: Oh, zie je?
4: Nee, dat is niet echt, daar ben ik niet goed in.
0: Nee, maar maar wel de geur hoop ik dan van appeltaart.
4: Dat is wel iets, toch?
0: Link ik zelf altijd aan de herfst namelijk vandaag.
4: Ja. Goed.
0: Jij hebt veel met de natuur. Waaruit blijkt dat? Heb je veel gereisd bijvoorbeeld?
4: Nou ja, ik heb veel gereisd. Ik heb nu niet meer zoveel, maar ik heb een paar hele mooie reizen gemaakt naar Nieuw-Zeeland en Paaseiland. Hoe magisch is dat?
0: Ja, nou ja, lekker zuid, hoe magisch is dat?
4: Ja, nou weet je, daar staan die geweldige beelden natuurlijk, waarvan eigenlijk niemand meer weet hoe ze daar komen.
0: Mm-hmm.
4: En dat voel je ook gewoon. Het is echt heel indrukwekkend. En daarnaast, ja, je landt op een eiland waar 4400 mensen wonen. En dat is heel bizar. Het is echt een heel bizarre ervaring.
0: Ja.
4: En, mooi mee te maken. Ja.
0: Draag je, ik heb weer een andere associatie. Draag je vaak gekleurde jurken?
4: Nee.
0: Ook niet. Zit je toch steeds weer naast, hè? Verdorie. Geen appeltaart, geen gekleurde jurken.
4: Ik hou wel van kleur en kleding,
0: dat
4: ik
0: wel.
4: Hou niet van jurken.
0: Maar wel van kleur en kleding. Nee, dan komen we alweer steeds dichterbij, denk ik.
4: Ja, komt goed.
0: Je klinkt ook als iemand die echt vrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Kan dat kloppen?
4: Ja, dat klopt.
0: Gelukkig, die heb ik wel goed. Waar komt die vrijheid dan terug in jouw leven?
4: Nou, ik doe wel echt mijn eigen ding. En ook qua werk, hè. Ik werk als ZZP'er en dan kan je heel veel leuke opdrachten doen. En daar kan ik mezelf heel erg in kwijt.
0: Ja.
4: En ik kan dan ook wel soms dingen doen dat ik denk, oh, dat is niet zo logisch. Maar dan komt het toch goed.
0: Uiteindelijk komt het goed. Oké. Je hebt ook een soort kanten wat ik bij jou merk.
4: Wat?
0: Kanten. Rust.
4: Ja, dat wel. Dat heeft wel even geduurd. Maar dat heb ik nu wel, ja. Ik ben eigenlijk heel tevreden met mijn leven. Ja, dat is wel heel fijn. Ja.
0: Wilma, ik heb hem gevonden volgens mij. Dit is jouw karaktertrek. Daar gaat-ie.

0: We werden geleid door de klanken in het avondslot. De gevoeligheden van Wilma, haar karaktereigenschappen, haar liefde voor de natuur. En er werd mij ingefluisterd dat er maar eentje kan zijn die vandaag de hoofdrol krijgt in het avondslot. Northern Sky van Nick Drake. De vraag is alleen, wat vindt Wilma hiervan? Wilma, wat is jouw antwoord?
1: Nou, ik vind het wel bijzonder. Je komt met iets wat ik eigenlijk niet ken.
0: Ja.
1: Ik ken heel veel muziek. En het jammer is een beetje dat ik op mijn telefoon moet luisteren nu. Dus ik ga morgen absoluut terugluisteren.
0: Ja.
1: Kom ik er weer even bij je terug. Maar ik vind het wel heel gaaf.
0: Ik zal even uitleggen waarom ik dit heb gekozen. Ik ben in eerste instantie een beetje afgegaan op de juiste vibe in het liedje. Dus niet per se textueel. Maar je bent een echte herfstliefhebber. Nou, een herfstiger dan dit ga je volgens mij niet krijgen. Maar ik wilde ook geen zwaar nummer uitkiezen. Want dat ben je ook niet, weet je. Dus je bent dol op de natuur. In dit nummer zit vol verwijzingen naar de natuur. De maan, de zee, de boomtoppen. Natuurlijk ook Northern Sky. Ja, en dan de vrijheid die je zo belangrijk vindt. Je eigenzinnigheid. De niet-standaard reizen die je hebt gemaakt. Dat geldt eigenlijk ook wel voor Nick Drake. Je moet verder niet zijn biografie gaan lezen. Want dat past helemaal niet bij jou. Het is nogal dramatisch afgelopen. Maar hij koos niet het makkelijke pad, laat ik het zo zeggen. Maar bleef wel heel dicht bij zichzelf. Ondanks wat alle managers zeiden wat hij zou moeten doen. En dat idee krijg ik ook wel een beetje bij jou, Wilma.
1: Ja, ik vind het wel super gaaf.
0: Ja.
1: Ik vind hem heel leuk gekozen. Ik vind hem verrassend. En ja. Ik vind het echt leuk dat ik heb meegedaan. Want dat vind ik wel bijzonder.
0: Dat is zo'n review die je normaal dan onderaan een pagina ziet van een of ander restaurant of zo. Dat vind ik heel fijn. Dank u wel. 4 sterren. Wilma, je krijgt niet alleen een persoonlijk liedje van ons, maar ook nog eens een keer een sleutel aan toegestuurd van Tim's avondslot.
1: Ja, hartstikke leuk.

0: Grafier van het avondslot. Grafier?
1: Nou.
0: Sorry, zover is het nog lang niet.
1: Nee.
0: Je bent wel een 12-uurjarig, hè?
1: Ja.
0: Of mocht er niks over zeggen?
1: Weer een beetje dichterbij.
0: Ook te hard om lachen ook. Goed, nee, even terug naar Wilma. Heb je bijgehouden? We hadden net Wilma in de karaktertrek. En we krijgen een berichtje van Wilma. Dat is een andere Wilma. En die zegt, hey Tim, heel frappant. Nick Drake draaide je ook van mij in karaktertrek. Ander liedje wel van Nick Drake. En ik heet ook Wilma.
1: Ja, ik zit het nu terug te zoeken. Het was niet eens een ander liedje.
0: Nee, toch niet hetzelfde?
1: Ja, serieus.
0: Serieus?
1: Ik wist het ook niet meer.
0: Curieus. Is het woord dat ik daarbij zou willen opmerken. Het was ook niet dezelfde Wilma, toch? Hè? Nee,
1: een andere Wilma.
0: Is dat dan toch? Nou goed, maar ja. Straks dan openen we de Bowie-bar. Gaan we hier even een nummer draaien van David Bowie om te laten zien hoe ongelooflijk divers zijn oeuvre is. Na Vitesse, Rosalind op NPO Radio 2.

0: is NPO Radio 2.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ster.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Er waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
15: Straks gaat de Bowie Bar open. Een draailiedje van David Bowie. Maar ook George Ezra en Carly Simon komt eraan.
16: Ster. Ga zaal voor

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl slash

0: potje spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of

0: Shining People. En terwijl de griffier hier door Tim's avondslot een beetje aan het ronddwalen is, op zoek naar spullen die nog even verzameld moeten worden van de afgelopen dag, vond zij daar de krant van vandaag, nog op het late tijdstip. De Telegraaf heb je bij je, beste griffier.
1: De Telegraaf hier op de redactie.
0: Ons viel iets op, dat ze het echt altijd hebben over geld.
1: Over geld. Het gaat heel erg veel over geld. Daarom nam ik hem ook even mee. Want nu komt die snelwegpomp nog prijziger. Ja. Ik geloof het ook best. Maar het is allemaal. Het is vaak ook meteen peperduur.
0: Ja. Peperduur is het meest gebezigde woord. Peperduur en pikant. Die twee woorden kun je vinden in de Telegraaf. Ja. Maar het gaat heel vaak over wat gaat het ons allemaal kosten.
1: En toen moest ik denken aan deze zomer. Toen de zonsverduistering was, de eclipse. Ja. Toen hadden ze dus een artikel met: dit gaat de eclipse jou kosten. Hè? Als je zonnepanelen hebt.
0: Wauw, serieus?
1: Ik verzin dit niet.
0: Wat goed zeg.
2: Welkom in de Bowie Bar.
0: Ja, de Bowie Bar is weer geopend iedere maandagavond, waar iedereen welkom is en waar iedereen ook daadwerkelijk komt. Van hardrockers tot soulkickers en van mensen die heel hip uitzien tot totale nerds. Want in de Bowie Bar is werkelijk iedereen welkom, omdat ook de muziek van Bowie zo breed was en voor iedereen. Het album waar we de vorige keer over hadden, dat was een akoestische plaat. Een beetje folky met op de eerste echte grote hit van David Bowie, het album Space Oddity. Maar zoals we de komende weken gaan merken op deze reis, want we draaien de muziek chronologisch, blijft bij Bowie nooit iets hetzelfde. Het album wat hierop volgt, The Man Who Sold the World, is een stuk steviger. En dat hoor je ook meteen. Mick Ronson, de gitarist, komt bij de band. Grappig is dat diezelfde Mick Ronson, deze gitarist, een paar maanden voor deze opname in een ander project van David Bowie zat. Dat was niet zo'n heel erg groot succes. Dat heette The Hype. Daarin noemde David Bowie zichzelf The Rainbow Man. Maar het is eigenlijk al een klein beetje een voorloper van The Spiders from Mars. Die bekende begeleidingsband van David Bowie, waar Ziggy Stardust ook in meespeelt, dat personage. Dat is van latere zorg, maar die eerste contouren die kun je hier al horen. In het Rocky The Man Who Sold the World. Een nummer dat uiteindelijk ook door Nirvana werd gecoverd en daarmee best een hit scoorde. David Bowie, The Man Who Sold the World.

Met de legendarische gitarist voor het eerst bij Bowie te horen, Mick Ronson, waarmee hij later al die glamrock liedjes zou gaan maken. The man who sold the world. De deuren van Bowie Bar gaan weer dicht. Volgende week gaat hij weer open. En dan bespreken we het album Hunky Dory. En dat vind ik een lastige. Dat vind ik echt een lastige. Changes. Oh You Pretty Things. Life on Mars. Quicksand. Queen Bitch. Andy Warhol. Fill Your Heart. Wat moet

Elton John. Don't let the sun go down on me. Ik moet altijd denken aan het ene artikel dat rond die tijd verscheen, waarbij Elton John een keer als clown het podium opkwam. Geheel in clownskleren. En dat George Michael de erger moest lachen.

0: late avondshow van NPO Radio 2... waarin er muziek kan worden ontdekt. Muziek die je misschien nog nooit eerder hebt gehoord. Of misschien een keertje, maar daarna echt uit je gehoorgang is verdwenen. En daarvoor is de Late Night Track. En zoeken we hier in het avondslot die ene klank... die je misschien al een hele tijd niet meer hebt gehoord. En de carrière van Sinead O'Connor, dat is er echt eentje van pieken... en hele diepe, diepe dalen. In 1992, misschien heb je dat nog wel gezien... verscheurde ze live op televisie een foto. Foto van de paus. En ze zei daarbij, fight the real enemy. Ze had namelijk kritiek op de katholieke kerk... en kindermisbruik dat daarmee in verband werd gebracht. Toen al had ze dat in de gaten. En dat zorgde destijds wel voor een hoop kritiek. Even later trad ze op tijdens een tribute voor Bob Dylan... die 30 jaar in het vak zat. Ze kwam op, maar bij het betreden van het podium... werd ze met boegeroep ontvangen. En ze besloot uiteindelijk niet het geplande nummer van Bob Dylan te zingen... maar War van een andere Bob, Bob Marley. Daarna verliet ze in tranen dat podium.
1: Okay, turn this up. Until the philosophy which holds one race superior...
0: Ja, en dit weekend luister ik nog eens een keer naar dat concert van Bob Dylan... tribute concert. En op de cd staat een bonus track. En dat is dus zeg maar dat liedje dat ze eigenlijk zou gaan zingen die avond, maar besloot niet te doen. Vanwege dat boegeroep. Maar tijdens de repetitie is het wel opgenomen. En dat is zo ongelooflijk mooi. Het liedje heet I Believe in You is van Bob Dylan, maar nu dus in die versie van Sinead O'Connor. Een liedje dat ze eigenlijk die avond zou zingen.
1: Oké. Okay. Yeah. We go from the beginning again.

0: is van mij.
1: Doe maar, een zend een dag of twee. 32 jaar.
2: Een hele slechte imitatie van Doe maar was dit, trouwens.
3: Oh nee, hij is wakker.
1: Oei.
3: Het verzoekiemonster.
4: Het verzoekiemonster sloft door Tim's avondslot. Met hangende schouders en zelfs een klein bruin lipje. Hij wil zo graag terug naar bed, maar hij kan niet slapen zonder verzoekie. Wil je me voeren? Dat zou heel fijn zijn. We zoeken altijd verzoekies voor het verzoekiemonster. Liedjes om je dag mee af te sluiten, want straks dan is het alweer 8 september. En dan vallen we in de armen van die dinsdag. Het begint straks om 12 uur. En wat wil je voor die tijd nog gehoord hebben? Nou, laat het weten met de NPO Luisterapp. Gaan we dat draaien voor je straks.

0: toch gelachen? Oh. Nou, Calvin Harris en Sam Smith. Andere versie dan regie 4. Er werd toch gelachen in de nummer? Ben ik nou
1: geen... Er zit zo'n giegeltje in.
0: Ja, ergens, toch?
1: Ja, maar zit die op het eind?
0: Oh, dat is ook...
1: Nee, die zit halverwege.
0: Oh, dat is... Goed, het is tijd voor verder te regie 4. Er is me af en toe een beetje helpt om dit avondzonder te ontdekken. Dat is voor mij ook niet altijd even makkelijk. Stefan, goedenavond.
2: Goedenavond, Tim.
0: Op de fiets reeds.
2: Ja, ik ben bijna thuis, maar ik denk stap even af voor het verzoekje monster. Dat nou, is altijd wel goed.
0: Dat vind ik relatief. Waar ben je geweest vanavond? Of mag dat van overheidswegen niet verteld worden?
2: Jij mag het weten. Ik ben zo hoek van Holland gegaan met de trein en met de metro. En vandaag windkracht 5 in de rug. Dus ik heb een soort windenergiebike op dit moment.
0: Oh, wat goed joh. Lekker. Hey, en windkracht 5 in de rug. Dat klinkt als een bluftekst. Of zo.
2: Ja, het zou een beetje Zeeland erin gooien, wat mosselen en...
0: Even wat onduidelijk geraas, dan komt het wel goed. Waar zat je aan te denken? Wat moeten wij het verzoekje monster gaan voegen?
2: Nou, een nummer wat alleen nu kan, omdat er heel vaak fuck in voorkomt.
0: Oh ja.
2: En dat is het nummer van Gail, A, B, C, D, E, fuck you.
0: Wow, dat is lang geleden. Als in lang geleden dat ik het gedraaid heb. Dat is iets van een... Nou, hoe oud is het gevier? Heb je van getallen?
1: Ik gokte net op een jaar of 4, 5.
0: Oh, wauw.
2: Ja. 2021, Tim.
0: 2021 alweer. Oké, goed zo. Ik ga hem draaien. Ik ga het verzoekje monster eventjes voeren.
3: Nou, kijk eens, kijk eens.
0: Het is een dis die al lang niet meer gegeten is, maar dat maakt het verzoekje monster allemaal niet uit. Stefan, fietsen, dankjewel, hè.

0: is NPO Radio 2.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.

0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Middernacht, het begin van dinsdag 8 september, Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten opgehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. De seks vond plaats in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. De ene matroos had zijn vrouwelijke collega verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen bewolkt en in de middag regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Rij je op de N35 Zwolle-Enschede, dan kom je tussen afrit Lemmerleveld en Almelo-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N35 Zwolle-Enschede, dan kom je tussen afrit Lemmerleveld en Almelo-West een spookrijder tegen.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: is NPO Radio 2.
1: Twee uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.